0: genomineerd voor een Emmy als de medische dramaserie The Pit. Die kreeg 25 nominaties. The Pit gaat over de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Pittsburgh. De Emmys zijn de Amerikaanse televisieprijzen en worden half september uitgereikt. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton verwacht dat de Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli later in het Formule 1 seizoen mogelijk gridstraffen krijgen. Volgens de Ferrari-coureur komt dat door problemen met de betrouwbaarheid van de onderdelen van de Mercedes-motor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton wijst op de eerdere motorproblemen van het duo. Batterijstoring bij Russell tijdens de Grand Prix van Canada. Motorpech voor Antonelli in Barcelona. En Hamilton zegt dat het extra gebruik van onderdelen ervoor kan zorgen dat het Mercedes-duo later tegen de grenzen van het reglement aanloopt. In het Formule 1 seizoen van 2026 mogen coureurs maar een beperkt aantal onderdelen van de power unit vervangen. En als een rijder over dat aantal heen gaat, dan volgt een gridstraf. Hamilton zegt dat hij verwacht dat Mercedes op een bepaald moment met deze situatie te maken krijgt. Hij sprak daarnaast zijn waardering uit voor de betrouwbaarheid van Ferrari. Volgens Hamilton heeft het team veel aandacht besteed aan de snelheid tijdens raceweekenden en ook aan de werkzaamheden achter de schermen. En hij noemt die aanpak belangrijk voor het verdere verloop van dit seizoen. De huidige situatie rond de gebruikte onderdelen van Mercedes en Ferrari is overigens niet volledig zichtbaar in de officiële overzichten. Daarin staat wel hoeveel onderdelen zijn ingezet, maar niet welke componenten later opnieuw gebruikt kunnen worden. En daardoor blijft het afwachten of en wanneer eventuele straffen voor Russell of Antonelli volgen.
0: Sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works. Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lionel Messi heeft opnieuw een record op zijn naam staan. Maar dit keer is het niet zo'n positief. De Argentijn is de speler die op een WK de meeste strafschoppen heeft gemist. Dit is Ronald van der Gier. Voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvoerder van Argentinië miste op het WK opnieuw een penalty tegen Egypte, waardoor zijn totaal aantal gemiste penalties op een WK verder oploopt. Het gaat om strafschoppen tijdens een wedstrijd. Dus zonder penalty-series na een gelijkspel. Messi miste eerder al 2 keer vanaf 11 meter op de WK's van 2018 en 2022. En zijn eerste misser op het toernooi van 2026 was tegen Oostenrijk en later dus ook nog de gemiste penalty tegen Egypte. En daarmee is Messi de eerste speler die in 1 WK 2 penalties miste tijdens reguliere speeltijd. De record staat tegenover een lange lijst trouwens aan positieve prestaties van de Argentijn op het WK. Messi heeft ook het record voor de meest genomen strafschoppen op een WK en blijft een van de meest scorende spelers in de geschiedenis van het toernooi. Missers veranderen overigens niets aan zijn rol binnen de Argentijnse ploeg. Messi blijft de vaste nemer van de penalties van het nationale team en is ook op zijn 6e WK een belangrijke speler. Heel belangrijk voor de regerend wereldkampioen.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas werd gevonden bij supermarkten van Lidl in Brabant en Limburg.

0: de problemen snel op te lossen en zet extra uitzendkrachten in. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Het dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette zijn naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen zo'n cadeau. Jette heeft de pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Vannacht in het midden en zuiden plaatselijk mist. Morgen op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nina Nijstad maakt de overstap van PSV naar Portland Thorns. De 23-jarige middenveldster vertrekt naar de Amerikaanse club, waar ze een nieuw hoofdstuk in haar carrière begint. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze had bij PSV nog een contract tot 2028, maar Portland Thorns neemt dat contract over. Nederlands International speelde de afgelopen 3 seizoenen in Eindhoven, groeide daaruit tot een belangrijke speelster op het middenveld. Bij PSV kwam Nijstad tot 87 officiële wedstrijden, waarin ze 21 keer scoorde en 18 assists gaf. Afgelopen seizoen maakte ze deel uit van het elftal dat de eerste landstitel in de clubgeschiedenis van PSV-vrouwen binnenhaalde. Nijstad noemt de overstap naar de Verenigde Staten een mooie uitdaging. Ze kijkt er naar uit om zichzelf verder te ontwikkelen, de nieuwe competitie te ontdekken en ervaring op te doen in een andere voetbalcultuur. Volgens de middenveldster was het geen makkelijke beslissing om PSV te verlaten, maar voelt dit als het juiste moment voor een volgende stap. Bij Portland Thorns wacht haar een nieuwe omgeving en een andere competitie. De club speelt in de Amerikaanse topcompetitie en Nijstad moet nog even wachten met spelen. De werkvergunning moet nog komen, dan kan ze ook daar dus haar debuut maken.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zijn naam ging al enige tijd rond, maar het is definitief nu. Daley Blind keert terug bij Ajax. 36-jarige verdediger en middenvelder heeft een akkoord bereikt over een contract voor 1 seizoen. En begint daarmee aan zijn 3e periode bij de Amsterdamse club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind komt transfervrij over nadat zijn contract bij Girona afliep. International van Oranje werkte de afgelopen seizoenen in Spanje met trainer Michel, die sinds 2026 de hoofdtrainer van Ajax. En die samenwerking speelt ook een rol bij de terugkeer van Blind naar Amsterdam. Verdediger doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2008 zijn debuut in het eerste elftal. Na een periode bij Manchester United keerde hij in 2018 terug naar Amsterdam. In zijn tweede periode speelde Blind een belangrijke rol in het succesvolle elftal onder trainer Erik ten Hag. En eind 2022 gingen club en speler weer uit elkaar, waarna hij via Bayern München bij Girona terechtkwam. Met zijn ervaring moet Blind opnieuw een rol binnen de selectie krijgen. De club ziet in hem ook iemand die de speelwijze van Michel op het veld kan helpen uitdragen. Contract loopt voorlopig 1 seizoen, waardoor de samenwerking tussen speler en club opnieuw wordt hervat na zijn tweede periode van ruim 4,5 jaar. Blind speelde in totaal al 333 officiële wedstrijden voor Ajax en won met de club meerdere landstitels en andere prijzen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer op. Na meldingen van een onveilige werkcultuur heeft de toezichthouder de opleiding stilgezet, melden het AD en 1 Vandaag. Verzekeringsartsen beoordelen aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar de achterstand is enorm. De Amerikaanse president Trump dreigde er al mee. Iran zou weer worden aangevallen en dat is nu gebeurd. In Iraanse steden aan de Persische Golf zijn explosies gehoord. Met de luchtaanvallen wil Trump Iran straffen voor het schieten op schepen in de straat van Hormuz. Van de tijdelijke wapenstilstand tussen de VS en Iran is niks meer.

0: Radio 1 heeft de Stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: mi piace così.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Steeds meer renners in de Tour de France vragen om duidelijke regels voor koersen in extreme hitte. Volgens meerdere coureurs zijn de omstandigheden soms onverantwoord en moet de Internationale Wielerunie samen met de organisatie vaste afspraken gaan maken over wanneer een etappe wordt aangepast of ingekort wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kritiek komt nadat de Tour opnieuw te maken heeft gekregen met hoge temperaturen. Renners zeggen dat hitte inmiddels een terugkerend probleem is en dat de bestaande de maatregelen niet ver genoeg gaan. Ze wijzen erop dat andere sporten eerder ingrijpen als de temperaturen te hoog oplopen. En in het wielrennen ligt de verantwoordelijkheid nu vooral bij de organisatie en de jury, terwijl volgens de renners duidelijke richtlijnen nog altijd ontbreken. De UCI en de organisator van de Tour, dat is de ASO, hebben inmiddels wel enkele maatregelen genomen. Zo mogen ploegen onder warme omstandigheden op meer plekken eten en drinken aannemen dan normaal. En ook wordt er gekeken naar extra voorzieningen om renners af te koelen. Maar volgens verschillende coureurs lost dat het belangrijkste probleem nog altijd niet op. Ze vinden dat vooraf vast moet staan welke stappen volgen als de hitte een bepaald niveau bereikt. De discussie over extreme weersomstandigheden speelt al enige tijd in het wielrennen. Door vaker voorkomende hittegolven verwachten de renners dat dit onderwerp ook in de toekomst een vaste plek op de agenda houdt. En ze hopen dat de sport sneller komt met heldere regels, zodat de gezondheid en veiligheid minder afhankelijk zijn van besluiten tijdens de koers.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Internationaal Olympisch Comité voert meerdere veranderingen door richting de Olympische Spelen in 2028 en 2030. Terugkeren mogen de Russische teams naar de Olympische kwalificatie. Afscheid wordt er genomen van de Noordse combinatie. Stond toch 100 jaar op het programma van de Winterspelen. Maar nu niet meer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schorsing van het Russisch Olympisch Comité is voorlopig opgeheven. Daardoor kunnen Russische sporters en ploegen zich weer proberen te plaatsen voor de Spelen in Los Angeles in 2028. Die schorsing volgde nadat het Russisch Olympisch Comité sportorganisaties uit door Rusland bezette Oekraïnse gebieden had toegevoegd. Volgens het IOC voldoet het comité inmiddels weer aan de voorwaarden voor terugkeer. Dat betekent niet dat alle regels rond Russische deelname zijn verdwenen. En het IOC moet nog besluiten of Russische sporters in Los Angeles mogen uitkomen met eigen vlag en volkslied. En ook blijven internationale sportbonden verantwoordelijk voor hun eigen beleid rond Russische deelname. Tegelijkertijd verandert dus het programma van de Winterspelen. De Noordse combinatie, dat is een onderdeel waarin schanspringen en langlaufen wordt gecombineerd, verdwijnt vanaf de Winterspelen van 2030. Sport stond sinds de eerste editie van de Winterspelen in 1924 op het programma. Maar volgens het IOC is de internationale belangstelling beperkt. En met de wijzigingen wil het IOC ruimte maken voor nieuwe onderdelen en het programma verder ontwikkelen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Country Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Zoals de Amerikaanse president Trump al had aangekondigd, de Amerikanen hebben Iran gisteravond opnieuw aangevallen, omdat Iran eerder heeft geschoten op schepen in de straat van Hormuz. Intussen zou Iran vannacht hebben teruggeslagen. Er zouden Iraanse raketten zijn afgevuurd richting Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die keuren of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven, Madison Square Garden in New York, en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari wordt het eerste Formule 1-team dat met een huidige auto in actie komt op de Madring. Het nieuwe circuit in Madrid, waar de Grand Prix van Spanje wordt verreden. De Italiaanse renstal gebruikt de test als filmdag, maar kan ook zo eerste gegevens verzamelen over het nieuwe stratencircuit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari rijdt met de SF26 over de nieuwe baan in de Spaanse hoofdstad. De coureurs Hamilton en Leclerc delen de testtijd, waarbij volgens de Formule 1-regels maximaal 200 kilometer mag worden afgelegd tijdens zo'n promotionele sessie. Stratencircuit in Madrid is de nieuwe locatie voor de Grand Prix van Spanje en neemt plaats over van het circuit in Barcelona. De eerste Formule 1-race op dit circuit staat gepland voor september van dit jaar. De baan is ruim 5,4 kilometer lang, telt 22 bochten. De test geeft Ferrari de mogelijkheid om de auto voor het eerst over het nieuwe circuit te laten rijden. Tegelijkertijd kregen de organisatoren van de Grand Prix de kans om te controleren hoe de faciliteiten functioneerden met een Formule 1-auto op de baan. De sessie vindt plaats kort nadat Ferrari met de SF26 de tweede overwinning van het seizoen behaalde. In Groot-Brittannië gebeurde dat. De test staat overigens los van een officiële raceweek en is dus bedoeld als promotionele activiteit.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lewis Hamilton verwacht dat de Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli later in het Formule 1 seizoen mogelijk gridstraffen krijgen. Volgens de Ferrari-coureur komt dat door problemen met de betrouwbaarheid van de onderdelen van de Mercedes-motor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton wijst op de eerdere motorproblemen van het duo. Batterijstoring bij Russell tijdens de Grand Prix van Canada. Motorpech voor Antonelli in Barcelona. En Hamilton zegt dat het extra gebruik van onderdelen ervoor kan zorgen dat het Mercedes-duo later tegen de grenzen van het reglement aanloopt. In het Formule 1 seizoen van 2026 mogen coureurs maar een beperkt aantal onderdelen van de power unit vervangen. En als een rijder over dat aantal heen gaat, dan volgt een gridstraf. Hamilton zegt dat hij verwacht dat Mercedes op een bepaald moment met deze situatie te maken krijgt. Hij sprak daarnaast zijn waardering uit voor de betrouwbaarheid van Ferrari. Volgens Hamilton heeft het team veel aandacht besteed aan de snelheid tijdens raceweekenden en ook aan de werkzaamheden achter de schermen. En hij noemt die aanpak belangrijk voor het verdere verloop van dit seizoen. De huidige situatie rond de gebruikte onderdelen van Mercedes en Ferrari is overigens niet volledig zichtbaar in de officiële overzichten. Daarin staat wel hoeveel onderdelen zijn ingezet, maar niet welke componenten later opnieuw gebruikt kunnen worden. En daardoor blijft het afwachten of en wanneer eventuele straffen voor Russell of Antonelli volgen.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die beoordelen of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. De politie heeft sterk het idee dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van telecomprovider Odido, meldt nu.nl. Iemand belde het bedrijf op met het verhaal dat hij zogenaamd IT-medewerker was en hij sprak goed Nederlands. Na dat gesprek in februari werden de data gestolen van miljoenen klanten. Amerika heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd op Iran. Op allerlei plekken waren gisteravond explosies. De Amerikaanse president Trump had al gezegd dat de tijdelijke wapenstilstand wat hem betreft voorbij is. Hij houdt Iran verantwoordelijk voor de aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz. En een bijzonder, maar ook gevaarlijk cadeau voor premier Jette op de NAVO-top in Turkije. Hij kreeg van de Turkse president Erdogan een pistool met zijn naam erin gegraveerd. Er zat ook een doosje kogels bij. Jette heeft het pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Vandaag kan het op veel plekken eerst nog bewolkt zijn. Daarna overal zon, het eerst in het zuiden. En het wordt 21 tot 29 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
4: Argentinië heeft op het wereldkampioenschap met 3-2 gewonnen van Egypte.

Sportradio, Grand Prix Radio in het begin van deze donderdag. En die beginnen we met veel bewolking, maar vooral in het zuiden breekt de zon al snel door. Het blijft wel overal droog. Vanmiddag laat de zon zich op steeds meer plaatsen zien. Het wordt 21 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 in het zuiden. Helemaal niets mis mee dus. Ja, het is donderdagochtend, dus over het algemeen druk op de weg. In de regio Noord is het inmiddels vakantie. Daardoor valt de drukte rond Amsterdam mee. Maar er is wel extra vertraging door werkzaamheden rond Utrecht, Rotterdam en in Brabant. Zo dadelijk sport. We gaan het hebben over voetbal, maar natuurlijk ook over de Tour de France.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Het is de start van 9 juli en die start je dus ook weer sportief met ons. Ja, de line-up voor de rustshow van de WK-finale op 19 juli is verder uitgebreid. Oftewel de halftime show, zoals de Amerikanen dat ook altijd bij het rondbal doen en zo. De FIFA die heeft gisteravond bevestigd dat de Canadese zanger Justin Bieber zal optreden in het MetLife Stadium nabij New York. Hij voegt zich bij de al eerder aangekondigde artiesten Burna Boy en Coldplay. Ja, dus mensen die naar de WK-finale gaan en met een minnares gaan, die moeten dus even oppassen, want Coldplay is er dus. Hè. Voordat je het weet, word je uitgelicht en dan heb je een gezeiken. Met de toevoeging van de 32-jarige Bieber belooft de show tijdens de rust van de finale een van de grootste muziekspectakels ooit tijdens een sportevenement te houden. Ja, daar houden die Amerikanen wel van. Hè. Het moet allemaal over de top. Dat lijkt dus ook weer te gebeuren tijdens de halftime show, want zo noem ik hem maar gewoon, tijdens de WK-finale voetbal op 19 juli. Blijf er even hangen in het voetbal. Trainer Dick Schreuder die is gisteren onderscheiden met de Rinus Michels Award voor beste coach in de Eredivisie. De oefenmeester van NEC kreeg de voorkeur boven Peter Bos van PSV en Anthony Correa. Schreuder leidde NEC naar een historische derde plaats en kwalificatie voor de Champions League. Bij de andere prijzen werd Robin Peter van ADO Den Haag verkozen tot beste trainer van de keukenkampioendivisie. Terwijl Roeland ten Berge van PSV de prijs won in de vrouwen-eredivisie. Zo dadelijk nog meer sport voor je in het kort met Ronald van der Geer. Dat en meer onderweg op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw een record op zijn naam staan. Maar dit keer is het niet zo'n positiever. Argentijn is de speler die op een WK de meeste strafschoppen heeft gemist. Dit is Ronald van der Gier. Voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvoerder van Argentinië miste op het WK opnieuw een penalty tegen Egypte, waardoor zijn totaal aantal gemiste penalties op een WK verder oploopt. Het gaat om strafschoppen tijdens een wedstrijd. Dus zonder penalty-series na een gelijkspel. Messi miste eerder al 2 keer vanaf 11 meter op de WK's van 2018 en 2022. Zijn eerste misser op het toernooi van 2026 was tegen Oostenrijk en later dus ook nog de gemiste penalty tegen Egypte. En daarmee is Messi de eerste speler die in 1 WK 2 penalties miste tijdens reguliere speeltijd. Het record staat tegenover een lange lijst trouwens aan positieve prestaties van de Argentijn op het WK. Messi heeft ook het record voor de meest genomen strafschoppen op een WK en blijft een van de meest scorende spelers in de geschiedenis van het toernooi. Missers veranderen overigens niets aan zijn rol binnen de Argentijnse ploeg. Messi blijft de vaste nemer van de penalties van het nationale team en is ook op zijn 6e WK een belangrijke speler. Heel belangrijk voor de regerend wereldkampioen.
0: Sportradio.

0: Met een gezonde dosis sport aan je donderdag beginnen. Dat doe je met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Ja, Olaf Kooi die heeft op indrukwekkende wijze gisteren de 5e etappe van de Tour de France gewonnen. De 24-jarige sprinter van Decathlon was in de massasprint in Po de snelste en pakte zo bij zijn debuut direct een ritzegen. Ja, voor Kooi is het een enorme opsteken na een moeilijk voorjaar waarin een virusinfectie hem lange tijd aan de kant hield. Hij toonde in de chaotische finale over de sterkste benen te beschikken en beloonde zijn ploeg voor het vertrouwen. Olaf Kooi die sprak over die mooie zegen in de Tour de France bij de collega's van de NOS.
1: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En ja, om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is, ja, dat is enorm. Ik wist dat er veel momenten waren om te schuiven. En ook veel momenten waar je plek kon verliezen. Dus ik probeerde echt te timen richting die bocht op 1,1 van de meet. En ja, dat lukte eigenlijk perfect. En toen zag ik dat Astana de sprint zou gaan aantrekken en dat was ideaal. In die laatste 200 dan moet je gewoon gaan en als je wacht dan komen ze van achteruit. En ja, ik had vertrouwen dat mijn sprint sterk genoeg was ook om gewoon zelf aan te gaan en dat bleek wel.
0: Olaf Kooi dus gisteren na de ritzegen in de 5e etappe van de Tour de France. Vandaag de 6e etappe. Nou, ze beginnen dus vanaf Po, wat gisteren dus de finishplaats was voor een zware bergrit. De deelnemers overbruggen deze etappe door de Pyreneeën in afstand van 186 kilometer. Ze krijgen flink wat hoogtemeters voor de wielen, waaronder de beklimmingen van de Col d'Aspin en de Col du Tourmalet. De etappe begint vanmiddag om 1 uur en de verwachte aankomst ligt omstreeks 5:30, dus aan het einde van de middag. We houden je ervan op de hoogte, want wij zijn jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio aan het begin van donderdag de 9e. En die beginnen we toch wel met veel bewolking. Maar vooral in het zuiden breekt al snel de zon door. Het blijft al overal droog. Vanmiddag laat de zon zich op steeds meer plaatsen zien. En het wordt best aardig vanmiddag. 21 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 in het zuiden van het land. Onderweg voor je een WK-update. Ook de situatie op de weg. Hoe ziet die eruit? Donderdagochtend over het algemeen een drukke ochtendspits. Nou, de bijzonderheden die hoor je zo. En natuurlijk ook de ANP-headlines voor je onderweg.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
8: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl.
15: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
14: Bestel je obu op netlink.nl.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Plene.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het UWV in Amsterdam worden dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. Volgens de toezichthouder is de cultuur er onveilig en de werkdruk te hoog, meldde het AD in één vandaag. Op het strand bij Velsen-Noord in Noord-Holland zijn vannacht een paar vakantiehuisjes afgebrand, melden regionale media. Het is niet duidelijk of daar mensen binnen waren. Hoe het vuur is ontstaan is onbekend. En het Amerikaanse leger zegt bij nieuwe aanvallen op Iran 90 militaire doelen te hebben geraakt. Iran heeft tegenaanvallen uitgevoerd, onder meer op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait.
3: Grand Prix Radio.
5: Tour update. Olaf Kooi heeft de vijfde etappe gewonnen. Na 158 kilometer van Lannemezan naar Po was de Nederlander van Decathlon CMA CGM de snelste in de eerste massasprint van deze Tour. Max Kanter werd tweede en Tim Merlier werd derde. De gele trui blijft bij Thorstein Treijen. Alex Boudin leidt het bergklassement en draagt de bolletjes trui. Mats Pedersen staat bovenaan in het puntenklassement en draagt het groen. De zesde etappe vertrekt vandaag om 1:05 en voert van Po naar Gavarnie-Getre. Het is een bergetappe van 186 kilometer. De finish wordt rond 5:30 verwacht.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan en dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden. Zo heb je nu vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor afrit Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum een kwartier op onthoud door de wegwerkzaamheden.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Nout van Sommeren.
8: Met zo dadelijk meer over Wimbledon

Zo in het begin van deze donderdag. Ja, bij tennis Wimbledon duurt het sprookje van Arthur Fury voort. De Britse wildcardhouder heeft gisteren op sensationele wijze de halve finales bereikt. Voor het eigen publiek op het Center Court versloeg de nummer 114 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 3 sets, 6-4, 7-6 en 6-0 werd het. Fury is pas de tweede man ooit die met een wildcard de laatste 4 bereikt op het Londense gras. Ja, in de halve finale wacht hem wel een zware opgave, hoor, tegen Alexander Zverev. Ik ben benieuwd hoe dat zich ontvouwt. Houd het nauwlettend voor je in de gaten. Want ook met betrekking tot het tennis houden wij jou op de hoogte. Ja, in de Formule 1 houdt Mercedes rekening met een toenemende dreiging van Ferrari en Red Bull. Volgens Andrew Shovlin, de Trackside Engineering Director, moet het team alert zijn op de opmars van de concurrentie. Na de Britse Grand Prix van afgelopen weekend, waar George Russell een tweede plaats behaalde, benadrukt de renstal dat het hard moet blijven werken aan de ontwikkeling van de wagen. De focus ligt op het behouden van de voorsprong en het counteren van de verbeteringen bij de rivalen. Aldus Andrew Shovlin van Mercedes. Zo dadelijk hier iemand minder dan Ronald van der Geer. Moest er even over nadenken. Hij heeft zo dadelijk sport in het kort voor je. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Nina Nijstad maakt de overstap van PSV naar Portland Thorns. De 23-jarige middenveldster vertrekt naar de Amerikaanse club, waar ze een nieuw hoofdstuk in haar carrière begint. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze had bij PSV nog een contract tot 2028, maar Portland Thorns neemt dat contract over. Nederlands International speelde de afgelopen 3 seizoenen in Eindhoven, groeide daaruit tot een belangrijke speelster op het middenveld. Bij PSV kwam Nijstad tot 87 officiële wedstrijden, waarin ze 21 keer scoorde en 18 assists gaf. Afgelopen seizoen maakte ze deel uit van het elftal dat de eerste landstitel in de clubgeschiedenis van PSV-vrouwen binnenhaalde. Nijstad noemt de overstap naar de Verenigde Staten een mooie uitdaging. Ze kijkt er naar uit om zichzelf verder te ontwikkelen, de nieuwe competitie te ontdekken en ervaring op te doen in een andere voetbalcultuur. Volgens de middenveldster was het geen makkelijke beslissing om PSV te verlaten, maar voelt dit als het juiste moment voor een volgende stap. Bij Portland Thorns wacht haar een nieuwe omgeving en een andere competitie. De club speelt in de Amerikaanse topcompetitie en Nijstad moet nog even wachten met spelen. De werkvergunning moet nog komen, dan kan ze ook daar dus haar debuut maken.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Prom Free Radio. Aan het begin van deze donderdag. Die starten we toch met veel bewolking wel hoor. Vooral in het zuiden breekt de zon al snel wel door. Het blijft overal droog, dat dan weer wel. Maar vanmiddag laat de zon zich op steeds meer plaatsen zien. Wordt het een mooie zomerdag. Het wordt 21 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 in het zuiden. Daar is helemaal niks mis mee. Het is donderdagochtend, dus het kan druk zijn op de weg. In de regio Noord is het vakantie. Daardoor valt de drukte rondom Amsterdam redelijk mee. Er is wel extra vertraging door wegwerkzaamheden rond Utrecht, Rotterdam en in Brabant. Onderweg voor je een actueel overzicht van de vertragingen op de Nederlandse wegen. Verder natuurlijk ook nog een WK-update voor je. Daarover gesproken vanavond om 10:00, Frankrijk tegen Marokko. Die wedstrijd is te zien op NPO 1. Onderweg ook de ANP-headlines en dus de verkeersinformatie. Kun je een beetje doorrijden? Dat hoor je zo.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velsen-Noord in Noord-Holland is vannacht brand geweest in een aantal vakantiehuisjes. Daarbij zou iemand gewond zijn geraakt en naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een aantal huisjes aan weerskanten van de brand is ontruimd. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend, er wordt nog nageblust. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer op, meldde het AD in een vandaag. De toezichthouder heeft veel meldingen gekregen over een onveilige werkcultuur. Leerlingkeuringsartsen voelen zich geregeld geïntimideerd. De zaak intern oplossen lukte niet. Bij de hack op telecombedrijf Odido waren Nederlandse criminelen betrokken, zegt nu.nl. In februari kwamen gegevens van miljoenen klanten in verkeerde handen terecht na een inbraak op het Odido-netwerk. Waarschijnlijk nadat iemand de klantenservice had gebeld en zei dat hij van de IT-afdeling van Odido was. Amerika heeft vannacht weer aanvallen op Iran uitgevoerd en zegt 90 militaire doelen te hebben geraakt, zoals luchtverdedigingssystemen en opslagplaatsen voor raketten. Iran heeft teruggeslagen door bases van Amerika in Bahrein en Kuwait te bestoken. Gisteren had president Trump al gedreigd Iran nog harder aan te gaan pakken. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Argentinië heeft op het wereldkampioenschap met 3-2 gewonnen van Egypte. Egypte stond met 0-2 voor, maar de wedstrijd is alsnog gedraaid. We sluiten af met de wedstrijden van vanavond. Om 10 uur staat Marokko tegen Frankrijk op het programma.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Begin op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen-West en Waardenburg 20 minuten vertraging. De A15, Nijmegen richting Gorkum, staat een kapotte auto bij Tiel. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A27, Breda richting Utrecht, heb je door wegwerkzaamheden voor Noorderloos 10 minuten extra reistijd. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, is bij Den Bosch Maaspoort een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de N35, Zwolle richting Almelo. Voor de Salland-Twente-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Verkeer richting Almelo kan omrijden via de U10.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het is zomerzeel bij Bollen.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ah, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Grand Prix Radio.
11: Noud van Sommeren.
12: Goedemorgen, het is donderdag. Dus dat wil zeggen dat we langzaam maar zeker richting het weekend.

Sportradio Grand Prix Radio in het begin van deze donderdag. En die beginnen we met veel bewolking. Vooral in het zuiden breekt de zon al wel snel door. Het blijft overal droog wel. Vanmiddag laat de zon zich op steeds meer plaatsen zien. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden. Dat is dus een mooi vooruitzicht. Het is 9 juli vandaag. Dat is de verjaardag van oud-schaatser Jochem Uitenhagen. Ja, die had in 2002 de gouden medaille op zowel de 5 als de 10 kilometer bij de Olympische Spelen in Salt Lake City. Hij was ook de eerste man die een tijd onder de 13 minuten neerzette op de 10 kilometer. Hij wordt vandaag 50, ziet dus Abraham. Verder sportnieuws voor je. Bij tennis heeft Oekraïense speelster Marta Kostyuk hard uitgehaald naar het Internationaal Olympisch Comité. De recente halve finaliste van Wimbledon noemt het onbegrijpelijk dat het IOC de schorsing van Rusland heeft opgeheven. Ja, hierdoor mogen Russische teams weer deelnemen aan de Olympische Spelen van 2028 en 2030. Volgens Kostyuk is dit een verkeerd signaal en toont de beslissing een gebrek aan solidariteit met haar land dat nog steeds in oorlog verkeert. Daar heeft ze dus wel een punt, hoor. En in het voetbal, beter nieuws, heeft NEC een recordtransfer gerealiseerd met de verkoop van Bazat Ornal. De 22-jarige aanvaller maakt de overstap naar het Franse Lille. Naar verluid ontvangen de Nijmegenaren een vast bedrag van 12,5 miljoen euro voor de uitblinker van het afgelopen seizoen. En dit bedrag kan via bonussen nog verder oplopen. Het is de hoogste transfersom die NEC ooit heeft ontvangen voor een speler, wat de succesvolle periode van een club financieel onderstreept. Goed nieuws dus voor NEC daar in Nijmegen. Zo dadelijk Ronald van der Geer. Hij heeft nog meer sport voor je op deze donderdagochtend. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De naam ging al enige tijd rond, maar het is definitief nu. Daley Blind keert terug bij Ajax. 36-jarige verdediger en middenvelder heeft een akkoord bereikt over een contract voor 1 seizoen. En begint daarmee aan zijn 3e periode bij de Amsterdamse club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind komt transfervrij over nadat zijn contract bij Girona afliep. International van Oranje wekte de afgelopen seizoenen in Spanje met trainer Michel, die sinds 2026 de hoofdtrainer van Ajax is. En die samenwerking speelt ook een rol bij de terugkeer van Blind naar Amsterdam. Verdediger doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2008 zijn debuut in het eerste elftal. Na een periode bij Manchester United keerde hij in 2018 terug naar Amsterdam. In zijn 2e periode speelde Blind een belangrijke rol in het succesvolle elftal onder trainer Erik ten Hag. En eind 2022 gingen club en speler weer uit elkaar, waarna hij via Bayern München bij Girona terechtkwam. Met zijn ervaring moet Blind opnieuw een rol binnen de selectie krijgen. De club ziet in hem ook iemand die de speelwijze van Michel op het veld kan helpen uitdragen. Contract loopt voorlopig 1 seizoen, waardoor de samenwerking tussen speler en club opnieuw wordt hervat na zijn 2e periode van ruim 4,5 jaar. Blind speelde in totaal al 333 officiële wedstrijden voor Ajax en won met de club meerdere landstitels en andere prijzen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio. Goedemorgen, het is de start van donderdag 9 juli. Trainer Michel die heeft zich gisteren voor het eerst uitgebreid gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De 50-jarige Spanjaard stelde dat het trainen van de Amsterdamse club voor hem een droom is. Hij beloofde de supporters dat de club weer aanvallend voetbal gaat spelen en om de prijzen zal gaan strijden. We mogen geen 28 punten meer achter PSV eindigen. Aldus de ambitieuze coach die de grote achterstand van vorig seizoen als onacceptabel bestempelt. Dan is het dus mede aan hem om daar dus verandering in te gaan brengen daar in Amsterdam. We gaan zien wat het gaat brengen. De nieuwe coach Michel van Ajax. Zo dadelijk nog meer sport, want ook op deze donderdagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Deze dag starten we met toch wel wat bewolking op sommige plekken. Vooral in het zuiden breekt er al snel de zon door. Het blijft al overal droog. Vanmiddag laat de zon zich op steeds meer plaatsen zien. Het wordt lekkere zomerdag, 21 graden op de Waddeneilanden tot zo'n 28 in het zuiden van het land. Donderdagochtend over het algemeen een drukke ochtendspits. In de regio Noord is het vakantie. Daardoor valt de drukte rond Amsterdam over het algemeen wel mee deze ochtend. Er is wel extra vertraging door wegwerkzaamheden rond Utrecht, Rotterdam en in Brabant. Zo dadelijk een actueel overzicht van de huidige situatie op de weg van de ANWB. Ook de ANP headlines onderweg en een WK-update voor je.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
6: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
6: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Oh,
13: wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
16: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
19: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
20: Brussel Zuid.
19: Hé, nu al?
18: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
22: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
23: Vakantie!
22: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
0: Dit is Grand Prix Radio.
7: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
13: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velzen-Noord zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. Daarbij is voor zover bekend 1 gewonde gevallen. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend. Het lijkt erop dat Nederlandse criminelen achter de hek bij Odido zaten. De politie denkt dat omdat een man die Nederlands sprak na een telefoontje met de klantenservice van Odido het systeem kon inkomen. En Amerika heeft opnieuw Iran aangevallen en zegt 90 militaire doelen te hebben geraakt. Als antwoord heeft Iran Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait aangevallen.
7: Grand Prix Radio.
20: Tour update. Olaf Kooi heeft de 5e etappe gewonnen. Na 158 kilometer van Lannemezan naar Po was de Nederlander van Decathlon CMA CGM de snelste in de eerste massasprint van deze Tour. Max Kanter werd 2e en Tim Merlier werd 3e. De gele trui blijft bij Thorstein Traeen. In het klassement draagt Thorstein Traeen de gele trui. De bolletjestrui is voor Alex Baudet. De groene trui is voor Mats Pedersen. De 6e etappe vertrekt vandaag om 12:55 en voert van Pau naar Gavarnie-Gedre. Het is een bergetappe van 186 kilometer. De finish wordt rond 17:30 verwacht.
7: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan nu rond Rotterdam en Brabant. En op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg een 30 minuten vertraging. Op de A15, Nijmegen richting Gorkum, staat een kapotte vrachtauto bij Tiel. Hierdoor heb je 25 minuten vertraging en de rechte rijstrook is hier dicht. De A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam, maar dan bij knooppunt Debrechtseplein, 20 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Nout van Sommeren.
25: Alex Molenaar heeft de Tour de France opgegeven, erover zo meer.

Grand Prix Radio aan de start van de dag dat in Frankrijk de zesde etappe van de Tour de France zal worden verreden. Alex Molenaar zal niet starten. De Nederlander die heeft in de eerste dagen verrassend de bergtrui gedragen. Kwam gisteren in die finale van de vijfde rit hard ten val. Zijn ploeg meldt dat hij een middenhandsbeentje heeft gebroken. Ja, Molenaar zelf heeft aangegeven dat hij zich niets van de valpartij kan herinneren. Dat is dus natuurlijk ook een kwalijke zaak. Dus hij is de derde uitvaller in de editie van de Ronde van Frankrijk van dit jaar. Alex Molenaar heeft dus opgegeven. En wel begrijpelijk, want met een middenhandsbeentje dat gebroken is, wordt het toch wel moeilijk fietsen op zo'n wielrenfiets. En als je jezelf niks meer kan herinneren, dan heb je ook wel een tik meegekregen. Dus dan is het verstandig om eventjes rustig aan te doen. Nou, vandaag dus de zesde etappe. Die start in Po. Zware bergrit vandaag wel hoor. De deelnemers overbruggen in deze etappe door de Pyreneeën in afstand van ruim 186 kilometer. Ze krijgen flink wat hoogtemeters voor de wielen, waaronder de beklimmingen van Col d'Aspin en de Col du Tourmalet. De etappe die begint vanmiddag om 1 uur en de verwachte aankomst ligt rond 5:30. Zo dadelijk meer sport, gebracht door Ronald van der Geer op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Steeds meer renners in de Tour de France vragen om duidelijke regels voor koersen in extreme hitte. Volgens meerdere coureurs zijn de omstandigheden soms onverantwoord en moet de Internationale Wielerunie samen met de organisatie vaste afspraken gaan maken over wanneer een etappe wordt aangepast of ingekort wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kritiek komt nadat de Tour opnieuw te maken heeft gekregen met hoge temperaturen. Renners zeggen dat hitte inmiddels een terugkerend probleem is en dat de bestaande maatregelen niet ver genoeg gaan. Ze wijzen erop dat andere sporten eerder ingrijpen als de temperaturen te hoog oplopen. En in het wielrennen ligt de verantwoordelijkheid nu vooral bij de organisatie en de jury, terwijl volgens de renners duidelijke richtlijnen nog altijd ontbreken. De UCI en de organisator van de Tour, dat is de ASO, hebben inmiddels wel enkele maatregelen genomen. Zo mogen ploegen onder warme omstandigheden op meer plekken eten en drinken aannemen dan normaal. En ook wordt er gekeken naar extra voorzieningen om renners af te koelen. Maar volgens verschillende coureurs lost dat het belangrijkste probleem nog altijd niet op. Ze vinden dat vooraf vast moet staan welke stappen volgen als de hitte een bepaald niveau bereikt. De discussie over extreme weersomstandigheden speelt al enige tijd in het wielrennen. Door vaker voorkomende hittegolven verwachten de renners dat dit onderwerp ook in de toekomst een vaste plek op de agenda houdt. En ze hopen dat de sport sneller komt met heldere regels, zodat de gezondheid en veiligheid minder afhankelijk zijn van besluiten tijdens de koers.
0: Dit is jouw sportradio.

Jouw sportradio. Hier hoor je alles over sport. Ook over de Nederlandse volleybalvrouwen. Want die komen vandaag opnieuw in actie tijdens de derde speelronde in de groepsfase van de Volleyball Nations League. Na de eerdere partij in de Servische hoofdstad Belgrado wacht er voor de nationale selectie vanmiddag direct een nieuwe uitdaging. De volleybalsters nemen het in deze volgende en tevens belangrijke interland op tegen de dames uit Tsjechië. En de ploeg heeft de punten hard nodig om zich te houden op de kwalificatie voor de beslissende finale ronde van dit landentoernooi. De wedstrijd tegen de Tsjechische vrouwen die begint vanmiddag om 16:30 Nederlandse tijd. We gaan het voor je in de gaten houden. Zo dadelijk hier de ANP Headlines. Hoe is het gesteld met de drukke donderdagochtendspits en een WK-update voor je onderweg?

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Op het strand bij Velzen-Noord zijn vannacht 6 strandhuisjes afgebrand. 1 persoon heeft brandwonden opgelopen en ligt in het ziekenhuis, zegt de brandweer. Meerdere huisjes in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Over de oorzaak is niks bekend. Er zijn in de eerste helft van dit jaar bijna 10% minder personenauto's gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit onderzoek. Toyota's blijven het populairst onder dieven. De Renault Captur is een snelle stijger. In tegenstelling tot auto's werden brommers juist vaker gestolen. De politie denkt dat Nederlandse criminelen achter de grote hack bij Odido zaten. De inbraak in de computersystemen gebeurde namelijk nadat een man die Nederlands sprak de klantenservice van Odido had gebeld en deed alsof hij van de IT-afdeling was. De politie overweegt nu de stem van de man openbaar te maken in de hoop dat iemand hem herkent. En een flinke domper voor Marokko, dat vanavond in de kwartfinales van het WK tegen Frankrijk speelt. Oud-PSV'er Ismaël Sarbari kan niet meedoen omdat hij nog last heeft van een blessure in zijn dijbeen. Sarbari is belangrijk voor de Marokkanen. Hij scoorde dit WK al 3 keer. Vanochtend is er in het noorden en oosten van het land veel bewolking, maar vanmiddag wordt het uiteindelijk overal zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Argentinië heeft op het wereldkampioenschap met 3-2 gewonnen van Egypte. Egypte stond met 0-2 voor, maar de wedstrijd is alsnog gedraaid. Vanavond wordt het WK vervolgd met Marokko tegen Frankrijk. Aftrap om 10 uur.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met de meeste files rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Everdingen 40 minuten op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daar doe je er een half uur langer over.
6: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: De prijsfavorieten van

0: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
2: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
3: Of deze, in een leuk plaatsje.
4: Met 20.000...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Grand Prix Radio.
7: Noud van Sommeren.
8: Hey, goedemorgen. Het is de start van donderdag 9 juli. Beloofd een mooie dag qua...

Sport Radio, Grand Prix Radio in het begin van deze donderdag. En die beginnen we met veel bewolking, maar vooral in het zuiden breekt de zon al snel door. Het blijft wel overal droog. Vanmiddag laat de zon zich op steeds meer plaatsen zien. Het wordt 21 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 in het zuiden. Helemaal niets mis mee dus. Ja, het is donderdagochtend, dus over het algemeen druk op de weg. In de regio Noord is het inmiddels vakantie. Daardoor valt de drukte rond Amsterdam mee. Maar er is wel extra vertraging door wegwerkzaamheden rond Utrecht, Rotterdam en in Brabant. Zo dadelijk sport. We gaan het hebben over voetbal, maar natuurlijk ook over de Tour de France, waar Olaf Kooi goede zaken heeft gedaan. Verder ook nog meer over tennis, want ook Wimbledon is in volle gang. Dat en meer op jouw sportradio deze donderdagochtend. Dit is Grand Prix Radio. Stay.

Sportradio Grand Prix Radio aan het begin van deze donderdag. Het is de start van 9 juli en die start je dus ook weer sportief met ons. Ja, de line-up voor de rustshow van de WK-finale op 19 juli is verder uitgebreid. Oftewel de halftime show, zoals de Amerikanen dat ook altijd bij het honkbal doen en zo. De FIFA die heeft gisteravond bevestigd dat de Canadese zanger Justin Bieber zal optreden in het MetLife Stadium nabij New York. Hij voegt zich bij de al eerder aangekondigde artiesten Burna Boy en Coldplay. Ja, dus mensen die naar de WK-finale gaan en met een minnares gaan, die moeten dus even oppassen, want Coldplay is er dus. Hè. Voordat je het weet, word je uitgelicht en dan heb je een gezeiken. Met de toevoeging van de 32-jarige Bieber belooft de show tijdens de rust van de finale een van de grootste muziekspectakels ooit tijdens een sportevenement te houden. Ja, daar houden die Amerikanen wel van. Hè. Het moet allemaal over de top. Dat lijkt dus ook weer te gebeuren tijdens de halftime show, want zo noem ik hem maar gewoon, tijdens de WK-finale voetbal op 19 juli. We blijven nog even hangen in het voetbal. Trainer Dick Schreuder die is gisteren onderscheiden met de Rinus Michels Award voor beste coach in de Eredivisie. De oefenmeester van NEC kreeg de voorkeur boven Peter Bos van PSV en Anthony Correa. Schreuder leidde NEC naar een historische derde plaats en kwalificatie voor de Champions League. Bij de andere prijzen werd Robin Peter van ADO Den Haag verkozen tot beste trainer van de keukenkampioendivisie. Terwijl Roeland ten Berge van PSV de prijs won in de vrouwen-eredivisie. Zo dadelijk nog meer sport voor je in het kort met Ronald van der Geert. Dat en meer onderweg op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Internationaal Olympisch Comité voert meerdere veranderingen door richting de Olympische Spelen in 2028 en 2030. Terugkeren mogen de Russische teams naar de Olympische kwalificatie. Afscheid wordt er genomen van de Noordse combinatie. Stond toch 100 jaar op het programma van de Winterspelen. Maar nu niet meer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schorsing van het Russisch Olympisch Comité is voorlopig opgeheven. Daardoor kunnen Russische sporters en ploegen zich weer proberen te plaatsen voor de Spelen in Los Angeles in 2028. Die schorsing volgde nadat het Russisch Olympisch Comité sportorganisaties uit door Rusland bezette Oekraïnse gebieden had toegevoegd. Volgens het IOC voldoet het comité inmiddels weer aan de voorwaarden voor terugkeer. Dat betekent niet dat alle regels rond Russische deelname zijn verdwenen. En het IOC moet nog besluiten of Russische sporters in Los Angeles mogen uitkomen met eigen vlag en volkslied. En ook blijven internationale sportbonden verantwoordelijk voor hun eigen beleid rond Russische deelname. Tegelijkertijd verandert dus het programma van de Winterspelen. De Noordse combinatie, dat is een onderdeel waarin schanspringen en langlaufen wordt gecombineerd, verdwijnt vanaf de Winterspelen van 2030. Sport stond sinds de eerste editie van de Winterspelen in 1924 op het programma. Maar volgens het IOC is de internationale belangstelling beperkt. En met de wijzigingen wil het IOC ruimte maken voor nieuwe onderdelen en het programma verder ontwikkelen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: met een gezonde dosis sport aan je donderdag beginnen. Dat doe je met jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. Ja, Olaf Kooi die heeft op indrukwekkende wijze gisteren de vijfde etappe van de Tour de France gewonnen. De 24-jarige sprinter van Decathlon was in de massasprint in Po de snelste en pakte zo bij zijn debuut direct een ritzegen. Ja, voor Kooi is het een enorme opsteken na een moeilijk voorjaar waarin een virusinfectie hem lange tijd aan de kant hield. Hij toonde in de chaotische finale over de sterkste benen te beschikken en beloonde zijn ploeg voor het vertrouwen. Olaf Kooi die sprak over die mooie zegen in de Tour de France bij de collega's van de NOS.
1: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En ja, om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is, ja, dat is enorm. Ik wist dat er veel momenten waren om te schuiven. En ook veel momenten waar je plekken kon verliezen. Dus ik probeerde echt te timen richting die bocht op 1,1 van de meet. En ja, dat lukte eigenlijk perfect. En toen zag ik dat Astana de sprint zou gaan aantrekken en dat was ideaal. In die laatste 200 dan moet je gewoon gaan en als je wacht dan komen ze van achteruit. En ja, ik had vertrouwen dat mijn sprint sterk genoeg was ook om gewoon zelf aan te gaan en dat bleek wel.
0: Olaf Kooi dus gisteren na de ritzegen in de vijfde etappe van de Tour de France. Vandaag de zesde etappe. Nou, ze beginnen dus vanaf Po, wat gisteren dus de finishplaats was, voor een zware bergrit. De deelnemers overbruggen deze etappe door de Pyreneeën een afstand van 186 kilometer. Ze krijgen flink wat hoogtemeters voor de wielen, waaronder de beklimmingen van de Col d'Aspin en de Col du Tourmalet. De etappe begint vanmiddag om 1 uur en de verwachte aankomst ligt omstreeks 5:30, dus aan het einde van de middag. We houden je ervan op de hoogte, want wij zijn jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Radio aan het begin van donderdag de 9e. En die beginnen we toch wel met veel bewolking. Maar vooral in het zuiden breekt al snel de zon door. Het blijft al overal droog. Vanmiddag laat de zon zich op steeds meer plaatsen zien. En het wordt best aardig vanmiddag. 21 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 in het zuiden van het land. Onderweg voor je een WK-update. Ook de situatie op de weg. Hoe ziet die eruit? Donderdagochtend over het algemeen een drukke ochtendspits. Nou, de bijzonderheden die hoor je zo. En natuurlijk ook de ANP-headlines voor je onderweg.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1.

0: beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
8: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
10: I am Vaiana of Motunui.
11: Deze zomer.
12: Here we go.
11: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
13: See her light up the night in the sea. She calls me.
14: The ocean chose you.
11: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
7: Kippie.
8: Goedemorgen.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
11: chicken. Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
14: Dit is Grand Prix Radio.
15: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de brand in zes strandhuisjes bij Velzen Noord zijn volgens regionale media twee mensen naar het ziekenhuis gebracht. Eén persoon liep brandwonden op, de ander is een brandweerman die niet lekker was geworden door de enorme hitte. Het aantal autodiefstallen is in het eerste halfjaar 10% lager uitgevallen dan vorig jaar in die periode, blijkt uit onderzoek. Autodieven hebben het nog steeds vooral gemunt op populaire modellen van Toyota. En er zijn volgens de politie aanwijzingen dat de grote hack bij Odido het werk was van Nederlandse criminelen. Een Nederlands sprekende man die deed alsof hij een IT'er was, wist na een telefoontje met de klantenservice het systeem in te komen.
15: Grand Prix Radio.
17: Tour update. De vijfde etappe over 158 kilometer van Lannemezan naar Po is gewonnen door Olaf Kooi. In de massasprint werd Max Kanter tweede en werd Tim Merlier derde. Alex Molenaar kwam in de finale ten val en stapte uit de Tour. In het klassement na de vijfde rit is de gele trui voor Thorstein Traeen. De bolletjestrui is voor Alex Baudin. De groene trui is voor Mats Pedersen. Vandaag rijdt het peloton de zesde etappe. De bergetappe van 186 kilometer voert van Pau naar Gavarnie-Gedre. De start is om 5:55. De finish is rond 5:30.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je een half uur vertraging. Iets verderop op de A2, maar dan tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen doe je er nog eens 20 minuten langer over. Op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 20 minuten extra reistijd. Dan de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Debrechtseplein een half uur oponthoud. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Er gebeurde voor knooppunt Gorkum een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog 20 minuten extra reistijd.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Nout van Sommeren.
20: Met zo dadelijk meer over...

Radio in het begin van deze donderdag. Ja, bij tennis Wimbledon duurt het sprookje van Arthur Fury voort. De Britse wildcardhouder heeft gisteren op sensationele wijze de halve finales bereikt. Voor het eigen publiek op het Center Court versloeg de nummer 114 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 3 sets, 6-4, 7-6 en 6-0 werd het. Fury is pas de tweede man ooit die met een wildcard de laatste 4 bereikt op het Londense gras. Ja, in de halve finale wacht hem wel een zware opgave, hoor, tegen Alexander Zverev. Ik ben benieuwd hoe dat zich ontvouwt. We houden het nauwlettend voor je in de gaten. Want ook met betrekking tot het tennis houden wij jou op de hoogte. Ja, in de Formule 1 houdt Mercedes rekening met een toenemende dreiging van Ferrari en Red Bull. Volgens Andrew Shovlin, de Trackside Engineering Director, moet het team alert zijn op de opmars van de concurrentie. Na de Britse Grand Prix van afgelopen weekend, waar George Russell een tweede plaats behaalde, benadrukt de renstal dat het hard moet blijven werken aan de ontwikkeling van de wagen. De focus ligt op het behouden van de voorsprong en het counteren van de verbeteringen bij de rivalen. Aldus Andrew Shovlin van Mercedes. Zo dadelijk hier, iemand minder dan Ronald van der Geer. Moest er even over nadenken. Hij heeft zo dadelijk sport in het kort voor je. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Ferrari wordt het eerste Formule 1-team dat met een huidige auto in actie komt op de Madring, het nieuwe circuit in Madrid, waar de Grand Prix van Spanje wordt verreden. De Italiaanse renstal gebruikt de test als filmdag, maar kan ook zo eerste gegevens verzamelen over het nieuwe stratencircuit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari rijdt met de SF26 over de nieuwe baan in de Spaanse hoofdstad. De coureurs Hamilton en Leclerc delen de testtijd, waarbij volgens de Formule 1-regels maximaal 200 kilometer mag worden afgelegd tijdens zo'n promotionele sessie. Stratencircuit in Madrid is de nieuwe locatie voor de Grand Prix van Spanje en neemt plaats over van het circuit in Barcelona. De eerste Formule 1-race op dit circuit staat gepland voor september van dit jaar. De baan is ruim 5,4 kilometer lang, telt 22 bochten. De test geeft Ferrari de mogelijkheid om de auto voor het eerst over het nieuwe circuit te laten rijden. Tegelijkertijd kregen de organisatoren van de Grand Prix de kans om te controleren hoe de faciliteiten functioneerden met een Formule 1-auto op de baan. De sessie vindt plaats kort nadat Ferrari met de SF26 de tweede overwinning van het seizoen behaalde. In Groot-Brittannië gebeurde dat. De test staat overigens los van een officiële raceweek en is dus bedoeld als promotionele activiteit.
0: Dit is jouw sportradio.

Radio. Aan het begin van deze donderdag. Die starten we toch met veel bewolking wel hoor. Vooral in het zuiden breekt de zon al snel wel door. Het blijft overal droog, dat dan weer wel. Maar vanmiddag laat de zon zich op steeds meer plaatsen zien. Wordt het een mooie zomerdag. Het wordt 21 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 in het zuiden. Daar is helemaal niks mis mee. Het is donderdagochtend, dus het kan druk zijn op de weg. In de regio Noord is het vakantie. Daardoor valt de drukte rondom Amsterdam redelijk mee. Er is wel extra vertraging door wegwerkzaamheden rond Utrecht, Rotterdam en in Brabant. Onderweg voor je een actueel overzicht van de vertragingen op de Nederlandse wegen. Verder natuurlijk ook nog een WK-update voor je. Daarover gesproken vanavond om 10:00 Frankrijk tegen Marokko. Die wedstrijd is te zien op NPO 1. Onderweg ook de ANP-headlines en dus de verkeersinformatie. Kun je een beetje doorrijden? Dat hoor je zo.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de brand in 6 strandhuisjes bij Velsen Noord zijn volgens regionale media 2 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Eén had brandwonden, de ander, een brandweerman, was bevangen door de enorme hitte. Voor zover bekend wordt na de brand niemand vermist. Hoe het vuur is ontstaan, is onduidelijk. Er zijn in de eerste 6 maanden van dit jaar 10% minder auto's gestolen dan in de eerste helft van vorig jaar, blijkt uit onderzoek. De Toyota's Corolla Cross en RAV4 zijn het populairst bij dieven, maar ook de Renault Captur wordt steeds vaker gestolen. De Kia Sportage viel uit de top 3. Je telefoon beveiligen met gezichtsherkenning is niet echt een goed idee. De Consumentenbond heeft het getest en ongeveer 3/4 van de telefoons was te foppen door een foto voor het scherm te houden. Een paar jaar geleden trapten veel minder telefoons in dat trucje. Telefoons van Apple en Google zijn wel veilig. En een maand na de start hebben al meer dan 1 miljoen mensen rondgekeken in de digitale schatkamer van Beeld en Geluid, waar veel oude tv-uitzendingen terug te vinden zijn. Mensen zoeken vooral naar oude jeugdseries zoals Floris, Zwiebertje en Q&Q. Bij de webpagina's over personen wint André van Duin. In het Noordoosten blijft het nog even bewolkt, maar vanmiddag is het overal zonnig. Er zijn wel flinke verschillen in temperatuur. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 29 graden.
0: Grand Prix Radio.
5: WK Update. Op het WK staat later vandaag de wedstrijd Marokko tegen Frankrijk gepland in Boston. Met aftrap om 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen 3/4 vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam doe je er 1/2 uur langer over. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 3/4 vertraging. En naar de A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum 20 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam is bij Kaagdorp een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 1/2 uur extra reistijd.
7: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1+1 gratis. Alle AHA Barbecue Saté en Shashlik ook 1+1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
9: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
10: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
9: Fijne vakantie.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.

0: vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
14: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Grand Prix Radio.
17: Nout van Sommeren.
18: Goedemorgen, het is donderdag. Dus dat wil zeggen dat we langzaam maar zeker richting het weekend gaan. Nou, ook deze dag die trap je met een gezonde dosis sport af. Onder andere tennis, wielrennen en voetbal onderweg.

Sportradio Grand Prix Radio in het begin van deze donderdag. En die beginnen we met veel bewolking. Vooral in het zuiden breekt de zon al wel snel door. Het blijft overal droog wel. Vanmiddag laat de zon zich op steeds meer plaatsen zien. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden. Dat is dus een mooi vooruitzicht. Het is 9 juli vandaag. Dat is de verjaardag van oud-schaatser Jochem Uitenhagen. Ja, die had in 2002 de gouden medaille op zowel de 5 als de 10 kilometer bij de Olympische Spelen in Salt Lake City. Hij was ook de eerste man die een tijd onder de 13 minuten neerzette op de 10 kilometer. Hij wordt vandaag 50, ziet dus Abraham. Verder sportnieuws voor je. Bij tennis heeft Oekraïense speelster Marta Kostyuk hard uitgehaald naar het Internationaal Olympisch Comité. De recente halve finaliste van Wimbledon noemt het onbegrijpelijk dat het IOC de schorsing van Rusland heeft opgeheven. Ja, hierdoor mogen Russische teams weer deelnemen aan de Olympische Spelen van 2028 en 2030. Volgens Kostyuk is dit een verkeerd signaal en toont de beslissing een gebrek aan solidariteit met haar land dat nog steeds in oorlog verkeert. Daar heeft ze dus wel een punt, hoor. En in het voetbal, beter nieuws, heeft NEC een recordtransfer gerealiseerd met de verkoop van Bazaar Nal. De 22-jarige aanvaller maakt de overstap naar het Franse Lille. Naar verluidt ontvangen de Nijmegenaren een vast bedrag van 12,5 miljoen euro voor de uitblinker van het afgelopen seizoen. En dit bedrag kan via bonussen nog verder oplopen. Het is de hoogste transfersom die NEC ooit heeft ontvangen voor een speler, wat de succesvolle periode van de club financieel onderstreept. Goed nieuws dus voor NEC daar in Nijmegen. Zo dadelijk Ronald van der Geer. Hij heeft nog meer sport voor je op deze donderdagochtend. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton verwacht dat de Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli later in het Formule 1 seizoen mogelijk ritstraffen krijgen. Volgens de Ferrari-coureur komt dat door problemen met de betrouwbaarheid van de onderdelen van de Mercedes-motor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton wijst op de eerdere motorproblemen van het duo. Batterijstoring bij Russell tijdens de Grand Prix van Canada. Motorpech voor Antonelli in Barcelona. En Hamilton zegt dat het extra gebruik van onderdelen ervoor kan zorgen dat het Mercedes-duo later tegen de grenzen van het reglement aanloopt. In het Formule 1 seizoen van 2026 mogen coureurs maar een beperkt aantal onderdelen van de power unit vervangen. En als een rijder over dat aantal heen gaat, dan volgt een gridstraf. Hamilton zegt dat hij verwacht dat Mercedes op een bepaald moment met deze situatie te maken krijgt. Hij sprak daarnaast zijn waardering uit voor de betrouwbaarheid van Ferrari. Volgens Hamilton heeft het team veel aandacht besteed aan de snelheid tijdens raceweekenden en ook aan de werkzaamheden achter de schermen. En hij noemt die aanpak belangrijk voor het verdere verloop van dit seizoen. De huidige situatie rond de gebruikte onderdelen van Mercedes en Ferrari is overigens niet volledig zichtbaar in de officiële overzichten. Daarin staat wel hoeveel onderdelen zijn ingezet, maar niet welke componenten later opnieuw gebruikt kunnen worden. En daardoor blijft het afwachten of en wanneer eventuele straffen voor Russell of Antonelli volgen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio Grand Prix Radio. Goedemorgen, het is de start van donderdag 9 juli. Trainer Michel die heeft zich gisteren voor het eerst uitgebreid gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De 50-jarige Spanjaard stelde dat het trainen van de Amsterdamse club voor hem een droom is. Hij beloofde de supporters dat de club weer aanvallend voetbal gaat spelen en om de prijzen zal gaan strijden. We mogen geen 28 punten meer achter PSV eindigen. Aldus de ambitieuze coach die de grote achterstand van vorig seizoen als onacceptabel bestempelt. Dan is het dus mede aan hem om daar dus verandering in te gaan brengen daar in Amsterdam. We gaan eens zien wat het gaat brengen. De nieuwe coach Michel van Ajax. Zo dadelijk nog meer sport, want ook op deze donderdagochtend zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: jouw sportradio. Deze dag starten we met toch wel wat bewolking op sommige plekken. Vooral in het zuiden breekt al snel de zon door. Het blijft al overal droog. Vanmiddag laat de zon zich op steeds meer plaatsen zien. Het wordt lekkere zomerdag, 21 graden op de Waddeneilanden tot zo'n 28 in het zuiden van het land. Donderdagochtend over het algemeen een drukke ochtendspits. In de regio Noord is het vakantie. Daardoor valt de drukte rond Amsterdam over het algemeen wel mee deze ochtend. Er is wel extra vertraging door wegwerkzaamheden rond Utrecht, Rotterdam en in Brabant. Zo dadelijk een actueel overzicht van de huidige situatie op de weg van de ANWB. Ook de ANP headlines onderweg en een WK-update voor je.
1: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Hey.
4: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar 2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar 3 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot 200 euro korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear.
14: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
17: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor 1390 euro. Swiss Sense.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
21: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
22: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
23: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
22: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
24: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
25: Dit is Grand Prix Radio.
26: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
27: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de grote brand in een aantal strandhuisjes in Velsen-Noord ligt nog één persoon in het ziekenhuis met brandwonden. Een brandweerman die last kreeg van de hitte is nagekeken, maar kon al snel weer naar huis. Telefoons die je van het slot kunt krijgen met gezichtsherkenning zijn simpel om de tuin te leiden. De Consumentenbond testte het en 3/4 van de telefoons trapte erin als je een foto voor het scherm hield. En ABN AMRO heeft niet goed gecontroleerd of klanten geld witwasten en moet nu een boete betalen van 8,5 miljoen. Volgens de Nederlandse bank deed ABN AMRO niks, zelfs als er signalen waren dat er iets niet klopte.
26: Grand Prix Radio.
28: Tour update. Olaf Kooi heeft de 5e etappe gewonnen. Na 158 kilometer van Lannemezan naar Po was de Nederlander van Decathlon CMA CGM de snelste in de eerste massasprint van deze Tour. Max Kanter werd tweede en Tim Merlier werd derde. De gele trui blijft bij Thorstein Treijen. Dan de truien van vandaag. Mats Pedersen draagt de groene trui. Alex Baudet heeft de bolletjes trui. De 6e etappe is vandaag een bergrit. De start is om 10:55. De rit van 186 kilometer gaat van Po naar Gavarnie-Gèdre. De finish wordt rond 5:30 verwacht.
26: Grand Prix Radio Verkeer.
29: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. De meeste files staan nog rond Rotterdam en in Brabant. Je hebt vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen heb je 25 minuten op onthoud. Op de A16, Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Utrechtseplein, 25 minuten vertraging. En dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij Ravenstein is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 50 minuten vertraging. De andere kant op de A50 richting Eindhoven loopt het daardoor ook vast. Voor knooppunt Paalgraven heb je een 30 minuten extra reistijd.
26: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
30: Nout van Sommeren.
0: Alex Molenaar heeft de Tour de France opgegeven. Daarover zo meer.

Grand Prix Radio aan de start van de dag dat in Frankrijk de zesde etappe van de Tour de France zal worden verreden. Alex Molenaar zal niet starten. De Nederlander die heeft in de eerste dagen verrassend de bergtrui gedragen. Kwam gisteren in die finale van de vijfde rit hard ten val. Zijn ploeg meldt dat hij een middenhandsbeentje heeft gebroken. Ja, Molenaar zelf heeft aangegeven dat hij zich niets van de valpartij kan herinneren. Dat is dus natuurlijk ook een kwalijke zaak. Dus hij is de derde uitvaller in de editie van de Ronde van Frankrijk van dit jaar. Alex Molenaar heeft dus opgegeven. En wel begrijpelijk, want met een middenhandsbeentje dat gebroken is, wordt het toch wel moeilijk fietsen op zo'n wielrenfiets. En als je jezelf niks meer kan herinneren, dan heb je ook wel een tik meegekregen. Dus dan is het verstandig om eventjes rustig aan te doen. Nou, vandaag dus de zesde etappe, die start in Po. Zware bergrit vandaag wel hoor. De deelnemers overbruggen in deze etappe door de Pyreneeën in afstand van ruim 186 kilometer. Ze krijgen flink wat hoogtemeters voor de wielen, waaronder de beklimmingen van Col d'Aspin en de Col du Tourmalet. De etappe die begint vanmiddag om 1 uur en de verwachte aankomst ligt rond 5:30. Zo dadelijk meer sport, gebracht door Ronald van der Geer op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw een record op zijn naam staan. Maar dit keer is het niet zo'n positieve. De Argentijn is de speler die op een WK de meeste strafschoppen heeft gemist. Dit is Ronald van der Gier. Voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvoerder van Argentinië miste op het WK opnieuw een penalty tegen Egypte, waardoor zijn totaal aantal gemiste penalties op een WK verder oploopt. Het gaat om strafschoppen tijdens een wedstrijd. Dus zonder penalty-series na een gelijkspel. Messi miste eerder al 2 keer vanaf 11 meter op de WK's van 2018 en 2022. En zijn eerste misser op het toernooi van 2026 was tegen Oostenrijk en later dus ook nog de gemiste penalty tegen Egypte. En daarmee is Messi de eerste speler die in 1 WK 2 penalties miste tijdens reguliere speeltijd. Het record staat tegenover een lange lijst trouwens aan positieve prestaties van de Argentijn op het WK. Messi heeft ook het record voor de meest genomen strafschoppen op een WK en blijft een van de meest scorende spelers in de geschiedenis van het toernooi. Missers veranderen overigens niets aan zijn rol binnen de Argentijnse ploeg. Messi blijft de vaste nemer van de penalties van het nationale team en is ook op zijn 6e WK een belangrijke speler. Heel belangrijk voor de regerend wereldkampioen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hier hoor je alles over sport. Ook over de Nederlandse volleybalvrouwen. Want die komen vandaag opnieuw in actie tijdens de derde speelronde in de groepsfase van de Volleyball Nations League. Na de eerdere partij in de Servische hoofdstad Belgrado wacht er voor de nationale selectie vanmiddag direct een nieuwe uitdaging. De volleybalsters nemen het in deze volgende en tevens belangrijke interland op tegen de dames uit Tsjechië. De ploeg heeft de punten hard nodig om zich te houden op de kwalificatie voor de beslissende finale ronde van dit landentoernooi. De wedstrijd tegen de Tsjechische vrouwen die begint vanmiddag om 16:30 Nederlandse tijd. We gaan het voor je in de gaten houden. Zo dadelijk hier de ANP headlines. Hoe is het gesteld met de drukke donderdagochtendspits en een WK-update voor je onderweg?

0: Grand Prix Radio met Snow Patrol. Nou, in ieder geval geen sneeuw vandaag. Later vandaag wel overal zonneschijn. Deze ochtend kan het nog op sommige plekjes wat bewolkt zijn. Maar uiteindelijk wordt het 21 graden op de Wadden tot lokaal 28 in het zuiden. Met een lekker zonnetje. Dus we gaan een mooie dag tegemoet. En die dag die wordt alleen maar mooier. Want zo dadelijk Koffie en Classics. De donderdageditie met Danny Elbersen en heel veel sport.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is in het afgelopen kwartaal een recordaantal huizen te koop gezet. Volgens makelaarsclub NVM komt dat door de seizoenspiek die we vaker in het voorjaar zien, maar ook doordat er nog altijd veel huurwoningen worden verkocht. De gemiddelde prijs van een bestaand huis steeg weer naar iets meer dan een half miljoen euro. Na de grote brand die 6 strandhuisjes in Velsen-Noord in de as legde, ligt nog 1 persoon in het ziekenhuis met brandwonden. Een brandweerman werd daar ook heen gebracht omdat hij was bevangen door de hitte, maar hij is inmiddels weer thuis. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan. Telefoons die je van het slot kunt krijgen met gezichtsherkenning zijn makkelijk te misleiden. De Consumentenbond heeft het geprobeerd en 3/4 van de telefoons ging van het slot als je een foto voor het scherm hield. Wie geen risico wil lopen, kan er het beste eentje kopen van Apple of Google. Die zijn het veiligst. En ABN AMRO heeft niet goed gecheckt of klanten geld aan het witwassen waren en is daarvoor op de vingers getikt met een boete van 8,5 miljoen euro. Volgens de Nederlandse bank greep ABN AMRO niet in bij verdachte zaakjes. Bijvoorbeeld als iemand veel geld contant opnam of toch probeerde zaken te doen met Rusland, terwijl dat niet mag. De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen van noord naar zuid tussen 21 en 29 graden.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: Op het WK staat later vandaag de wedstrijd Marokko tegen Frankrijk in Boston gepland, met aftrap om 10 uur.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. De meeste files staan nog rond Rotterdam en in Brabant. Het loopt nog vast op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Afrit Everding heb je een half uur vertraging. Dan naar de A50 Eindhoven richting Arnhem. Bij Ravenstein gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je hebt hier nog 5 minuten vertraging. De andere kant op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein nog 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Voor knooppunt Paalgraven 4 kilometer file met 25 minuten extra reistijd.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
10: Hey, dat is Tom die net parkeert.
11: Hey, oh, sorry.
10: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
5: Kippie.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week

bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Fans van Voorde.

naar 9 juli 1983. FC Den Haag moet namelijk uit bij Ajax spelen. En tijdens die wedstrijd gooien FC Den Haag supporters 2 fragmentatiebommen in een vak met Ajax-fans. 20 mensen raken daarbij gewond, eentje zelfs zwaar gewond. De politie pakte vervolgens wel 2 Den Haag-supporters op. Dat dus in 1983. Vanavond hopen we dat dat soort gekke dingen niet gaan gebeuren. Want vanavond wordt er gevoetbald. Dat gebeurt in Boston Stadium in Foxborough in de Verenigde Staten. 10 uur vanavond namelijk de kwartfinale van het WK voetbal. De wedstrijd kun je bekijken op NPO 1.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-trainer Michel wil een topsportcultuur creëren binnen de club. Volgens de Spanjaard beschikt de selectie over veel talent, maar is dat op zichzelf niet genoeg om weer mee te gaan doen om de prijzen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel zegt dat hij de spelers eerst uitgebreid heeft bestudeerd, maar dat hij hun kwaliteit pas echt leert kennen door dagelijks met ze te werken. Hij ziet veel potentie in de selectie, al benadrukt hij dat talent alleen niet voldoende is. Daarom wil hij een omgeving creëren waarin iedereen dezelfde richting opwerkt en dezelfde doelen nastreeft. De nieuwe trainer noemt een sterke topsportcultuur de basis voor succes. Volgens hem moet iedere speler bereid zijn om elke dag het maximale uit zichzelf te halen en samen te werken in het belang van het team. Alleen op die manier kan Ajax volgens Michel terugkeren naar het niveau dat volgens hem past bij de geschiedenis van de club. Michel noemt zijn overstap naar Ajax een droom die uitkomt. Hij spreekt van een grote uitdaging, zegt ook gemotiveerd te zijn om de club weer succesvol te maken. En daarbij wil hij niet alleen resultaten boeken, maar ook bouwen aan een herkenbare manier van werken die de basis vormt voor de toekomst. Hij benadrukt daarbij dat verandering tijd kost natuurlijk. Volgens Michel moet iedereen binnen Ajax, van spelers tot staf, dezelfde normen en verwachtingen hebben. En pas dan kan er vooruitgang worden geboekt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Nou, Sportradio met natuurlijk ook een heleboel podcast. Naast Formule 1 aan tafel hebben we ook nog Autosport aan tafel. Presentatie in handen van Rick Winkelman. Kijk naar de Nederlandse autosport. Zowel de toekomst als de historie. En als je de nieuwe aflevering van gisteren wil beluisteren, dan kan. Hij staat inmiddels online. Je kan hem vinden in de podcastkanalen. Je kan hem vinden op onze website. GrandPrixRadio.nl. Staat natuurlijk ook in onze app. En als je wil bekijken, dat kan ook. Dan ga je naar de app van Kijk. Dan kun je hem daar ook nog zien als videocast. Leuk, hè? Straks gaan we het hebben over Wimbledon. Eerst richting 22:30 op Grand Prix Radio. Dat doen we samen met Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tacteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.

0: krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten, 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Sikkens, nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
17: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
20: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
21: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
22: Grand Prix Radio.
23: Tour update.
0: vijfde etappe over 158 kilometer van Lannemezan naar Po is gewonnen door Olaf Kooi. In de massasprint werd Max Kanter tweede en werd Tim Merlier derde. Alex Molenaar kwam in de finale ten val en stapte uit de Tour. Mas Pedersen draagt vandaag groen. Alex Baudin heeft de bolletjestrui aangetrokken. De zesde etappe is vandaag een bergetappe van 186 kilometer. Van Po naar Gavarnie-Gedre. De start is om 25 over 12. De finish wordt rond 5:30 verwacht.
16: Grand Prix Radio Verkeer. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af, vooral rond Rotterdam en in Brabant lossen de files moeizaam op. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 5 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Danny Elbersen. Ook vandaag tennis op Wimbledon, daar hoor je zo direct meer over.

Radio met de Police in Koffie en Classics. Heerlijk, hè? Alles wat die gasten maken is goed. En daarom is het zo leuk om terug te horen in Koffie en Classics op deze donderdag. En op die donderdag zijn we inmiddels ook aanbeland bij de 11e speeldag in Londen bij Wimbledon. Op de grasbanen van de All England Club worden vandaag de halve finales in het enkelspel bij de vrouwen gespeeld. De speelsters komen in actie voor een plekje in de grote finale. Dus het gaat echt serieus ergens om. Want er is natuurlijk een heleboel geld mee gemoeid. Vanmiddag om 14:30 beginnen deze beslissende wedstrijden voor de finale. Dus dan weet je dat ook even. Straks hier sport in het kort. Eerst heb ik One Republic voor je op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer in de Eredivisie. De coach van NEC krijgt die prijs na een bijzonder seizoen, waarin hij de Nijmeegse club naar de derde plaats leidde in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Schreuder behaalde NEC een historische eindklassering en plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League. Het was voor de Nijmegenaren de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie. En Schreuder nam NEC aan het begin van dit seizoen onder zijn hoede en zorgde voor een herkenbare speelstijl. Zijn ploeg maakte indruk met aanvallend voetbal en wist zich dus uiteindelijk tussen de traditionele topclubs te plaatsen. Voor de trainer van NEC is het niet zijn eerste Rinus Michels Award. Hij won de prijs ook al in 2023, toen als beste trainer van de keukenkampioendivisie, als trainer van PEC Zwolle toen. Schreuder bleef in de strijd om de prijs nu Peter Bos van PSV en Anthony Correa van Telstar voor. Bos was genomineerd na opnieuw een sterk seizoen met PSV. Correa maakte indruk met Telstar na de promotie naar de Eredivisie. En NEC maakt zich op voor een Europees vervolg, want binnenkort staan ze dan op het programma. De voorrondes van de Champions League.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

radio. Dus tussen de muziek houden we je op de hoogte van je favoriete sporten. En dat betekent dat we in het volgende uur van Koffie en Classics, naast die lekkere classics, ook meer hebben over de Nations League volleybal voor dames. En natuurlijk kijken we ook naar de zesde etappe van de Tour de France.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Mensen met overgewicht worden vaker gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan. Ze worden ook meer gepest en komen lastiger hogerop, blijkt uit onderzoek van een kennisinstituut. Dat noemt de uitkomst zorgelijk. Je gewicht heeft niets te maken met hoe goed je bent in je werk, zeggen de onderzoekers. Ze roepen bazen op tot actie. Het oplaaiende geweld tussen Amerika en Iran zorgt dat het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz weer stil ligt. En dat zorgt voor hogere brandstofprijzen. Benzine en diesel zijn vandaag zo'n 3 cent per liter duurder geworden, zegt United Consumers. En dat terwijl de olieprijs juist iets was gedaald. Nu Oranje niet meer meedoet op het WK voetbal, zien ze bij boekingsplatform Natuurhuisje ineens een piek in het aantal boekingen. Alsof mensen gewacht hebben met het plannen van hun vakantie tot we uit het WK lagen, zegt een woordvoerder. In de week na de uitschakeling steeg het aantal boekingen met 50%. En het kabinet gaat volgens de Telegraaf niet in op het aanbod van Corendon en TUI om het regeringstoestel over te nemen. Dat is een Boeing en KLM doet dat type toestel eruit. Het gevolg is dat het toestel verkocht moet worden en er iets nieuws moet komen. Zonde, zeggen Corendon en TUI. Wij vliegen nog wel met Boeing, dus laat ons het voortaan doen. De zon komt steeds vaker door, maar in het noordoosten blijft het deze ochtend nog bewolkt. Vanmiddag is het overal zonnig, bij temperaturen tussen 21 en 29 graden. Ook de komende dagen zomers en warm.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Argentinië heeft in de achtste finales met 3-2 van Egypte gewonnen. In die wedstrijd is de tweede Egyptische treffer na ingrijpen van de VAR afgekeurd.
4: Het programma op het wereldkampioenschap gaat vandaag verder met de kwartfinale tussen Marokko en Frankrijk in Boston. De aftrap is om 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens een kwartier vertraging. Op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 20 minuten oponthoud. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En tot slot op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Even

0: Tour.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: De kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
4: iWish. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week, Weber BMX Egalisatie standaard, 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
11: Oh,
12: wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
16: Radio. Danny Elbersen.
17: Ja, goedemorgen. Pak lekker een stroopwafel. Doe er een kop koffie bij. Neem ook een kop koffie mee voor je collega. En ga lekker zitten, want we hebben veel goede muziek voor je. En natuurlijk ook sport, Tour de France en de Nations League volleybal komt eraan.

praten we hierbij over je favoriete sporten. Met in dit uur natuurlijk nog meer over de Tour de France. Eerst moeten we het hebben over volleybal. Want op dit moment op de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag nog steeds gaande het EK-toernooi. Het Europees kampioenschap volleybal voor dames onder de 22 jaar. En ook nog bezig daar het wereldkampioenschap beachvolleybal. Voor mannen en vrouwen onder de 19. Dat duurt nog tot en met 12 juli. Maar er is nog meer volleybal. Daarvoor moet je dan naar Belgrado. Dus een stukje verder weg. Maar de Nederlandse volleybalvrouwen die komen daar in actie. In de volgende speelronde van de groepsfase van de Volleyball Nations League. En vandaag moeten de Nederlandse dames het opnemen tegen Tsjechië. De ploeg heeft de punten hard nodig om zicht te houden op de kwalificatie voor de beslissende finale ronde van het landentoernooi. De wedstrijd vanmiddag dus tegen Tsjechië om 16:30 Nederlandse tijd. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Dit is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Günther Steiner heeft uitgelegd waarom de MotoGP-teams voorlopig geen deel van de winst krijgen uit de inkomsten van de raceklasse. Voormalig Formule 1-teambaas en huidig topman van Tech3 vindt dat een vaste vergoeding op dit moment de verstandigste keuze is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motorfabrikanten hadden tijdens de onderhandelingen aangedrongen op een systeem waarbij teams zouden meedelen in de opbrengsten van de MotoGP. Uiteindelijk bleef de huidige afspraak staan, waarbij de teams een vast bedrag per seizoen ontvangen. Voor de periode van 2027 tot en met 2031 is nu gekozen voor een nieuw commercieel contract, maar wel met de vaste vergoeding als basis. Steiner zegt dat iedereen graag meer inkomsten wil, maar dat een winstdeling ook risico's met zich meebrengt. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat de opbrengsten alleen maar blijven groeien. Als de winst later tegenvalt, dan kunnen teams volgens Steiner juist in een lastigere situatie terechtkomen. De Italiaan denkt dat de MotoGP eerst verder moet groeien onder de nieuwe eigenaar, Liberty Media. Het bedrijf nam de commerciële rechten van MotoGP over en wil de sport nu verder gaan ontwikkelen. En volgens Steiner is het daarom beter om eerst even te kijken hoe de competitie zich ontwikkelt voordat er opnieuw wordt gesproken over een andere verdeling van de inkomsten. Steiner leidt het Tech3-team dat onderdeel is van de MotoGP-grid. Hij ziet de komende jaren als een periode waarin de klasse verder moet groeien. En dat is zowel sportief als commercieel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, het radiostation dat ook de podcast Formule 1 aan tafel voor je heeft. Vrijdag, hè, komt er weer een nieuwe aflevering voor je uit. Maar wat we nu al hebben voor je, sinds gisteren, een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel. Een nieuwe aflevering met Rick Winkelman, die dat natuurlijk presenteert. Blikt vooruit op de toekomst van de autosport in Nederland. Maar haalt ook natuurlijk ook wel even wat herinneringen en historie op. Vorige week bijvoorbeeld de aflevering met Flint en Morre Schuring was erg leuk. Al die oude afleveringen, die kun je ook nog terugluisteren. Je vindt ze gewoon in je favoriete podcastkanaal. En de nieuwe aflevering, die vind je ook in onze app. En natuurlijk ook op GrandPrixRadio.nl.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Hey, jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
11: Honda, the power of dreams.
12: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
15: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
21: Wie feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
22: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
21: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
23: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
4: Tour Update. Olaf Kooi heeft de vijfde etappe gewonnen. Na 158 kilometer van Lannemezan naar Po was de Nederlander van Decathlon CMA CGM de snelste in de eerste massasprint van deze Tour. Max Kanter werd tweede en Tim Merlier werd derde. De gele trui blijft bij Thorstein Treijen. Mats Pedersen draagt het groen en Alex Baudin heeft de bolletjestrui. De zesde etappe vertrekt vandaag om 12:55 uit Po en finisht in Gavarnie-Gedre. Het is een bergetappe over 186 kilometer. De finish wordt rond 17:30 verwacht.
24: Grand Prix Radio Verkeer.
25: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. In de keteltunnel is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor is je vertraging 3 kwartier. Je kan omrijden via de A13. Dan de A7, Groningen richting de Duitse grens. Door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En de A16, Breda richting Rotterdam. Daar is de Van Brienenoordbrug in beide richtingen dicht door technische problemen. Je kan omrijden via de A15 en de A4.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Danny Elbersen. Met zo direct meer over de...

Grand Prix Radio, jouw sportradio. En ik denk dat Annemiek van Vleuten, de Nederlandse wielrenster, terugdenkt met een heel goed gevoel aan vandaag. Want als we teruggaan naar 9 juli 2023, dat was de dag waarop zij voor de vierde keer de Giro Don won. Oftewel de Ronde van Italië voor vrouwen. Ja, en als we het dan toch over wielrennen hebben, dan ook gelijk maar even door naar de zesde etappe van de Tour de France. Het peloton vertrekt vandaag vanuit Pau voor een hele zware bergrit. Totale lengte is 186,2 kilometer richting de finish. Daarvoor moeten ze door de Pyreneeën. En krijgen ze de nodige hoogtemeters voor de wielen. Met een aantal beklimmingen, dus het wordt een pittige tour. De etappe begint om 1 uur. De verwachte aankomst van de wielrenners is bij de finishshow rond 5:30 vandaag. Zo direct hier, sport in het kort. Maar eerst heb ik de Bee Gees voor je op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gaat lekker met Arthur Ferry. Hij heeft op Wimbledon een flinke financiële sprong gemaakt. De Brit verdiende tijdens het toernooi al meer prijsgeld dan hij in zijn hele tennisloopbaan hiervoor had verzameld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Wimbledon stond het totale prijzengeld van Ferry in zijn carrière op €760.000. Niet slecht, hè, voor een 23-jarige. Maar door zijn sensationele run naar de halve finale op het gras van Londen heeft hij daar nog eens ruim €1 miljoen aan toegevoegd. Waardoor hij zijn totale carrièreverdiensten in één klap meer dan verdubbelde. Financiële impact van Wimbledon is groot voor spelers, zeker die nog niet jarenlang op het hoogste niveau actief zijn. En het toernooi heeft in 2026 bovendien een recordbedrag aan prijzengeld beschikbaar, met een totale prijzenpot van £64,2 miljoen. Dat is ongeveer omgerekend €75 miljoen. Ferry is daardoor verzekerd natuurlijk van een flinke stijging van zijn carrière-inkomsten, maar als die nou nog verder komt en dus de finale haalt, dan kan het bedrag nog verder oplopen. De winnaar van het enkelspel ontvangt €3,6 miljoen, verliezend finalist €1,8 miljoen. De Brit zelf, Ferry dus, verdiende het grootste deel van zijn eerdere prijzengeld op kleinere toernooien en stond voor Wimbledon nou niet bekend als een speler die grote bedragen bij elkaar sloeg. Grand Slam toernooi in Londen zorgt dus voor een grote verandering in zijn loopbaan, maar vooral dus ook in zijn financiële situatie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

trio met die mooie van David Bowie, China Girl in Coffee en Classics. Nou, zo direct nog veel meer moois voor je, want Alexander Stevens komt eraan. Die praat je bij over de actuele sportgebeurtenissen. Dus heel veel plezier zo direct na 12.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In een ziekenhuis in Portugal is de Britse zangeres Bonnie Tyler overleden. Ze lag al een poosje in een kunstmatige coma na een darmoperatie. Tyler had vanaf de jaren 70 hits als Lost in France en Total Eclipse of the Heart. In 2013 deed ze met weinig succes mee aan het Eurovisie Songfestival. Bonnie Tyler was 75 jaar. Vergeleken met 25 jaar geleden verbruiken we nu heel wat minder energie, terwijl er meer mensen zijn bijgekomen. Het CBS komt uit op een daling van 20%. Dat we minder energie gebruiken komt niet alleen doordat de industrie er zuiniger mee omspringt, maar ook doordat auto's minder verbruiken en huizen beter geïsoleerd zijn. Kleine en middelgrote instellingen in de verslavingszorg doen hun werk niet goed, vindt de inspectie. Ze houden zich niet aan de richtlijnen om iemand te behandelen en gaan hun eigen gang. Ze kunnen volgens de inspectie hun kwaliteit verbeteren door samen te werken met grotere instellingen die verslaafden helpen. En in Huizen in Noord-Holland moet een heel blok van 8 woningen plat na een dodelijke explosie en brand vorige week, meldt de regionale omroep. De impact van de klap was zo groot dat de andere huizen niet meer veilig zijn. De woningcorporatie is op zoek naar vervangende woonruimte. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Argentinië heeft in de achtste finales met 3-2 van Egypte gewonnen. In die wedstrijd is de tweede Egyptische treffer na ingrijpen van de VAR afgekeurd. Op het WK staat later vandaag de wedstrijd Marokko tegen Frankrijk in Boston gepland. Met aftrap om 10 uur.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Grote problemen nu rond Rotterdam. Te beginnen met de A16 bij de Van Brienenoordbrug. Die is in beide richtingen dicht. Dat komt door een technische storing. Als je naar Rotterdam wil, kan je omrijden via de A15 en de A4. En dan de A4, Den Haag richting Rotterdam. In de keteltunnel is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Je kan omrijden via de A13 en dit gaat naar verwachting tot 11:45 duren. En tot slot de A7, Groningen richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
13: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
21: Allsafe! Geeft ruimte.
15: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Alm of Kwark, Hoekje en Choco met Slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Opgelost. Autotaalglas.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
5: Goedemiddag, het is 7 minuten over 12. Smakelijk eten tijdens de lunch. Manchester United heeft beelden gedeeld van het nieuwe onderkomen, New Trafford. Zometeen de details erover.

Grand Prix Radio. Het is 10:10. Smakelijk eten tijdens de lunch op jouw sportradio met De Bauza en Magnetic. Ik zei het net al, Manchester United heeft beelden gedeeld van het nieuwe stadion van de club. Het onderkomen dat New Trafford vooralsnog wordt genoemd moet op ongeveer 350 meter van het huidige Old Trafford komen te liggen. Op de ontwerpen zijn onder meer opvallende masten te zien die het stadion een behoorlijk modern uiterlijk geven. En de club bevestigt de plannen voor een nieuw stadion en geeft de fans dus een eerste concrete indruk van de mogelijke

toekomstige thuishaven. Ik weet niet of je het gisteren gevolgd hebt bij Wimbledon. Arthur Ferry is de grote verrassing. Ja, het is een soort fairy tale, zeiden we gisteren al, toen hier Christy Bogert even aanschoof. Doet ze trouwens vandaag weer om over Wimbledon te praten. Hij is Arthur Ferry, de Britse wildcard-speler. En staat dus inmiddels in de halve finale. En heeft dus het thuispubliek, en dat was ook gisteren tijdens de wedstrijd goed te horen, absoluut op zijn hand. Ondanks dat er in Frankrijk ook claims op hem worden gelegd. Ja, alsof hij een Fransman zou zijn. Arthur Ferry is heel duidelijk over zijn gevoel. Hij zegt, ik voel me heel Brits. Hij zegt, ik ben in Londen opgegroeid. Hij zegt, en ik ben gewoon het Britse sprookje op Wimbledon aan het schrijven. Zijn opmars op het heilige gras in Londen zorgt voor toch wel behoorlijk wat opwinding bij de lokale tennisfans. En we gaan daar straks zeker nog even over praten met Christy Bogert. Uiteraard hebben we ook sport in het kort voor je. Hij loopt rond hier. Ik zag hem al bij het koffiezetapparaat. Ronald van der Geer is er zometeen, mensen.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alex Molenaar heeft de Tour de France moeten verlaten. Na een zware val in de finale van de etappe naar Po. Nederlander liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Molenaar kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ten val in een chaotische slotfase. En ondanks zijn verwondingen wist de renner van Cagaroural de etappe nog wel uit te rijden. Maar na medisch onderzoek besloot de ploeg dat verder rijden geen optie meer was. Zijn team laat weten dat de gezondheid van Molenaar voorop staat en dat de renner nu tijd krijgt om te herstellen. Cagaroural spreekt waardering uit voor zijn optreden in de Tour, waarin hij eerder de bolletjestrui droeg en zich liet zien in de strijd om die bergpunten. De 25-jarige Nederlander beleefde daarmee een opvallende koers. Hij kwam in de eerste dagen vooral in beeld natuurlijk door zijn aanvallende manier van koersen. Mocht de trui van de leider van het bergklassement dragen. Nou, de val in Po maakte aan alles een einde. Voor Molenaar blijft vooral zijn optreden in de openingsfase van de Tour over, waarin hij een van de herkenbare gezichten in het peloton was. En met het dragen van die bolletjestrui schreef hij bovendien een nieuw hoofdstuk in het boek van zijn loopbaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio met Dua Lipa en Hallucinate. Het is bijna 1:05. Het is je donderdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Vanmiddag breekt de zon op de meeste plaatsen wel lekker door. Dat is goed nieuws. Maar in het noordoosten blijft er toch nog wat bewolking hangen. Temperaturen tussen de 21 en 29 graden. En dan morgen. Ja, zonnig in het noordoosten, nog wel bewolking. Maar de temperaturen kunnen morgen oplopen richting tropische waarden. Morgen 30 graden mogelijk. Zometeen hier even bijpraten over het WK. Maar eerst Nickelback bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sportradio, nog een keer. Nee, hij doet het niet. Dat is grappig. Dan staat er toch iets fout. Doen we het nog één keer? Nickelback. Ja, zie.

0: bij 1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
10: Kippie.
11: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
12: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Odido. Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
18: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
19: Grand Prix Radio.
20: Tour update.
21: Olaf Kooi heeft de 5e etappe gewonnen. Na 158 kilometer van Lannemezan naar Po... was de Nederlander van Decathlon CMA CGM de snelste... in de eerste massasprint van deze Tour. Max Kanter werd tweede en Tim Merlier werd derde. De gele trui blijft bij Thorstein Treijen.
1: Mats Pedersen draagt groen en Alex Baudet heeft de bolletjes trui.
10: De zesde etappe is vandaag een bergetappe. De start is om 12:55 in Po. De rit van 186 kilometer finisht in Gavarnie-Giedre. De finish wordt rond 17:30 verwacht.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB.
24: De meeste files staan nu rond Rotterdam. Je hebt vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Eerder gebeurde een ongeluk in de keteltunnel, maar de weg is weer vrij. Je hebt hier nog 10 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen, tussen Hardingsveld-Giessendam en afrit Arkel 25 minuten oponthoud. En tot slot de A7 Groningen richting de Duitse grens. Door wegwerkzaamheden daar 20 minuten vertraging.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Alexander Stevens, 5:55 smaak.

Radio met Three Doors Down and Here Without You. Het is bijna 10:50. Hoe staat het met het WK? Nou, dat kan ik je vertellen. Vanavond natuurlijk een goed potje voetbal tussen Frankrijk en Marokko. En de bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps, bereidt zich natuurlijk voor op die kwartfinale tegen Marokko. De Fransen gelden natuurlijk als de grote, maar dan ook echt de grote favoriet voor de wereldtitel. Maar ze treffen met Marokko wel een behoorlijk, nou, relatief lastige tegenstander. Er zijn natuurlijk wat opvallende Marokkaanse spelers. En voor Deschamps is het een bijzonder toernooi, aangezien het zijn laatste is als bondscoach van de nationale ploeg. De wedstrijd tegen Marokko is een belangrijke stap in zijn jacht naar succes. Het succes wat hij beoogt te behalen tijdens dit WK. De wedstrijd vanavond is natuurlijk te zien bij NPO 1. De wedstrijd wordt gespeeld in het Boston Stadium en wordt op tv uitgezonden vanaf 10 uur. Het is de enige wedstrijd trouwens in het WK. Je hoorde het net al in de Tour de France update. We hebben vandaag weer een nieuwe rit. Daar gaan we zo meteen even naartoe. Oftewel, richting Po. Ze zijn net vertrokken. Zometeen de details. Je hoorde het hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Groningen heeft aangifte gedaan van oplichting rond transferdeals. Volgens de club maken criminelen gebruik van vervalste contracten en doen ze zich voor als medewerkers van FC Groningen om spelersmakelaars geld afhandig te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die werkwijze is volgens de technisch directeur van FC Groningen, Mo Allag, geraffineerd. Oplichters gebruiken documenten met logo's en gegevens van de club en sturen namens FC Groningen contractvoorstellen naar zaakwaarnemers. En daarna vragen ze geld voor bijvoorbeeld een medische keuring, reis of vlucht. Allag zegt dat in die nepcontracten opvallende fouten staan. Netto bedragen, waar in het profvoetbal normaal gesproken met bruto bedragen wordt gewerkt. Maar die fraude gaat ver. Zo ver dat een Engelse speler al naar Schiphol reisde in de veronderstelling dat hij zijn transfer naar FC Groningen zou gaan afronden. Maar toen niemand van de club hem kwam ophalen, bleek dus dat zijn zaakwaarnemer vermoedelijk slachtoffer was geworden van die oplichting. Volgens de hoofdscout van Groningen, Arno de Jong, had de speler zelfs andere geïnteresseerde clubs afgezegd. FC Groningen denkt dat er een georganiseerde groep achter de fraude zit. Er zijn ook andere clubs, waaronder Rode JC en PEC Zwolle, die te maken hebben gekregen met een vergelijkbare werkwijze. De club heeft de andere eredivisieclubs inmiddels gewaarschuwd en ook de KNVB en het Openbaar Ministerie ingelicht. En zowel FC Groningen als Mo Allag persoonlijk hebben aangifte gedaan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio 10 voor 1 met Bon Jovi. En in these arms, het is je lunch op de donderdag. In het voetbal lijkt FC Barcelona na Anthony Gordon een volgende aanvallende versterking op het oog te hebben. Volgens Spaanse en Duitse media heeft namelijk de club een persoonlijk akkoord bereikt met Karim Adeyemi. De Duitse aanvaller staat momenteel nog onder contract bij Borussia Dortmund. Barcelona zal dus nog met Borussia tot overeenkomst moeten komen over de transfersom voordat de overstap kan worden afgerond. Adeyemi zou een belangrijke toevoeging zijn aan de voorhoede van de Spaanse kampioen FC Barcelona. En er is meer transfernieuws, want Feyenoord heeft een eerste bod, in dit geval van Nottingham Forest, van tafel geveegd met betrekking tot Gvardiol Reid. Nottingham Forest meldde zich gistermiddag in Rotterdam voor de verdediger, maar kreeg direct een negatief antwoord. Technisch directeur van Feyenoord, Rigaud, wees het voorstel resoluut af. Het is een duidelijk signaal dat Feyenoord Reid niet zomaar wil laten gaan. Het is afwachten trouwens of Nottingham Forest misschien terugkomt met een verbeterd bod bij de Rotterdammers. Dat is nog even afwachten. Niets is onmogelijk in deze. We praten hier zo meteen bij over het WK. We gaan het nog hebben over Wimbledon. Nieuwe dag daar in Londen. Dat niet alleen, het is ook een nieuwe dag in de Tour de France. Je hoort alles hier zo meteen. Lekker hier blijven. Eerste Shapeshifters. Back to basic. Het is Grand Prix.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is 1:05 op je donderdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten. Max Verstappen verwacht dat zijn auto, de Red Bull, ook op het circuit van Spa-Francorchamps volgend weekend, tijdens de Grote Prijs van België, het lastig heeft. Volgens Max komt Red Bull, ondanks een sterke motor die ze hebben, aan de elektrische kant van de power unit vermogen tekort. Het probleem kwam volgens Max al duidelijk aan de oppervlakte op circuits zoals Silverstone afgelopen weekend. Althans, afgelopen weekend, ja. Het weekend, zeg maar, van Engeland. Afgelopen weekend is dat, even voor de duidelijkheid. Wat ik daarmee wil zeggen is dat hij voor de komende race, dat is niet aankomend weekend, maar het weekend daarna, ik moet er even opletten, de verwachtingen wil temperen. Ja, de race in België is volgens Max niet het uitgelezen moment om waarschijnlijk te kunnen scoren in België. Zeker ook vanwege de karakteristieken van het circuit. De specifieke eigenschappen van Spa. Hij zegt dat zal juist de zwakkere punten van onze auto opnieuw blootleggen. En daarmee wil hij dus de verwachtingen een beetje temperen. Dat dus zegt Max Verstappen naar aanleiding van de problemen die hij de afgelopen weken al meemaakt met zijn auto. Het is inmiddels hoogste tijd om richting 1 uur te gaan met Camilla Word Up bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In steeds meer plaatsen in ons land hebben ze het gehad met Duitse windmolens net over de grens. Ze staan te dicht in de buurt van Nederlandse huizen, is de kritiek. Ook zijn er zorgen over de natuur en bouwplannen, meldt Nieuwsuur. Tientallen windmolens van 70 meter worden bijna 4 keer zo hoog. Het aantal huishoudens in ons land met een tv-abonnement daalt. Er wordt vaker gekeken via streamingdiensten. Aanbieders van live tv kunnen ondanks prijsverhogingen dat verlies aan klanten niet opvangen, zegt een marktonderzoeker. Wie nog live tv kijkt, doet dat vooral via de kabel, maar er zijn ook steeds meer glasvezelgebruikers. Steeds meer vrouwen die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse wagen zich aan de langste afstand, waarbij je 50 kilometer per dag loopt. Dit jaar zijn het er bijna 2100, goed voor een vijfde van alle 50 kilometer lopers. Vrouwen mogen hun afstand zelf kiezen. Voor mannen tussen de 19 en 49 is de 50 kilometer verplicht. En om de wedstrijd van vanavond tegen Frankrijk te beïnvloeden hebben Marokkaanse fans een berucht recept uit de kast getrokken. Herrie maken bij het Spelershotel. Met z'n honderden waren ze naar het hotel in Boston gegaan om daar te trommelen, te toeteren en vuurwerk af te steken. Na ingrijpen van de Franse beveiliging vertrokken ze. Vanmiddag is het zonnig, maar in het noordoosten kan nog wat bewolking blijven hangen. Het is van noord naar zuid 22 tot lokaal 30 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen en ook de komende dagen zomers en warm.
3: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
5: Op het WK staat later vandaag de volgende kwartfinale gepland tussen Marokko en Frankrijk in Boston. Met aftrap om 10 uur.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Wat met name opvalt is nog de A7. Vanuit Groningen naar de Duitse grens. Een file tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans. Komt door een grenscontrole bij de Duitse grens, maar ook door wegwerkzaamheden daar. Verder ook nog andere zaken. Zo staat een kapotte vrachtwagen op de A15 Rotterdam-Nijmegen. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Arkel. Een file van 40 minuten over 11 kilometer. Er is één rijstrook dicht. En omdat er wordt gewerkt op de A20, de weg is daar helemaal dicht, is het drukker dan gebruikelijk op de A16. Richting Breda file nu voor knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer en 25 minuten oponthoud.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1+1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
10: hoi,
11: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
10: Fijne vakantie.
13: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Bestel je OBU op netlink.nl.
15: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
16: Honda, the power of dreams.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
16: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
24: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak.

0: alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
2: Grand Prix Radio.
3: Alexander Stevens. Bijna 7 over 1 en in het voetbal heeft Dylan Hogewerf een nieuwe club gevonden. De aanvaller die eerder in de jeugd van Ajax en Manchester United speelde, gaat richting Frankrijk. Zo de details.

Radio met Dr. Alban en It's My Life. Het is 10 over 1, smakelijk eten tijdens je donderdaglunch. En ik zei het net al, in het voetbal heeft Dylan Hogewerf een nieuwe club gevonden. De aanvaller die eerder in de jeugd van Ajax en Manchester United speelde, gaat naar Frankrijk. Over de naam van de club in Frankrijk zijn nog geen details bekendgemaakt. Ondertussen blijft de doelman Nick Kortsmit, je kent hem, een serieuze optie voor Excelsior. De Rotterdammers daar zien in de keeper een moment.

mogelijke versterking voor het aankomende seizoen. En dat dus in de keukenkampioendivisie. En de gesprekken tussen de partijen lopen nog. Dan gaan we even naar het WK. Ja, daar is rood nieuws. Want in het WK blijft Jordan Henderson de rest van het WK bij zijn Engelse selectie, ondanks zijn zware blessure. Wat is er aan de hand? De 36-jarige middenvelder van Brentford, die meespeelt met de selectie van het Engelse team, brak zijn arm tijdens het vieren van de overwinning op Mexico. Hij is inmiddels ter plekke succesvol geopereerd en hoewel logischerwijs hij niet meer in actie zal komen, want hij heeft gips om zijn arm, heeft de teamleiding van de Engelse selectie besloten dat hij niet naar huis hoeft, dat hij gewoon mag blijven, dat hij op de bank mag zitten, omdat zijn aanwezigheid, maar ook zijn ervaring van grote waarde zijn voor de groep. Dit wordt ook wel gezien als een teken van zijn leiderschap binnen het team. En Henderson zelf heeft verklaard dat hij heel dankbaar is dat hij erbij mag blijven. Zometeen hier gaan we het hebben over Mercedes in de Formule 1. Je hoort het zometeen bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes blijft gewoon vasthouden aan de eigen ontwikkelingsstrategie voor de Formule 1-auto van 2026. Ondanks de recente opmars van Ferrari en Red Bull kiest het team er niet voor om met één groot upgrade-pakket te komen, maar juist met kleine verbeteringen tijdens vrijwel ieder raceweekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Trackside Engineer Director, dat is Andrew Shavlin, zegt dat Mercedes vooral naar zichzelf blijft kijken. Volgens hem hebben Ferrari en Red Bull de afgelopen races duidelijke stappen gezet, maar wil Mercedes zich richten op een betrouwbare auto en een constante ontwikkeling. En waar concurrenten kiezen voor grote updatepakketten, spreidt Mercedes de vernieuwingen uit over het seizoen. Shavlin legt uit dat het team bij elke Grand Prix probeert extra prestaties te vinden, zodat het de voorsprong op de concurrentie kan behouden. Volgens Mercedes is de W17 bovendien een auto die op veel verschillende circuits goed presteert. Dat ziet het team terug op banen waarin het in eerdere seizoenen wat moeite had. Kijk naar Monaco of Oostenrijk. En toch verwacht Shavlin dat ieder circuit weer nieuwe uitdagingen met zich mee gaat brengen. Hij noemt Spa-Francorchamps een baan waar een goede voorbereiding belangrijk is. Mercedes gaat dus zonder koerswijziging verder, terwijl Ferrari en Red Bull met grote ontwikkelingsstappen proberen aan te sluiten, verwacht het team uit Brackley dat een reeks kleinere verbeteringen voldoende zal zijn om dus competitief te blijven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Rose en Vanessa Carlton en de Big Yellow Taxi. Het is 2:10 geweest. Gisteren is ze overleden, helaas. En dat neem ik even nog mee. Bonnie Tyler, ken je haar nog? Total Eclipse of the Heart, een van haar grootste hits. Ze is overleden in een ziekenhuis in Portugal. En werd ooit geboren als Gaynor Sullivan, zo heet ze echt. En ze brak door in de jaren 70. En tot eigenlijk recent trad ze ook nog op. En een van haar grootste hits is ook uitgeroepen tot het lied voor onder de douche. Nou, omdat ze er niet meer is en wij daar toch even bij stilstaan, Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler bij Grand Prix Radio.

0: laatste is ons ontvallen dus, helaas. Nog één keertje dan.
1: Ja.
0: Het is 2:04 en wat doet het weer vandaag? Vandaag breekt de zon op steeds meer plaatsen goed door, maar hou er rekening mee, er blijft nog wel wat bewolking hangen. Dat is in het noordoosten. Het blijft wel droog vandaag met temperaturen tussen de 21 en 29 in het uiterste zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Misschien nog wat bewolking in het noorden. Temperaturen morgen die kunnen oplopen naar tropische waarden. En die tropische waarden zullen 30 graden bedragen in het zuiden. Straks kijken we even naar de WK-wedstrijd van vanavond. Frankrijk tegen Marokko. We gaan het nog hebben over Formule 1. En er is natuurlijk Wimbledon. We praten hier zo meteen erover bij. Dan schuift namelijk even hier aan Christy Bogert, die ooit in de kwartfinale van Wimbledon stond, zij zelf. Ja, ze komt er zo aan. Lekker hier blijven, dan mis je niks.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 Plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
12: hoi,
11: of binnenkort vertrekt,
13: adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
12: mama,
14: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
3: Hak je dag! Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
8: Grand Prix Radio.
9: Tour Update. De vijfde etappe over 158 kilometer van Lannemezan naar Po is gewonnen door Olaf Kooi. In de massasprint werd Max Kanter tweede en werd Tim Merlier derde. Alex Molenaar kwam in de finale ten val en stapte uit de Tour. Vandaag is de groene trui voor Mats Pedersen. De bolletjestrui is voor Alex Baudin. De zesde etappe is vandaag een bergrit. De rit voert van Po naar Gavagni-Gedre en is 186 kilometer lang.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Ik heb nu vertraging op de A7, Groningen richting de Duitse grens, door grenscontroles. Dan de A15, Rotterdam richting Nijmegen. Voor afrit Arkel 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. De A15, Nijmegen richting Gorkum. Bij afrit Arkel een half uur vertraging. De A16, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt de Ridderkerk. 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A20. Op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum een half uur oponthoud. En tot slot de N210, Schoonhoven richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A16 een kwartier vertraging.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
11: Alexander Stevens. 3:30, er is nieuws over Le Dakar. Zo meer.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Martin Garrix en Ed Sheeran. En repeat it. Het is je donderdagmiddag. Smakelijk eten als je aan tafel zit. We gaan even richting Le Dakar, want daar is namelijk een aankondiging gedaan. Toyota heeft aangekondigd te gaan deelnemen met Toyota Gazoo Racing aan de Dakar Rally van 2027. Dat is op zich niet heel spannend, maar wel met een bijzondere auto. Het gaat namelijk om een prototype van een Hilux op waterstof. De auto heeft een naam gekregen, hou je vast, de DKRGRFC. Wat zegt u? Precies. Die auto die rijdt dus op brandstofceltechnologie. En dat is niet geheel zonder risico's. Waterstof is natuurlijk extreem explosief. De auto wordt ingeschreven in een speciale categorie, de Dakar Future Mission 1000. Die categorie is namelijk gereserveerd voor experimentele en duurzame technologieën. En met dit project wil Toyota de mogelijkheden van waterstof als alternatieve brandstof in de zwaarste rally ter wereld verder ontwikkelen en testen. Ze gaan dus rijden komend jaar, komende Dakar, met een Hilux op waterstof. Zullen we nog even richting het WK gaan? Inderdaad, want vanavond moet Marokko in de kwartfinales het opnemen tegen Frankrijk. Maar ze hebben een serieus probleem. Wie is er niet bij? Ja, hun grootste ster, Saïbari. De middenvelder die onlangs zijn transfer van PSV naar Bayern München afrondde is namelijk niet hersteld van een blessure die hij opliep tegen Canada. De bondscoach van Marokko heeft zojuist zijn afwezigheid vanavond bevestigd. Saïbari was eigenlijk van hele grote waarde tijdens dit WK en met meerdere doelpunten. Dat gaan ze dus echt wel voelen vanavond tegen eigenlijk een van de grote favorieten van het WK, Frankrijk. Marokko gaat hem missen. Ze strijden natuurlijk om een plek in de halve finale. De aftrap is vanavond, je weet het. En natuurlijk is de wedstrijd te volgen bij NPO 1. Zometeen hier Sport in het Kort met Ronald van der Geer.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax-trainer Michel wil een topsportcultuur creëren binnen de club. Volgens de Spanjaard beschikt de selectie over veel talent, maar is dat op zichzelf niet genoeg om weer mee te gaan doen om de prijzen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel zegt dat hij de spelers eerst uitgebreid heeft bestudeerd, maar dat hij hun kwaliteiten pas echt leert kennen door dagelijks met ze te werken. Hij ziet veel potentie in de selectie, al benadrukt hij dat talent alleen niet voldoende is. Daarom wil hij een omgeving creëren waarin iedereen dezelfde richting op werkt en dezelfde doelen nastreeft. De nieuwe trainer noemt een sterke topsportcultuur de basis voor succes. Volgens hem moet iedere speler bereid zijn om elke dag het maximale uit zichzelf te halen en samen te werken in het belang van het team. Alleen op die manier kan Ajax volgens Michel terugkeren naar het niveau dat volgens hem past bij de geschiedenis van de club. Michel noemt zijn overstap naar Ajax een droom die uitkomt. Hij spreekt van een grote uitdaging, zegt ook gemotiveerd te zijn om de club weer succesvol te maken. En daarbij wil hij niet alleen resultaten boeken, maar ook bouwen aan een herkenbare manier van werken die de basis vormt voor de toekomst. Hij benadrukt daarbij dat verandering tijd kost natuurlijk. Volgens Michel moet iedereen binnen Ajax, van spelers tot staf, dezelfde normen en verwachtingen hebben. En pas dan kan er vooruitgang worden geboekt.
0: Dit is jouw Sportradio.

Grand Prix Radio met Stay Gold en Wallpaper. Het is inmiddels 2:10 geweest. En het is eindelijk gelukt in België. Het heeft heel lang geduurd. Bijna 20 jaar. Maar Club Brugge, de voetbalclub, heeft eindelijk na die periode groen licht nu voor de bouw van een nieuw stadion. Ja, het heeft 20 jaar geduurd. Vanmorgen is de laatste juridische horde daar weggenomen in België. Waardoor de bouw nog dit jaar kan gaan starten. De plannen voor een nieuw stadion dateren al van begin 2000... maar werd continu vertraagd door allerlei bezwaarprocedures. En daardoor was die periode zo lang. Voor de Belgische topclub komt hiermee gelukkig een einde aan een lange periode van onzekerheid. En kunnen ze nu verder gaan bouwen met hun stadionplannen. Als we het dan hebben over voetbal. In het voetbal heeft NAC Breda tot 2 keer toe inmiddels een bot van Portsmouth, de voetbalclub uit Engeland, op hun doelman genegeerd. Ja, de Engelse club uit het Championship is namelijk heel geïnteresseerd in de 27-jarige keeper van NAC Breda en heeft al 2 formele biedingen uitgebracht. NAC weigert echter in gesprek te gaan over een transfer. De club uit Breda lijkt helemaal niet van plan om hem te laten vertrekken, ondanks de serieuze interesse vanuit Engeland. De vraag is natuurlijk nu, gaat Portsmouth het voor een 3e keer wagen? Ja. We gaan het voor je in de gaten houden. Lange Zwaan richting 2 uur. Zometeen hierna 2 uur Rob Spijker. Natuurlijk met alles over de Tour, over Wimbledon en het WK bij Grand Prix Radio.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
1: 2 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Nieuwe huizen die worden gebouwd sluiten niet aan bij de wensen van kopers. Die willen huizen op de grond, terwijl er juist veel nieuwe appartementen worden aangeboden, zegt makelaarsvereniging NVM. Die denkt dat makelaars meer inspraak moeten krijgen bij bouwplannen. Dat voorkomt mismatches en stuwt doorstroming, is het idee. In de buurt van een Iraanse kerncentrale zijn explosies gehoord. Volgens staatsmedia zijn die het gevolg van een Amerikaanse luchtaanval. Het is niet duidelijk hoe dichtbij de bommen bij de centrale zijn ingeslagen. Afgelopen nacht viel Amerika militaire doelen in Iran aan, waarop weer tegenaanvallen kwamen. Het busvervoer in Flevoland en delen van Gelderland en Overijssel dreigt te verdwijnen wegens geldgebrek. Vervoersbedrijf EBS heeft daarom de provincies gevraagd bij te springen. Sinds een paar jaar verzorgt EBS het vervoer in delen van Flevoland, Gelderland en Overijssel. Omdat dat eerst niet goed ging, kreeg het bedrijf een boete van 3,5 miljoen. En de Britse premier Starmer heeft bedroefd gereageerd op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Hij noemt haar een iconische artiest en liet via een woordvoerder weten dat zijn gedachten bij Tylers familie en vrienden zijn. Bonnie Tyler overleed gisteravond in een Portugees ziekenhuis. Ze was 75. Het is zonnig, maar in het noordoosten is het nog bewolkt en de temperaturen liggen tussen de 22 en 30 graden. Morgen start in het noorden grijs, daarna schijnt overal de zon en het is opnieuw zomers warm.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
4: Het programma op het wereldkampioenschap gaat vandaag verder met de kwartfinale tussen Marokko en Frankrijk in Boston. De aftrap is om 10 uur.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files worden nu veroorzaakt door werkzaamheden. Te beginnen op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens, 10 minuten vertraging. Op de A16, Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Ridderkerk, 20 minuten oponthoud. En tot slot op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum, 10 minuten extra reistijd.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
8: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
15: Geeft ruimte.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
18: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
19: Kippie.
20: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
23: Welkom bij de verfzaak.
22: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
24: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Welkom bij de verfzaak.
22: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.

En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

Kijk, we mogen dan zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Maar we doen het onder andere goed in de Tour de France. Denk aan gisteren. En ook op Wimbledon. We gaan zo meteen even vooruitkijken op de etappe van vandaag in die Tour de France.

Grand Prix Radio en Miles Smith samen met Nell Horan en Drive Safe. Gisteren een fantastisch mooie toeretappe met echt een rit voor de sprinters. En dat werd een prooi voor onze Nederlander Kooi. Die nog niet heel erg lang voor Decathlon rijdt. Maar het heel erg goed deed gisteren. Wat een kracht zit er in die benen van hem, zeg. Vandaag is het ook een hele belangrijke toeretappe. In de Tour de France staat vandaag een cruciale dag op het programma voor de klassementsrenners. De topfavorieten Pogacar en Vingegaard staan voor een zware etappe in de Pyreneeën. Ja, en in zware etappes, daar kunnen de grote verschillen worden gemaakt. De verrassende Noor-Tren leidt het algemeen klassement nog met een voorsprong van 7 minuten en 53 seconden. Maar ja, in de bergen weet je maar nooit wat daarvan overblijft. We kijken er in ieder geval naar uit naar de etappe van vandaag in de Pyreneeën. We houden je op de hoogte, want wij hebben natuurlijk de Tour-updates. En die hoor je alleen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer in de Eredivisie. De coach van NEC krijgt die prijs na een bijzonder seizoen, waarin hij de Nijmeegse club naar de derde plaats leidde in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Schreuder behaalde NEC een historische eindklassering en plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League. Het was voor de Nijmegenaren de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie. En Schreuder nam NEC aan het begin van dit seizoen onder zijn hoede en zorgde voor een herkenbare speelstijl. Zijn ploeg maakte indruk met aanvallend voetbal en wist zich dus uiteindelijk tussen de traditionele topclubs te plaatsen. Voor de trainer van NEC is het niet zijn eerste Rinus Michels Award. Hij won de prijs ook al in 2023, toen als beste trainer van de keukenkampioendivisie, als trainer van PEC Zwolle toen. Schreuder bleef in de strijd om de prijs nu Peter Bos van PSV en Anthony Correa van Telstar voor. Bos was genomineerd na opnieuw een sterk seizoen met PSV. Correa maakte indruk met Telstar na de promotie naar de Eredivisie. En NEC maakt zich op voor een Europees vervolg, want binnenkort staan ze dan op het programma. De voorrondes van de Champions League.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Armpie Radio, jouw sportradio, Madonna en Hang Up. Het is vandaag een lekkere warme dag, hè? Ja, het is heel erg lekker weer. De zon breekt op steeds meer plaatsen door. In het noordoosten blijft er nog wel wat bewolking aanwezig. Blijft trouwens gewoon de hele dag droog. Maximum temperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Waddeneilanden tot plaatselijk 29 in het uiterste zuidwesten van het land. En morgen dan wordt het ook een hele lekkere dag, ook dan zonnig. In het noordoosten komt eerst nog wat bewolking voor. Maximum temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Waddeneilanden tot er is die 30 graden in het zuiden. En dat mogen wij tropisch noemen en dat blijft de aankomende dagen nog wel zo. Richting 2:30 is dit jouw sport.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
10: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
15: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits... haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Hey.
17: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
16: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
17: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
18: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1+1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
22: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
19: Grand Prix Radio.
23: Tour Update.
24: Olaf Kooi heeft de vijfde etappe gewonnen. Na 158 kilometer van Lannemezan naar Po was de Nederlander van Decathlon CMA CGM de snelste in de eerste massasprint van deze Tour. Max Kanter werd tweede en Tim Merlier werd derde. De gele trui blijft bij Thorstein Treijen. Thorstein Treijen draagt vandaag de gele trui. Alex Baudet heeft de bolletjes trui. Mats Pedersen rijdt in het groen. Om 13:55 vanmiddag is de zesde etappe van de Tour gestart in Po. De bergrit van 186 kilometer gaat naar Gavarnie-Gèdre. Rond 17:30 wordt de finish verwacht.
25: Grand Prix Radio Verkeer.
26: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal nu al zo'n 150 kilometer file. Het zijn vooral wegwerkzaamheden die vertraging veroorzaken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het daardoor bijvoorbeeld drukker tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen. Daar heb je 10 minuten oponthoud. Komt door de afgesloten A27. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk is de vertraging ook een kwartier.
27: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
28: Rob Spijker.
29: Vanavond wordt er weer gevoetbald tijdens het WK-voetbal. Zo even de wedstrijden doornemen.
30: Nou,

Country Radio, jouw sportradio met Level 42 en Love Games. Na een lekkere sociale dag thuis gisteren, had vandaag het WK voetbal weer beginnen. We hebben nu dagelijks tot en met zondag de kwartfinales, dus één wedstrijd per dag. Vanavond een heel mooi affiche, dat is namelijk Frankrijk tegen Marokko. Frankrijk, een van de torenhoge favorieten voor de WK-titel. Maar we weten hier in Nederland alles van. Marokko is een lastige tegenstander, ook al moeten ze het vanavond in Boston zonder Saibari doen. De wedstrijd die start om 10 uur en is live te zien bij

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Günther Steiner heeft uitgelegd waarom de MotoGP-teams voorlopig geen deel van de winst krijgen uit de inkomsten van de raceklasse. Voormalig Formule 1-teambaas en huidig topman van Tech3 vindt dat een vaste vergoeding op dit moment de verstandigste keuze is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motorfabrikanten hadden tijdens de onderhandelingen aangedrongen op een systeem waarbij teams zouden meedelen in de opbrengsten van de MotoGP. Uiteindelijk bleef de huidige afspraak staan, waarbij de teams een vast bedrag per seizoen ontvangen. Voor de periode van 2027 tot en met 2031 is nu gekozen voor een nieuw commercieel contract, maar wel met de vaste vergoeding als basis. Steiner zegt dat iedereen graag meer inkomsten wil, maar dat een winstdeling ook risico's met zich meebrengt. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat de opbrengsten alleen maar blijven groeien. Als de winst later tegenvalt, dan kunnen teams volgens Steiner juist in een lastigere situatie terechtkomen. Italiaan denkt dat de MotoGP eerst verder moet groeien onder de nieuwe eigenaar, Liberty Media. Het bedrijf nam de commerciële rechten van MotoGP over en wil de sport nu verder gaan ontwikkelen. En volgens Steiner is het daarom beter om eerst even te kijken hoe de competitie zich ontwikkelt voordat er opnieuw wordt gesproken over een andere verdeling van de inkomsten. Steiner leidt het Tech3-team dat onderdeel is van de MotoGP-grid. Hij ziet de komende jaren als een periode waarin de klasse verder moet groeien. En dat is zowel sportief als commercieel.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Brian Adams samen met die ene van de Spice Girls, Mel C. En When You're Gone. Op het toernooi, gasttoernooi van Wimbledon, staan de halve finales bij de mannen op het programma voor morgen. Want gisteravond is er een hele mooie pot geweest van Arthur Ferry. In Engeland noemen ze hem al Fairy Tale, want hij staat in de halve finale omdat hij gisteren heeft gewonnen van de finalist van Roland Garros, Cobolli. Die komt uit Italië, Flavio. Daar heeft hij van gewonnen met 6-4, 7-6 en 6-0. Dat zijn hele duidelijke cijfers. En hij heeft later zelf ook al in een interview aangegeven: ik weet niet wat me overkomt. Dit gevoel heb ik nog nooit gehad. Hij gaat morgen in de halve finale strijden tegen Zverev uit Duitsland. En dat is de winnaar van Roland Garros. Die is tweede geplaatst. De nummer 1 geplaatst. Sinner speelt morgen tegen Djokovic. De man op leeftijd die maar niet op wil geven. En van de week een partij van meer dan 5 uur heeft gespeeld. Ik vraag me af of die morgen nog wel kan lopen. Als die een beetje goed uit bed komt, dan zou dat ook nog wel eens een hele mooie wedstrijd kunnen zijn. Morgen dus de mannen halve finales. Sinner tegen Djokovic en Ferry tegen Zverev.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Een lange celstraf voor een liquidatie in het Zeeuwse Rittem. Daar werd 2 jaar geleden een man doodgeschoten en een andere man raakte zwaar gewond. De schutter moet 27 jaar de cel in. Hij had beide slachtoffers in hun auto naar een buitengebied gelokt. De rechter sprak van een kille liquidatie en een poging daartoe. Een wijkagent uit Tilburg komt voorlopig vrij. Hij werd begin dit jaar opgepakt omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Maar hij voelt zich niet veilig in de gevangenis. Hij zegt dat medegevangenen hem met iets scherps wilden doden. De rechter gelooft hem en laat hem nu onder allerlei voorwaarden vrij. 14 Europese landen, waaronder Nederland, hebben afgelopen dagen meegedaan aan een mega-operatie tegen drugsmokkel op zee. Bijna 700 schepen werden gevolgd en 100 schepen werden ook echt gecontroleerd. De douaniers vonden 450 kilo coke en ook zijn 5 mensen opgepakt. En in Frankrijk is volgende week dinsdag een nationale feestdag, 14 juillet. En het is traditie om dan vuurwerk af te steken. Maar dat mag dit keer niet in sommige plaatsen, omdat het zo droog en heet is. Het gaat vooral om regio's in het zuiden. Frankrijk is bang dat vuurwerk nieuwe natuurbranden veroorzaakt. Zonnig en droog, al hangen er op sommige plaatsen wel wat wolken. Het is van noord naar zuid 22 tot 30 graden. Vanavond blijft het nog lang lekker en vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal 12 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
3: Op het wereldkampioenschap staat later vandaag de volgende wedstrijd gepland. Het is de kwartfinale tussen Marokko en Frankrijk in Boston. Met aftrap om 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg, onder andere op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Eurmond. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude-Dorp en Knooppunt Ypenburg 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. Daar heb je nu ook een uur vertraging.
5: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
11: Odido.
9: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
12: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
11: door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
13: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
14: Kippie.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
17: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
20: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
17: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Trost tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
21: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
1: Rob Spijker.
2: We gaan straks even kijken naar de halve finales op het grastoernooi van Wimbledon bij de dames. Er zit een Tsjechische finale in het vat. Zo meteen meer erover. Verder natuurlijk ook WK voetbal en die zware Pyreneeën-etappe in de Tour.

Topsportradio met het nummer wat uitkwam tijdens de Golfoorlog. De band heette eigenlijk Massive Attack en ze hebben toen razendsnel hun naam veranderd in Massive. Slim bekeken. Je hoorde Unfinished Sympathy. Grote hit geworden. Op Wimbledon staan vandaag twee halve finales bij de vrouwen op het programma. Dat is Muchova, de nummer 10 geplaatst uit Tsjechië, tegen Gauff uit Amerika. En Kostyuk uit Oekraïne tegen Noskova, ook weer uit Tsjechië. Het zou dus kunnen dat we aankomende zaterdag een Tsjechische finale hebben. We gaan dat maar voor je in de gaten houden. Daar hoor je later wel wat meer over. Vanavond ook een mooie pot voetbal in het WK voetbal. Dat is om 10:00 vanavond. Frankrijk tegen Marokko. Dat zijn mooie affiches. Zagbari doet helaas niet mee. Laten we hopen dat ze doorgaan en dat hij de volgende wedstrijd mee kan doen. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gaat lekker met Arthur Ferry. Hij heeft op Wimbledon een flinke financiële sprong gemaakt. De Brit verdiende tijdens het toernooi al meer prijsgeld dan hij in zijn hele tennisloopbaan hiervoor had verzameld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Wimbledon stond het totale prijzengeld van Ferry in zijn carrière op €760.000. Niet slecht, hè, voor een 23-jarige. Maar door zijn sensationele run naar de halve finale op het gras van Londen heeft hij daar nog eens ruim €1 miljoen aan toegevoegd. Waardoor hij zijn totale carrièreverdiensten in één klap meer dan verdubbelde. Financiële impact van Wimbledon is groot voor spelers, zeker die nog niet jarenlang op het hoogste niveau actief zijn. En het toernooi heeft in 2026 bovendien een recordbedrag aan prijzengeld beschikbaar, met een totale prijzenpot van £64,2 miljoen. Dat is ongeveer omgerekend €75 miljoen. Ferry is daardoor verzekerd natuurlijk van een flinke stijging van zijn carrière-inkomsten. Maar als hij nou nog verder komt en dus de finale haalt, dan kan het bedrag nog verder oplopen. De winnaar van het enkelspel ontvangt €3,6 miljoen. Verliezend finalist €1,8 miljoen. De Brit zelf, Ferry dus, verdiende het grootste deel van zijn eerdere prijzengeld op kleinere toernooien. En stond voor Wimbledon nou niet bekend als een speler die grote bedragen bij elkaar sloeg. Grand Slam toernooi in Londen zorgt dus voor een grote verandering in zijn loopbaan, maar vooral dus ook in zijn financiële situatie.
0: Sportradio.

Grand Prix Radio, Offenbach miles away. Vorige week waren we met z'n allen aan het klagen dat het 38 graden was. Kunnen we ons ook wel iets bij voorstellen. Maar nu is het al echt lekker, hè? Het is vandaag een graad of 29 in het uiterste zuidwesten. 21 graden op de Waddeneilanden.

graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Dat zijn de tropische waarden en dat blijft de aankomende dagen ook nog zo. Richting 3:30, de Comedy Nights op Brabant.

0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja, goed.
0: Dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
6: Oh yeah.
5: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
9: Kippie.
10: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
12: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Even bollen, iedereen.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
8: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
9: Grand Prix Radio.
10: Tour Update.
11: De vijfde etappe over 158 kilometer van Lannemezan naar Po is gewonnen door Olaf Kooi. In de massasprint werd Max Kanter tweede en werd Tim Merlier derde. Alex Molenaar kwam in de finale ten val en stapte uit de Tour.
12: Thorstein Traan draagt vandaag geel, Mats Pedersen groen en de bolletjestrui is voor Alex Baudet. Om 14:55 vanmiddag is de zesde etappe van de Tour gestart in Po. De bergetappe van 186 kilometer voert naar Gavarnie-Gedre. Rond 17:30 wordt de finish verwacht.
9: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk op de weg door wegwerkzaamheden en ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht Centrum en de afrit Everdingen alweer 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoelpolder 40 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A10 de ring van Amsterdam bij de Koentunnel nu een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook nog dicht richting Den Haag. Op de A15 Europoort Rotterdam bij Brielle 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechter rijstrook is dicht. En de A17 Roosendaal-Dordrecht is helemaal dicht bij Zevenbergen door een ongeluk. Je kunt daar omrijden via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Rob Spijker. Een van de spelers van Feyenoord staat in de belangstelling van Nottingham Forest.

Grumpy Radio en Bruno Mars, die een kleine week in Nederland is geweest. Veel concerten gegeven in de Amsterdam Arena. En ik heb niemand gehoord die het niet leuk vond. Iedereen vond het helemaal geweldig. Maar ja, dat is nu te laat. We kunnen er nu niet mee heen natuurlijk. Maar als die binnenkort weer komt, dan weet je in ieder geval dat deze concertreeks is bevallen. Over bevallen gesproken, Reed, dat is die verdediger van Feyenoord, die staat in de belangstelling van Nottingham Forest. Ze hebben zelfs al een bod uitgebracht, maar dat heeft de Rotterdamse club gisteren van tafel geveegd. De Premier League club meldde zich gisteren in Rotterdam voor de verdediger, maar ze kregen meteen een negatief antwoord. Het is een duidelijk signaal dat Feyenoord de talentvolle Reed niet zomaar laat gaan, maar misschien dat ze hem zelfs wel willen behouden. Of er moet wel een aanzienlijk bedrag tegenover staan. Het is afwachten of de Engelse club nog met een verbeterd bod zal komen bij de Rotterdammers. Als dat gebeurt, dan hoor je dat natuurlijk hier bij Grumpy Radio, jouw sportradio. Vandaag is er een belangrijke etappe in de Tour de France. In de Tour de France staat vandaag een cruciale dag op het programma voor de klassementsrenners. Dat is die

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Alex Molenaar heeft de Tour de France moeten verlaten na een zware val in de finale van de etappe naar Po. Nederlander liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Molenaar kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ter val in een chaotische slotfase. En ondanks zijn verwondingen wist de renner van Cagaroural de etappe nog wel uit te rijden. Maar na medisch onderzoek besloot de ploeg dat verder rijden geen optie meer was. Zijn team laat weten dat de gezondheid van Molenaar voorop staat en dat de renner nu tijd krijgt om te herstellen. Cagaroural spreekt waardering uit voor zijn optreden in de Tour, waarin hij eerder de bolletjestrui droeg en zich liet zien in de strijd om die bergpunten. De 25-jarige Nederlander beleefde daarmee een opvallende koers. Hij kwam in de eerste dagen vooral in beeld natuurlijk door zijn aanvallende manier van koersen. Mocht de trui van leider van het bergklassement dragen. Nou, de val in Po maakte aan alles een einde. Voor Molenaar blijft vooral zijn optreden in de openingsfase van de Tour over, waarin hij een van de herkenbare gezichten in het peloton was. En met het dragen van die bolletjestrui schreef hij bovendien een nieuw hoofdstuk in het boek van zijn loopbaan.
0: Dit is jouw sportradio.

Radio, jouw sportradio, Travis Trent Derby en If You Let Me Stay. Vanavond om 10 uur, dan gaat het WK voetbal verder met de kwartfinales. En er staat meteen een hele mooie wedstrijd op het programma. Dat is namelijk de wedstrijd van Marokko tegen Frankrijk, de titelkandidaat. En we zijn heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren vanavond zonder Saibari. Ik hoop dat ik weer veel vuurwerk om me heen zie, daar waar ik woon. En dat er veel met vlaggen wordt gezwaaid, dat is altijd een goed teken. Wij zijn vanaf nu voor Marokko, laten we eerlijk wezen. Hè? Vanavond Marokko dus tegen Frankrijk, veel plezier ermee. En voor zometeen al heel veel plezier met Rick van Veldhuizen, na vieren.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Bij de rechtbank in Utrecht staan honderden mensen die boos zijn om de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Ze slaan op trommels en roepen leuzen. De zaak draait om een meisje van 17 dat na een avondje stappen een lift kreeg van twee mannen. Zij wilde seks en de rechter vindt dat het meisje duidelijker nee had moeten zeggen. Voor een liquidatie in een drugszaak 2 jaar geleden bij Vlissingen heeft de dader 27 jaar cel gekregen. Hij had al een strafblad en was net vrijgekomen in een andere zaak. Hij schoot van dichtbij iemand dood en een andere man raakte zwaar gewond. Hij moet nu ook 65.000 euro schadevergoeding betalen. In Iran is vandaag de uitvaart van de vroegere hoogste leider van het land, Ayatollah Khamenei. Volgens Iraanse media zijn in de stad Mashhad miljoenen mensen op de been. Ze staan met vlaggen en spandoeken op de wegen naar het gebouw waar Khamenei wordt bijgezet. Hij werd in februari gedood bij Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen. En de damherten in de Hoekse Waard onder Rotterdam mogen nog altijd niet worden afgeschoten, heeft de rechter bepaald. De provincie wil ze doden omdat ze schade zouden toebrengen aan de landbouw en gevaarlijk zijn in het verkeer. In het gebied ontsnapte ooit herten uit een hertenkamp. Ze hebben zich voortgeplant. En nu leven er 40. Een mix van zon en wolken. Vanavond blijft het ook nog lang lekker. En vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Op het wereldkampioenschap staat later vandaag de volgende wedstrijd gepland. Marokko speelt tegen Frankrijk in Boston met aftrap om 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Bij elkaar staat er alweer ruim 400 kilometer file. Zo is het heel erg druk in de buurt van Utrecht en in de buurt van Rotterdam. Dat heeft te maken met wegafsluitingen. Op de A2 is het erg druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel, 35 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Knooppunt Ketelplein, 40 minuten extra reistijd. Heeft te maken met de afgesloten A20 bij Rotterdam. Daardoor is het ook extra druk op de A16. Verder een ongeluk op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij de afrit Leerdam. De linkerrijstrook is dicht. Daar heb je nu 20 minuten vertraging door. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Zevenbergen. De weg is weer vrij. De vertraging is nog 20 minuten. En ook op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 nog een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de N15. Daar staat inmiddels ook nog een lange file. Daar heb je nu een half uur vertraging.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
6: €2,99. Fans van Voordeel,
5: Aldi.
7: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: 18 plus, speelbewust.
11: Ja.
12: Echt serieus?
11: Wat
12: een geld.
11: 50.000, godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18+, speelbewust.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
18: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARE graag mee, zei ik tegen hem.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Tour.
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade, 50 centiliter, 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips-verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Rick van Veldhuizen.
4: Nou, rustdagje is het Frankrijk-Marokko vandaag. En voor veel fans is dat geen simpele kwartfinale. Dat is Mbappé tegen Hakimi. De revanche op 2022. Maar ook familie, afkomst, straat, vlag en vooral gevoel.

heel erg zuur naar. Die heeft zoiets van, ja, ho, ho, ho, in de beugels. Gewoon, handjes gewoon, hè, in die koeienhorens. Daar moeten ze geplaatst worden, want ja, als je even snel moet ingrijpen... en je handen liggen er bovenop, ja, dan ben je er niet snel bij. Dus de hele tijd zitten ze jullie te zeggen, hé, Nederlander zeker, hè? Leg je armen niet op het stuur, maar hou ze vast onder in de beugels. Dus daar wordt ook heel erg naar gekeken. Ja, ik zeg gewoon de televisie aan en de radio ook aan. Lekker kijken naar datgene wat we vaak in de zomer willen zien. Dat is de Tour de France van 2026.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Groningen heeft aangifte gedaan van oplichting rond transferdeals. Volgens de club maken criminelen gebruik van vervalste contracten en doen ze zich voor als medewerkers van FC Groningen om spelersmakelaars geld afhandig te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die werkwijze is volgens de technisch directeur van FC Groningen, Mo Allag, geraffineerd. Oplichters gebruiken documenten met logo's en gegevens van de club en sturen namens FC Groningen contractvoorstellen naar zaakwaarnemers. En daarna vragen ze geld voor bijvoorbeeld de medische keuring, reis of vlucht. Allag zegt dat in die nepcontracten opvallende fouten staan. Netto bedragen, waarin het profvoetbal normaal gesproken met bruto bedragen wordt gewerkt. Maar die fraude gaat ver. Zo ver dat een Engelse speler al naar Schiphol reisde in de veronderstelling dat hij zijn transfer naar FC Groningen zou gaan afronden. Maar toen niemand van de club hem kwam ophalen, bleek dus dat zijn zaakwaarnemer vermoedelijk slachtoffer was geworden van die oplichting. Volgens de hoofdscout van Groningen, Arno de Jong, had de speler zelfs andere geïnteresseerde clubs afgezegd. FC Groningen denkt dat er een georganiseerde groep achter de fraude zit. Er zijn ook andere clubs, waaronder Rode JC en PEC Zwolle, die te maken hebben gekregen met een vergelijkbare werkwijze. De club heeft de andere eredivisieclubs inmiddels gewaarschuwd en ook de KNVB en het Openbaar Ministerie ingelicht. En zowel FC Groningen als Mo Allag persoonlijk hebben aangifte gedaan.

jij liefhebber bent van de Tour de France. Zometeen bij het nieuws op het half uur, meteen daarna is er een Tour de France update. En daar kun je dan weer even op de hoogte blijven van hoe de stand van zaken is op dit moment. Ze pakken de Tourmalet, dus ja, het is vandaag wel echt een andere race dan normaal. Als we het toch over Frankrijk hebben, vanavond om 10 uur speelt het Franse nationale elftal tegen de

niet lauw. Maar Marokko is geen leuk sprookje meer. Dat waren ze misschien toen, in 2022... toen ze de wereld verrasten en de halve finale wisten te halen. Nu is Marokko een ploeg die weet dat het op dit podium gewoon thuis hoort. Ze hebben Nederland en Canada al uitgeschakeld. Ze zijn lastig te breken. En ze spelen met een energie die groter voelt dan alleen tactiek. Ja, en dan zit er natuurlijk nog iets onder. Frankrijk-Marokko is voor veel mensen geen neutrale voetbalavond. In Frankrijk in ieder geval niet, want daar wonen miljoenen mensen met een Marokkaanse afkomst. In Nederland trouwens ook genoeg mensen die vanavond niet simpelweg gaan kijken naar een wedstrijd, zoals ik bijvoorbeeld. Maar die gaan echt kijken naar een clash tussen gevoel en voetbalverstand. Ja, voor wie ben je als je hart gewoon twee kanten kent? Voor het land waar je woont? Voor het land van je ouders? Voor de underdog? Voor de ploeg met de beste spelers? En dan ook nog Hakimi tegen Mbappé. Vrienden, sterren, oud-ploeggenoten, gezichten van dit affiche. Frankrijk tegen Marokko is vanavond geen gewone kwartfinale. Het is zo'n wedstrijd waarin een doelpunt niet alleen op het scorebord komt, maar ook in de huiskamers, families en cafés. Het gaat helemaal los. Ook in de grote steden van Nederland, maar ook in Frankrijk. Geloof mij. En als er feest wordt gevierd, dan wordt er feest gevierd. En mijn persoonlijke voorspelling is dat Frankrijk misschien wel eens een keertje heel erg zou moeten gaan oppassen voor iets speciaals wat die Marokkanen gaan regelen. Het zit daar van het begin af aan al in. Daar gaat iets gebeuren. Dat kan haast niet anders. Of er moet iets heel geks gebeuren. Vanavond dus, om 10:00. Frankrijk.

0: Wie gaat er warren vanavond?
1: Ik bedoel, welke winnaar komt uit de bus bij Frankrijk tegen Marokko?
2: De Spraakmaker.
0: Mijn vraag is, kijk jij vanavond puur naar het voetbal? Of speelt een gevoel, familie of een soort van afkomst automatisch mee? Laat het even weten via de app of via de mail rick@grandprixradio.nl.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1+1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik ook 1+1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Goedemorgen.
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
11: Kippie.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
18: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
17: Dat zeg ik.
19: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
19: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo! Odido.
23: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: Dit is Grand Prix Radio.
24: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
25: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen, vindt het kabinet. In ons land zou het gaan om 2 of 3 incidenten per dag. Volgens minister Karremans werken boetes afschrikwekkend. Bij de rechtbank in Utrecht protesteren honderden mensen tegen de vrijspraak van twee mannen in een verkrachtingszaak. De rechter vond het bewijs niet overtuigend genoeg. Het slachtoffer was 17 en had na een avondje stappen een lift gekregen van de mannen. En Frankrijk zet vanavond zeker 20.000 politiemensen in tijdens de WK-wedstrijd tegen Marokko. Alleen al in Parijs zijn het er 8.000. Er wordt rekening gehouden met de ongeregeldheden, zeker daar waar massaal naar het duel wordt gekeken.
24: Grand Prix Radio.
0: Tour Update.
1: Vanmiddag om 13:55 is de 6e etappe van de Tour gestart. De bergetappe naar Gavarnie-Gedre is 186 kilometer lang. Rond 17:30 wordt de finish verwacht.
24: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer heel druk op de weg en dat heeft te maken met veel wegafsluitingen. Vooral drukte in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Op de A4 is het bijvoorbeeld heel erg druk van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Knooppunt Ketelplein. De vertraging is daar ongeveer een uur. Komt door de afgesloten A20. Daardoor is het ook heel erg druk op de A16 vanuit Breda. Op de A12 Utrecht-Duitse-Gent tussen Arnhem en Zevenaar ook 35 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen, daar sta je in de file tussen Sliedrecht en Afrit Arkel, kost je 3 kwartier. Is er een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. En dus op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Knooppunt Terbrechtseplein ook ruim 3 kwartier oponthoud.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Rick van Veldhuizen.
11: Hoe zit jij er vanavond in bij Frankrijk-Marokko? Laat me eens even weten.

Mooie combi dit. Martin Garrix en Ed Sheeran. This heart is bleeding. Wat een feestje op de radio. I love this feeling. Repeat it. So rewind, repeat it. Nou, de spraakmaker. Het is dus vanavond Frankrijk tegen Marokko. En

0: Kan ik je voorspellen?
1: We zullen zien wie die gelijk krijgt. Karim uit Rotterdam zegt dat is geen gewone wedstrijd. Mijn hoofd zegt Frankrijk is sterker, maar mijn hart zit volledig bij Marokko.

Annelies uit Echt. Die laat weten, ik vind het juist mooi dat sport meer kan zijn dan sport alleen. Hè? Ik vind het juist mooi dat sport meer kan zijn dan sport. Oké. Okay. Zolang het respectvol blijft, hoort daar de emotie erbij. Rasje.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes blijft gewoon vasthouden aan de eigen ontwikkelingsstrategie voor de Formule 1-auto van 2026. Ondanks de recente opmars van Ferrari en Red Bull kiest het team er niet voor om met één groot upgrade-pakket te komen, maar juist met kleine verbeteringen tijdens vrijwel ieder raceweekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Trackside Engineer Director, dat is Andrew Shovlin, zegt dat Mercedes vooral naar zichzelf blijft kijken. Volgens hem hebben Ferrari en Red Bull de afgelopen races duidelijke stappen gezet, maar wil Mercedes zich richten op een betrouwbare auto en een constante ontwikkeling. En waar concurrenten kiezen voor grote updatepakketten, spreidt Mercedes de vernieuwingen uit over het seizoen. Shovlin legt uit dat het team bij elke Grand Prix probeert extra prestaties te vinden, zodat het de voorsprong op de concurrentie kan behouden. Volgens Mercedes is de W17 bovendien een auto die op veel verschillende circuits goed presteert. Dat ziet het team terug op banen waarin het in eerdere seizoenen wat moeite had. Kijk naar Monaco of Oostenrijk. En toch verwacht Shovlin dat ieder circuit weer nieuwe uitdagingen met zich mee gaat brengen. Hij noemt Spa-Francorchamps een baan waar een goede voorbereiding belangrijk is. Mercedes gaat dus zonder koerswijziging verder, terwijl Ferrari en Red Bull met grote ontwikkelingsstappen proberen aan te sluiten, verwacht het team uit Brackley dat een reeks kleinere verbeteringen voldoende zal zijn om dus competitief te blijven.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

John Bon Jovi bezinkt de frequentie waarin de gemiddelde luisteraar van Grand Prix Radio luistert, namelijk Always. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Nog even wat nieuws van Nederlandse bodem. Het gaat over AZ Alkmaar, want AZ heeft een nieuw bod uitgebracht op Tom met THOM van Bergen. De Alkmaarders hebben naar verluidt een bedrag van rond de 5 miljoen euro geboden voor de 22-jarige aanvaller van FC Groningen. Maar Groningen lijkt het niet van plan te zijn om dat te accepteren, om mee te werken aan zo'n transfer. En houdt voor ons nog de deur dicht voor het vertrek van de speler, in dit geval Tom van Bergen. Het is de tweede poging van de club uit Alkmaar om de aanvaller in te kunnen lijven. Dat is er nog niet gelukt in deze transferperiode. Je merkt dat ze heel graag willen daar in Alkmaar. Dus je kunt bijna alles vragen wat je wil als je heel slim bent bij Groningen. Ja goed, tot zover het bericht uit de normale voetbalscene. Even buiten de waan van de WK-voetbal. Nu, Justin Timberlake.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ja, hij kan het gevoel niet stoppen. Nee, ik kan me voorstellen, je luistert naar Grand Prix Radio. Het gaat maar door en het gaat maar door. Ikzelf tot 7 uur. En Grand Prix Radio gewoon 24 uur per dag, 7 dagen in de week, aan één stuk door. Sportinformatie waar je bijna niet zonder kan.
1: Zometeen bij je terug met uur 2.
0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Vliegtuigpassagiers moeten boetes kunnen krijgen als ze zich misdragen, vindt het kabinet. Elke dag zijn er in ons land 2 of 3 incidenten en vaak speelt alcohol daarbij een grote rol. Minister Karremans heeft het over een zorgwekkende stijging. Volgens hem werken boetes afschrikwekkend. De Dolomina's hebben een demonstratie georganiseerd bij de rechtbank in Utrecht die 2 mannen vrijsprak voor verkrachting van een meisje van 17. Staan honderden mensen bij de rechtbank, vooral vrouwen. Het meisje zegt dat ze verkracht werd toen ze een lift kreeg van de mannen, maar de rechter vond het bewijs te mager. In het oosten van Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het gebeurde bij het spelen. Mensen hebben hem bij het meisje weggehaald, maar ze was al zo zwaar gewond dat ze overleed. De hond, een gespierde American Stafford, is naar een dierenasiel gebracht. En in heel Frankrijk zijn vanavond zeker 20.000 politieagenten op de been tijdens de WK-wedstrijd tegen Marokko. Alleen al in Parijs zijn het er 8.000, melden Franse media. Wordt rekening gehouden met de ongeregeldheden op plekken waar massaal naar de wedstrijd wordt gekeken. De winnaar gaat door naar de halve finale. Een mix van zon en wolken en rond de 25 graden. Vanavond blijft dat nog lang lekker. En vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. En morgen weer zo'n mooie zomerdag.
3: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
5: Op het WK staat later vandaag de wedstrijd Marokko tegen Frankrijk in Boston gepland. De aftrap is om 10 uur.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Vooral wegwerkzaamheden veroorzaken heel veel vertraging, met name in Zuid-Holland, bij Utrecht, maar ook in Noord-Brabant. Op de A4 staat nu een hele lange file van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein. De vertraging is daar 35 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ruim een half uur vertraging. Bij Rotterdam ook veel oponthoud door de afgesloten A20. Dat merk je vooral nu op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Daar ook bijna 50 minuten vertraging. En door een ongeluk bij Arnhem ook een file op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Elst. Daar een half uur vertraging.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
8: Mooi van Ethos.
9: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.

0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
2: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
3: Brussel Zuid.
2: Hé, nu al?
1: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
7: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
6: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot

0: is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
7: Rick van Veldhuizen.
8: De Tourmalet liegt dus niet. Pogacar heeft aangevallen. Vingegaard moest reageren. En de gele trui die kraakte als een malle. Is dit de dag dat de Tour de France 2026 begonnen is?

0: begin aan uur nummer 2, dus alle lampen mogen hier gewoon weer aan, hoor.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wij zitten pole position op je radio met Rick van Veldhuizen.
0: Die Tour de France, toch? Vandaag was de vraag, wordt de Tourmalet een mooie ansichtkaart of wordt het de eerste echte oorlog van deze Tour? Nou, dat is flink los gegaan, om het zo maar even te zeggen. Tadej Pogacar heeft op de Col du Tourmalet aangevallen. Niet met een beetje prikken, niet maar even kijken hoe iedereen erbij zit, maar gewoon keihard druk zetten.

trekken. En het mooie is, de finish ligt niet eens bovenop de Tourmalet. Naar de top moet je nog door. Dus wie daar kraakt, verliest niet alleen seconden op de klim, maar kan daarna nog veel langer pijn blijven lijden. Zo maakte Pogacar ongeveer een verschil van meer dan een minuut. Alleen al in de afdaling van de Tourmalet. Ik bedoel me even. Ja, de Tour de France 2026 is officieel begonnen, hoor.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-trainer Michel wil een topsportcultuur creëren binnen de club. Volgens de Spanjaard beschikt de selectie over veel talent, maar is dat op zichzelf niet genoeg om weer mee te gaan doen om de prijzen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel zegt dat hij de spelers eerst uitgebreid heeft bestudeerd, maar dat hij hun kwaliteit pas echt leert kennen door dagelijks met ze te werken. Hij ziet veel potentie in de selectie, al benadrukt hij dat talent alleen niet voldoende is. Daarom wil hij een omgeving creëren waarin iedereen dezelfde richting opwerkt en dezelfde doelen nastreeft. De nieuwe trainer noemt een sterke topsportcultuur de basis voor succes. Volgens hem moet iedere speler bereid zijn om elke dag het maximale uit zichzelf te halen en samen te werken in het belang van het team. Alleen op die manier kan Ajax volgens Michel terugkeren naar het niveau dat volgens hem past bij de geschiedenis van de club. Michel noemt zijn overstap naar Ajax een droom die uitkomt. Hij spreekt van een grote uitdaging, zegt ook gemotiveerd te zijn om de club weer succesvol te maken. En daarbij wil hij niet alleen resultaten boeken, maar ook bouwen aan een herkenbare manier van werken die de basis vormt voor de toekomst. Hij benadrukt daarbij dat verandering tijd kost natuurlijk. Volgens Michel moet iedereen binnen Ajax, van spelers tot staf, dezelfde normen en verwachtingen hebben. En pas dan kan er vooruitgang worden geboekt.
0: Sportradio.

Ja, dan doe ik even het geluid in de studio zachter en luister ik toch wat er aan de hand is. Of haak je pas aan bij de allerlaatste klim? Zo van, oh, als het echt spannend wordt, dan kom ik er ook even bij. Of boeit het je helemaal geen zak? Dat kan natuurlijk ook. Gewoon even benieuwd of jullie hier van de Tour de France houden. Kom maar door via de app of anders via RickettGrandPrixRadio.nl.

0: bergritten, de tijdritten? Of heb je echt zoiets van, ah, houd toch op. Een paar van die mannetjes op een fietsje die de hele tijd moeilijk liggen te doen. Laat eens even weten via de app of via de mail rick@grandprixradio.nl.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: slot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
18: Dit is Grand Prix Radio.
19: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
20: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Nijmegen is een persconferentie geweest over de Vierdaagse die over anderhalve week van start gaat. Het ging bijvoorbeeld over mogelijke hitte, maar burgemeester Brul zei dat het evenement sowieso doorgaat, maar misschien wel met wat aanpassingen. Luchtvaartmaatschappijen willen dat het alcoholbeleid wordt aangepast op vluchten en vliegvelden, omdat dronken passagiers vaak voor overlast zorgen. Ze denken nog na over hoe ze het probleem precies gaan aanpakken. En in de Tour de France heeft Tadej Pogacar de zware Pyreneeënrit gewonnen en ook de gele trui veroverd. De toerwinnaar van vorig jaar maakte het verschil op de berg Tourmalet en kwam op ruime voorsprong als eerste over de finish.
19: Grand Prix Radio.
1: Tour Update.
21: Om 2:05 vanmiddag is de 6e etappe van de Tour gestart. De bergetappe naar Gavarni-Gedre is 186 kilometer lang. Rond 5:30 wordt de finish verwacht.
22: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer een hele drukke avondspits en dat is voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Met name daardoor veel vertraging rond Rotterdam, Utrecht en ook bij Gorkum is het erg druk. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven tussen Rosmalen en Den Bosch 25 minuten oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd, er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag gebeurde ook een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Daar zijn alle rijstroken vrij. Je moet wel rekening houden met een uur oponthoud vanaf Boulevard Ansveen. Je kunt eventueel omrijden via Wassenaar, maar daar begint het inmiddels ook behoorlijk druk te worden. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug 22 kilometer en bijna een uur vertraging. En het is erg druk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein een uur oponthoud. Dat komt door de afgesloten A20.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Rick van Veldhuizen.
2: De eerste sensationele bergetappe in de Tour de France. Doet het je wat of doet het je niks, hoor?

0: zou een Rotterdammer kunnen zijn. Little less conversation and more action. Geen woorden, maar daden. Dat is het.
1: De Spraakmaker.
0: Nou, de Tour de France. Wat gaat dat met jou doen? Gerben uit Ommen zegt, ik kijk zo'n bergetappe vanaf de start. Niet omdat er meteen iets gebeurt, maar omdat je langzaam voelt wie je er straks gaat breken. Je voelt hem aankomen. Mieke uit Reuzel. De laatste klim kijk ik pas. Ik vind de Tour prachtig hoor, maar 4 uur wachten totdat iemand een slecht gezicht trekt, dat trek ik niet. Harm uit het Groningse Winsum. Bij ons staat de Tour gewoon de hele middag aan. Beetje tuin, beetje koffie. En als de commentatoren harder beginnen te praten, ja, dan ga ik heel snel voor de buis zitten. Anita uit Nunspeet. Ik vind er eerlijk gezegd weinig aan tot die laatste 10 kilometer. Dan wordt het

die volledig instort. Heerlijk. Rianne uit het Drentse Hollandse Veld. Kwam daar niet Piet Kleine vandaan? De grote Piet Kleine, ja. Mijn man kijkt alles, zegt ze. Ik kom binnen bij de laatste klim. Dan doe ik net alsof ik het al uren volg. En dan begin ik met hem mee te kletsen. Ja, zo voelt het nou, toch wat een stuk Nederlandser. Hè? Op deze manier. Van die mensen die praktisch aan het kijken zijn. Ja, ik vind het al lekker om bevlogen naar de Tour de France te kijken. Nogmaals, wij hebben ook hier de Tour de France update. En je kunt het allemaal zo goed blijven volgen als jij blijft luisteren naar Grand Prix Radio. Jouw sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer in de Eredivisie. De coach van NEC krijgt die prijs na een bijzonder seizoen, waarin hij de Nijmeegse club naar de derde plaats leidde in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Schreuder behaalde NEC een historische eindklassering en plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League. Het was voor de Nijmegenaren de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie. En Schreuder nam NEC aan het begin van dit seizoen onder zijn hoede en zorgde voor een herkenbare speelstijl. Zijn ploeg maakte indruk met aanvallend voetbal en wist zich dus uiteindelijk tussen de traditionele topclubs te plaatsen. Voor de trainer van NEC is het niet zijn eerste Rinus Michels Award. Hij won de prijs ook al in 2023, toen als beste trainer van de keukenkampioendivisie, als trainer van PEC Zwolle toen. Schreuder bleef in de strijd om de prijs nu Peter Bos van PSV en Anthony Correa van Telstar voor. Bos was genomineerd na opnieuw een sterk seizoen met PSV. Correa maakte indruk met Telstar na de promotie naar de Eredivisie. En NEC maakt zich op voor een Europees vervolg, want binnenkort staan ze dan op het programma. De voorrondes van de Champions League.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Islands. Lekker man. Ik vind het heerlijk. Sommigen vinden het muzikale blasfemie. Maar ik vind het heel gaaf gedaan. De oude nummer van Simon Garfunkel, nu door Disturbed bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Laten we nog heel even gaan kijken naar het normale voetbal. Tenminste, niet iets wat te maken heeft met het WK-voetbal. Feyenoord heeft een officieel bod van Nottingham Forest gekregen op Guivaro Reid. Dat hebben ze resoluut afgewezen. De Engelse club meldde zich voor de talentvolle rechtsback, maar de Feyenoorders zijn niet van plan hem te laten vertrekken. Feyenoord ziet in Reid een belangrijke speler voor de toekomst en heeft de aanbieding daarom van tafel geveegd. De clubleiding wil het talent behouden en verder doorontwikkelen in de Kuip. Ondanks de concrete interesse vanuit de Premier League voor deze jonge verdediger Reid. Dan verder met Rafael Benitez, de trainer. Rafael Benitez, hij staat namelijk open voor de functie van bondscoach van de Schotse elf, de nationale elf. Na het afgelopen wereldkampioenschap is de Schotse voetbalbond op zoek naar een nieuwe oefenmeester. Volgens de laatste berichten zou Benitez een eventueel aanbod zelfs serieus in overweging willen nemen. De ervaren Spaanse coach zou niet direct nee hebben gezegd tegen een avontuur bij de Tartan Army. Het is nog onduidelijk of de Schotse bond daadwerkelijk contact heeft opgenomen met de voormalige trainer van onder meer Liverpool en Real Madrid. Bijzondere keuze. Rafael Benitez. Ja, je verwacht hem daar niet, maar het gaat toch gebeuren. Leuk.

0: formatie, deze man. Happy to be stuck with you. You're the Huey Lewis and the News. Nou, Tour de France, zit het er al op of niet, jongens? Hey, 2,5 minuut achterstand. Vingegaard ten opzichte van Pogacar. Hop, hop. Nou, ik zou zeggen, met vlag en wimpel geslaagd. Moeten we het er nog verder over hebben? Nee, ik denk dat Pogacar, ja... Dat kunnen we toch wel gewoon invullen. Pogacar kampioen dit jaar als het gaat om de Tour de France en de winnaar van. Ja, het kan haast niet meer misgaan.
1: Zometeen bij je terug met uur 3.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De Vierdaagse in Nijmegen gaat over anderhalve week ook door als het heet is. Dat zei burgemeester Bruls op een persconferentie. Het wandelevenement is volgens hem op alles voorbereid. Zo zijn er extra waterpunten en kinderbadjes om af te koelen als het warm is. En ook kunnen de routes worden ingekort. Vliegmaatschappijen gaan de strijd aan met passagiers die dronken zijn en voor overlast zorgen. Het wangedrag moet ingedamd worden door het alcoholbeleid aan te passen op vluchten en vliegvelden. De vliegmaatschappijen willen geen verbod op alcohol, maar wel een evenwicht tussen veiligheid en gastvrijheid. De Arnhemse burgemeester Marcouch vraagt Marokkanen in zijn stad zich te gedragen als Marokko vanavond op het WK tegen Frankrijk speelt. Mocht Marokko de halve finale halen, gaat dan niet de hele nacht toeterend en racend de straat op, zegt hij. Marcouch wil geen herhaling van wat er zaterdag gebeurde na de winst op Canada. En in de Tour de France heeft Tadej Pogacar een flinke slag geslagen. Hij won met overmacht de zware Pyreneeënrit en veroverde ook het geel. Pogacar maakte het verschil op de berg Tourmalet en kwam met ruime voorsprong als eerste over de finish. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op bijna 2,5 minuut. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig.
3: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
5: Het programma op het WK gaat vandaag verder met de kwartfinale tussen Marokko en Frankrijk om 10 uur in Boston.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk, maar de meeste files worden nu wel korter. Geldt ook voor de file op de A4, maar daar heb je nog wel veel vertraging van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam is het oponthoud 25 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug een uur oponthoud. De rechterrijstrook is dicht, daar ligt brandstof op het wegdek. Het opruimen daarvan gaat waarschijnlijk tot een uur of 8 vanavond duren. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Almere Haven een drie kwartier vertraging door een aanrijding. En er gebeurde ook een ongeluk op de N201 Hilversum Uithoorn bij Loenersloot. Daar sta je ook nu een half uur in de file. De andere kant op is de vertraging zelfs 50 minuten.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Waar ben jij?
10: Ik zit nog in de trein.
11: Het volgende station is station Antwerpen.
10: Ik denk dat het wat later wordt.
9: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
10: Nee.
9: Ja?
10: Ja, oké, sorry.
12: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
13: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis.
12: NL Ziet. Slim bekeken.
14: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
16: laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja, goed.
15: Dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Bestel je OBU op netlink.nl.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Deze week in de bonus: alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle AH Barbecue Saté en Shashlik ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor Moulin Rouge The Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
19: hoi,
18: of binnenkort vertrekt,
20: adios,
18: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
19: Fijne vakantie.
21: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
24: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
25: Kippie.
26: The stories are true.
27: The story has just begun.
28: Disney's Vaiana, kom tot leven.
29: See her light up the night.
28: To be the hero.
30: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
31: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
32: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
33: Grand Prix Radio.
34: Rick van Veldhuizen.
0: Pogacar heeft de Tourmalet gebruikt als sloophamer. Succes ermee. En Max Verstappen vertrouwt zijn eigen Red Bull niet blind meer. Na Silverstone noemt hij de achtervleugel levensgevaarlijk. Nou, dat zijn vooruitzichten. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Günther Steiner heeft uitgelegd waarom de MotoGP-teams voorlopig geen deel van de winst krijgen.

uit de inkomsten van de raceklasse. Voormalig Formule 1-teambaas en huidig topman van Tech3 vindt dat een vaste vergoeding op dit moment de verstandigste keuze is. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motorfabrikanten hadden tijdens de onderhandelingen aangedrongen op een systeem waarbij teams zouden meedelen in de opbrengsten van de MotoGP. Uiteindelijk bleef de huidige afspraak staan, waarbij de teams een vast bedrag per seizoen ontvangen. Voor de periode van 2027 tot en met 2031 is nu gekozen voor een nieuw commercieel contract, maar wel met de vaste vergoeding als basis. Steiner zegt dat iedereen graag meer inkomsten wil, maar dat een winstdeling ook risico's met zich meebrengt. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat de opbrengsten alleen maar blijven groeien. Als de winst later tegenvalt, dan kunnen teams volgens Steiner juist in een lastigere situatie terechtkomen. De Italiaan denkt dat de MotoGP eerst verder moet groeien onder de nieuwe eigenaar, Liberty Media. Het bedrijf nam de commerciële rechten van MotoGP over en wil de sport nu verder gaan ontwikkelen. En volgens Steiner is het daarom beter om eerst even te kijken hoe de competitie zich ontwikkelt voordat er opnieuw wordt gesproken over een andere verdeling van de inkomsten. Steiner leidt het Tech3-team dat onderdeel is van de MotoGP-grid. Hij ziet de komende jaren als een periode waarin de klasse verder moet groeien. En dat is zowel sportief als commercieel. Sportradio.

Job. Hoi de sisters. Bij Grand Prix Radio, ja, sportradio. Hebben we het al gehad over de Formule 1? Nee, hè? Goed, niet transfergeruchten, niet met losse paddock-roddels, maar iets dat veel serieuzer is, namelijk het vertrouwen in je auto. Max Verstappen heeft de achtervleugel van zijn Red Bull naar Silverstone supergevaarlijk genoemd. En dat is stevige taal. Niet de dood was lastig, niet we hadden geen balans, maar gewoon supergevaarlijk. Volgens Max hechtte de achtervleugel in de bocht niet goed aan, waardoor hij ineens downforce verloor en bij stow van de baan ging. En dat gebeurde op een snelheid waarbij je niet denkt, ja, een beetje overstuur, klaar. Dan praat je echt over een moment waarop een Formule 1-auto van grip naar glijden kan gaan. En voordat je het goed en wel in de gaten hebt, kan je het niet meer corrigeren. En dat maakt dit verhaal veel groter dan één crash op Silverstone. Want een langzame auto is vervelend, een wisselvallige auto is frustrerend, maar een auto die niet te vertrouwen is, dat is voor een coureur bijna het ergste wat er is. En Red Bull teambaas Laurent Mekies heeft dan ook erkend

Hey, zou die het doen of niet? Ja, dat wil je niet lopen, dat gevaar. En dan komt vanzelf de grotere vraag, hoe lang accepteert Max dit nog? Hij kan best leven met een Red Bull die niet elke week dominant is, maar hij gaat niet gelukkig worden van een team dat hem niet een winnende auto geeft en tegelijkertijd ook nog een supergevaarlijke auto geeft. Dus dat zijn dingen waar we toch echt rekening mee moeten gaan houden. En volgend weekend dan is daar Spa-Francorchamps en dan is dat toch wel even het moment van de waarheid. Mijn vraag, kan Max Verstappen nog blind op Red Bull vertrouwen of moet hij nu keihard voor zichzelf gaan kiezen? Laat het even weten via de app van Grand Prix Radio of via Rick@grandprixradio.nl.

0: Live in Daylight. Lekker man, lekker lang licht in de zomer, ik hou ervan. Max Verstappen noemt zijn Red Bull een onbetrouwbare auto. Niet te vertrouwen. Lekker dan, wat vind jij ervan? Stuur het even door via de app of via rick@grandprixradio.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2.79. Lidl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hansen.

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
3: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
9: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
10: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. In Oosterhout is een bouwvakkerswagenbond geraakt bij een ongeluk, meldt Omroep Brabant. Hij kreeg een zaag in zijn nek. Hij heeft eerste hulp gehad en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De Rotterdamse rechtbank heeft 13 boetes vernietigd voor de tol van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. De boete is €35 als je elektronische tol niet op tijd betaalt. Maar veel automobilisten kregen geen herinnering. De Vierdaagse in Nijmegen gaat hoe dan ook door, ook als het erg heet wordt. Het wandelevenement begint over anderhalve week en is op alles voorbereid, zei burgemeester Bruls op een persconferentie.
0: Grand Prix Radio.
11: Tour update. De zesde etappe naar Gavarnie Gedre is gewonnen door Tadej Pogacar. Na de 186 kilometer vanuit Po kwam hij solo over de streep. Jonas Vingegaard finishte op 2 minuten en 38 seconden. Isaac Del Toro werd derde. Thorstein Treen kwam ten val en leverde het geel weer in bij Pogacar.
12: Mats Pedersen draagt vandaag groen. Alex Baudet heeft de bolletjestrui aangetrokken. Morgen voert de zevende etappe naar Bordeaux. De start is om 1:15. De vlakke rit is 175 kilometer. De finish wordt rond 4:45 verwacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter. Bij elkaar staat er toch nog wel zo'n 300 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelofarensveen en Rijswijk is de vertraging 30 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht, daar ligt namelijk brandstof op het wegdek. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Knap en Terbrechtseplein 50 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen de afrit De Bilt en Knap het Everdingen ook 20 minuten vertraging.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Rick van Veldhuizen.
15: Fijn dat je bent aangeschoven aan deze tafel vol met sporten en verder. Eet smakelijk!

deze. Harm uit het Groningse Winsum zegt... ja, als je als coureur je eigen auto gevaarlijk noemt... ja, dat is al lang geen detail meer. Dan moet Red Bull echt wakker worden. Ja, maar hoe vaak moet je nog wakker worden als Red Bull? Mieke uit Reuzel, Max moet voor zichzelf kiezen. Loyaliteit is mooi, maar je carrière krijg je maar één keer. Gerben uit Ommen, Red Bull heeft Max groot gemaakt... maar Max heeft Red Bull ook groot gehouden. Dat

niet genoeg. Ik denk het ook. Ik denk dat het nou echt wat nijpend begint te worden. En dat gaat ook niet lekker rijk, kan ik je vertellen, op Spa-Francorchamps. Als je bij jezelf denkt, hé, hey, of achterom kijkt zo. Is hij dicht? Nee, er zit nog een gaatje tussen. Ja, Max hoeft niet meteen weg bij Red Bull. Maar hij moet wel zeker weten dat Red Bull hem nog kan geven wat hij nodig heeft. Een auto die snel is, een team dat scherp is. En vooral een auto die hij volledig vertrouwt. Dus dat is wel een dingetje. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Over goed gesproken, wat dacht je van Supreme zelfs? Robbie Williams nu.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het gaat lekker met Arthur Ferry. Hij heeft op Wimbledon een flinke financiële sprong gemaakt. De Brit verdiende tijdens het toernooi al meer prijsgeld dan hij in zijn hele tennisloopbaan hiervoor had verzameld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Wimbledon stond het totale prijzengeld van Ferry in zijn carrière op €760.000. Niet slecht, hè, voor een 23-jarige. Maar door zijn sensationele run naar de halve finale op het gras van Londen heeft hij daar nog eens ruim €1 miljoen aan toegevoegd. Waardoor hij zijn totale carrièreverdienste in één klap meer dan verdubbelde. Financiële impact van Wimbledon is groot voor spelers, zeker die nog niet jarenlang op het hoogste niveau actief zijn. En het toernooi heeft in 2026 bovendien een recordbedrag aan prijzengeld beschikbaar, met een totale prijzenpot van £64,2 miljoen. Dat is ongeveer omgerekend €75 miljoen. Ferry is daardoor verzekerd natuurlijk van een flinke stijging van zijn carrière-inkomsten. Maar als die nou nog verder komt en dus de finale haalt, dan kan het bedrag nog verder oplopen. De winnaar van het enkelspel ontvangt €3,6 miljoen. Verliezend finalist €1,8 miljoen. De Brit zelf, Ferry dus, verdiende het grootste deel van zijn eerdere prijzengeld op kleinere toernooien. En stond voor Wimbledon nou niet bekend als een speler die grote bedragen bij elkaar sloeg. Grand Slam toernooi in Londen zorgt dus voor een grote verandering in zijn loopbaan, maar vooral dus ook in zijn financiële situatie.
0: Dit is jouw sportradio.

Just Bite. Even nog een laatste bericht voordat we klaar zijn voor vandaag. Ajax heeft de transfer van Sean Steur naar Newcastle United bevestigd. Transfersom gaat oplopen tot zo'n 27 miljoen euro. En dan gaat die 18-jarige middenvelder van Ajax al naar, nou, hoeveel wedstrijden? Ik geloof 25, 26 officiële duels in de hoofdmacht weg alweer bij Ajax. En gaat zich melden bij de Magpies en tekent daar tot 2031. En wordt daarmee teamgenoot van Sven Botman. Hoppakee, 18 jaar en alweer weg. Nou ja, goed. Voor kennisgeving aangenomen. Wij wensen Sean Steur heel veel succes bij Newcastle United.

0: zo'n Ordinary World gaat ook niet worden vanavond, hoor. Zeker niet als je uit Frankrijk of uit Marokko komt. Want de hele boel staat daar op zijn kop. En de nationale elf die moet het opnemen tegen elkaar. En ik dicht de jongens uit Marokko heel veel succes toe. Op een of andere manier voel ik dat het daar iets gaat worden. Maar goed, zou je zien, morgen is vrijdag. Dan is het verhaal helemaal weer andersom. Hoe dan ook, ik zit er vanavond voor die buis om 10 uur... om te kijken naar deze wedstrijd. En morgen dan zie ik jou weer. Ik wens je een fijne donderdagavond. En graag tot morgen.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Bij sloopwerkzaamheden in Oosterhout is een ongeluk geweest. Een bouwvakker raakte zwaar gewond toen hij een zaag in zijn nek kreeg, meldt Omroep Brabant. Hij kreeg meteen eerste hulp en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het precies kon gebeuren. De Rotterdamse rechtbank heeft 13 boetes geschrapt voor de tol van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Je moet je voor de betaling aanmelden en dan wordt de tol elektronisch afgeschreven, maar wie niet op tijd betaalt krijgt een boete van €35. Bij 13 bestuurders ging dat mis, ze kregen geen herinnering of werden meerdere keren beboet. In het oosten van Tsjechië staat een opslagplaats in brand van een schoenenmerk. Het historische gebouw heeft 10 verdiepingen en is voor een deel ingestort. Er zouden geen gewonden zijn. Het vuur wordt bestreden door honderden brandweermensen en zeker 75.000 paar schoenen zouden zijn verbrand. En wielrenner Tadej Pogacar had veel zin in de Pyreneeënrit die hij overtuigend won. Ik ging ervoor, want ik had niks te verliezen, zei hij na afloop. Hij pakte bijna 2,5 minuut op zijn grote rivaal Jonas Vingegaard, die tweede werd. Pogacar veroverde ook de gele trui en dat had hij vooraf niet gedacht. Ook vanavond is het nog lang lekker en vannacht koelt het af naar minimaal 12 graden. Morgen wordt het op sommige plaatsen wel 30 graden en de komende dagen verandert er weinig.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Op de A4 helaas nog niet, van Amsterdam naar Den Haag. Want daar is bij Roelevarensveen een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging is een kwartier. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug een half uur vertraging. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, er ligt brandstof op het wegdek. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein een half uur vertraging. Verder op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen nog 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A27. En de N206 Heemstede-Zoetermeer is dicht bij Katwijk aan Zee, want daar is een ongeluk gebeurd.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.

0: varen.
1: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
2: chicken. Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle Magnum ijs ook 1 plus 1 gratis. En A bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
16: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
17: Hakje dag!
15: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
18: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
21: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
22: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
18: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
24: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alex Molenaar heeft de Tour de France moeten verlaten. Na een zware val in de finale van de etappe naar Po. Nederlander liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Molenaar kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ten val in een chaotische slotfase. En ondanks zijn verwondingen wist de renner van Cagaroural de etappe nog wel uit te rijden. Maar na medisch onderzoek besloot de ploeg dat verder rijden geen optie meer was. Zijn team laat weten dat de gezondheid van Molenaar voorop staat en dat de renner nu tijd krijgt om te herstellen. Cagaroural spreekt waardering uit voor zijn optreden in de Tour, waarin hij eerder de bolletjestrui droeg en zich liet zien in de strijd om die bergpunten. De 25-jarige Nederlander beleefde daarmee een opvallende koers. Hij kwam in de eerste dagen vooral in beeld natuurlijk door zijn aanvallende manier van koersen. Mocht de trui van de leider van het bergklassement dragen. Nou, de val in Po maakte aan alles een einde. Voor Molenaar blijft vooral zijn optreden in de openingsfase van de Tour over, waarin hij een van de herkenbare gezichten in het peloton was. En met het dragen van die bolletjestrui schreef hij bovendien een nieuw hoofdstuk in het boek van zijn loopbaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week, Weber BMX Egalisatie standaard, 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20

0: ncoi.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer.
6: Here we go.
5: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
9: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
10: Grand Prix Radio.
11: Tour update. De zesde etappe naar Gavarnie-Gedre is gewonnen door Tadej Pogacar. Na de 186 kilometer vanuit Po kwam hij solo over de streep. Jonas Vingegaard finishte op 2 minuten en 38 seconden. Isaac Del Toro werd derde. Thorstein Treen kwam ten val en leverde het geel weer in bij Pogacar.
12: Mats Pedersen draagt vandaag groen. Alex Baudet heeft de bolletjestrui aangetrokken. Morgen voert de zevende etappe naar Bordeaux. De start is om 1:15. De vlakke rit is 175 kilometer. De finish wordt rond 4:45 verwacht.
10: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna afgelopen. Op de A6 Muiden-Lelystad staat tussen Almere Regenboogbuurt en de afrit Lelystad Airport nog wel 7 kilometer file. Daar is de vertraging ongeveer een half uur. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug nog ruim 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht, daar ligt brandstof op het wegdek. En op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Groningen heeft aangifte gedaan van oplichting rond transferdeals. Volgens de club maken criminelen gebruik van vervalste contracten en doen ze zich voor als medewerkers van FC Groningen om spelersmakelaars geld afhandig te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die werkwijze is volgens de technisch directeur van FC Groningen, Mo Allag, geraffineerd. Oplichters gebruiken documenten met logo's en gegevens van de club en sturen namens FC Groningen contractvoorstellen naar zaakwaarnemers. En daarna vragen ze geld voor bijvoorbeeld de medische keuring, reis of vlucht. Allag zegt dat in die nepcontracten opvallende fouten staan. Netto bedragen, waar in het profvoetbal normaal gesproken met bruto bedragen wordt gewerkt. Maar die fraude gaat ver. Zo ver dat een Engelse speler al naar Schiphol reisde in de veronderstelling dat hij zijn transfer naar FC Groningen zou gaan afronden. Maar toen niemand van de club hem kwam ophalen, bleek dus dat zijn zaakwaarnemer vermoedelijk slachtoffer was geworden van die oplichting. Volgens de hoofdscout van Groningen, Arno de Jong, had de speler zelfs andere geïnteresseerde clubs afgezegd. FC Groningen denkt dat er een georganiseerde groep achter de fraude zit. Er zijn ook andere clubs, waaronder Rode JC en PEC Zwolle, die te maken hebben gekregen met een vergelijkbare werkwijze. De club heeft de andere eredivisieclubs inmiddels gewaarschuwd en ook de KNVB en het Openbaar Ministerie ingelicht. En zowel FC Groningen als Mo Allag persoonlijk hebben aangifte gedaan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sportradio.
1: Sportradio. Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De KLM heeft in Denemarken een boete gekregen voor greenwashing. De luchtvaartmaatschappij zond er een reclamespotje uit, waarin werd gesuggereerd dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid tegenviel. Passagiers werden zo op het verkeerde been gezet en daarom moet de KLM nu 400.000 euro betalen. In China heeft een grote brand gewoed in een fabriek waar sportschoenen worden gemaakt. Het vuur is intussen onder controle, maar er zijn wel bijna 30 doden. De andere werknemers konden op tijd wegkomen. Chinese media melden dat enkele mensen zijn opgepakt die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de fabriek. In Weert bij Nijmegen is een bermbrand geblust dankzij snel ingrijpen van buurtbewoners. Ze zagen aan een dijk meters gras in brand staan en ze bedachten zich geen moment. Ze liepen heen en weer met watergevulde gieters om te blussen. En volgens Omroep Gelderland was de brand al uit voordat de brandweer kwam. En de Wimbledon-finale bij de vrouwen wordt een Tsjechisch onderrondje en gaat tussen Linda Noskova en Karolina Mukova. In de halve finale won Noskova van Marta Kosyuk uit Oekraïne. En Mukova was te sterk voor de Amerikaanse Coco Gauff. Voor allebei is het de eerste keer dat ze in de finale van Wimbledon staan. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen. Maar daarna schijnt overal de zon weer. En vannacht wordt het ongeveer 14 graden. En morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 Muiden-Lelystad staat bij Lelystad Airport 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug ook 10 minuten oponthoud. Daar is de rechte rijstrook dicht door brandstof op het wegdek. Maar als het goed is, gaat het niet al te lang meer duren daar.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hey.
10: Hey liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
9: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
10: Ja, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
11: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
16: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
17: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
15: Bestel je OBU op netlink.nl.
18: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: Hey, jij daar.
20: Heb je ook zo zin in vakantie?
19: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
20: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
19: Prijsvrij vakanties.
21: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
19: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
22: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
23: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
24: Welkom bij de verfzaak.
23: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
25: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
24: Welkom bij de verfzaak.
23: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
26: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en chocomel slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: houden aan de eigen ontwikkelingsstrategie voor de Formule 1-auto van 2026. Ondanks de recente opmars van Ferrari en Red Bull kiest het team er niet voor om met één groot upgrade-pakket te komen, maar juist met kleine verbeteringen tijdens vrijwel ieder raceweekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Trackside Engineer Director, dat is Andrew Shovlin, zegt dat Mercedes vooral naar zichzelf blijft kijken. Volgens hem hebben Ferrari en Red Bull de afgelopen races duidelijke stappen gezet, maar wil Mercedes zich richten op een betrouwbare auto en een constante ontwikkeling. En waar concurrenten kiezen voor grote updatepakketten, spreidt Mercedes de vernieuwingen uit over het seizoen. Shovlin legt uit dat het team bij elke Grand Prix probeert extra prestaties te vinden, zodat het de voorsprong op de concurrentie kan behouden. Volgens Mercedes is de W17 bovendien een auto die op veel verschillende circuits goed presteert. Dat ziet het team terug op banen waarin het in eerdere seizoenen wat moeite had. Kijk naar Monaco of Oostenrijk. En toch verwacht Shovlin dat ieder circuit weer nieuwe uitdagingen met zich mee gaat brengen. Hij noemt Spa-Francorchamps een baan waar een goede voorbereiding belangrijk is. Mercedes gaat dus zonder koerswijziging verder, terwijl Ferrari en Red Bull met grote ontwikkelingsstappen proberen aan te sluiten, verwacht het team uit Brackley dat een reeks kleinere verbeteringen voldoende zal zijn om dus competitief te blijven.
1: Sportradio.

0: jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
5: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mij en mama?
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Kijk eens dames, 2 glazen bruiswater.
6: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
10: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
11: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
12: Grand Prix Radio.
13: Tour update. De zesde etappe naar Gavani Gedre is gewonnen door Tadej Pogacar. Na de 186 kilometer vanuit Po kwam hij solo over de streep. Jonas Vingegaard finishte op 2 minuten en 38 seconden. Isaac Del Toro werd derde. Thorstein Treen kwam ten val en leverde het geel weer in bij Pogacar.
14: Mats Pedersen draagt vandaag groen. Alex Baudet heeft de bolletjestrui aangetrokken. Morgen voert de zevende etappe naar Bordeaux. De start is om 1:15. De vlakke rit is 175 kilometer. De finish wordt rond 5:15 verwacht.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax-trainer Michel wil een topsportcultuur creëren binnen de club. Volgens de Spanjaard beschikt de selectie over veel talent, maar is dat op zichzelf niet genoeg om weer mee te gaan doen om de prijzen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel zegt dat hij de spelers eerst uitgebreid heeft bestudeerd, maar dat hij hun kwaliteit pas echt leert kennen door dagelijks met ze te werken. Hij ziet veel potentie in de selectie, al benadrukt hij dat talent alleen niet voldoende is. Daarom wil hij een omgeving creëren waarin iedereen dezelfde richting opwerkt en dezelfde doelen nastreeft. De nieuwe trainer noemt een sterke topsportcultuur de basis voor succes. Volgens hem moet iedere speler bereid zijn om elke dag het maximale uit zichzelf te halen en samen te werken in het belang van het team. Alleen op die manier kan Ajax volgens Michel terugkeren naar het niveau dat volgens hem past bij de geschiedenis van de club. Michel noemt zijn overstap naar Ajax een droom die uitkomt. Hij spreekt van een grote uitdaging, zegt ook gemotiveerd te zijn om de club weer succesvol te maken. En daarbij wil hij niet alleen resultaten boeken, maar ook bouwen aan een herkenbare manier van werken die de basis vormt voor de toekomst. Hij benadrukt daarbij dat verandering tijd kost natuurlijk. Volgens Michel moet iedereen binnen Ajax, van spelers tot staf, dezelfde normen en verwachtingen hebben. En pas dan kan er vooruitgang worden geboekt.
0: Dit is jouw sportradio.
2: HK.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldenbroek is gedemonstreerd voor de LHBTI-gemeenschap. Vanavond wordt daar het nieuwe, conservatieve college geïnstalleerd dat de regenboogvlag niet meer wil hijsen en het lokale LHBTI-beleid schrapt. Het protest waarbij Pride-vlaggen waren te zien verliep verder rustig. In een vijver in Drachten is een dode gevonden, meldt Omroep Friesland. Politie kan nog niet zeggen of het om de man gaat van 22 die al sinds zaterdagnacht wordt vermist. Hij is toen voor het laatst gezien in Drachten. Het is nog onduidelijk hoe het lichaam in het water is gekomen. Een rechtbank in Denemarken heeft een boete aan de KLM gegeven van 400.000 euro. De luchtvaartmaatschappij zou in een reclame gesuggereerd hebben dat hun vluchten duurzaam waren, terwijl dat in werkelijkheid behoorlijk tegenviel. Dat heet greenwashing. Consumenten worden zo misleid. En voor de Noorse wielrenner Thorsten Tran is de Tour de France waarschijnlijk afgelopen. Hij heeft zijn rib gebroken toen hij vandaag hard ten val kwam. Hij reed toen nog in de gele leiderstrui die hij na de finish kwijtraakte aan Tadej Pogacar. Tran heeft de etappe wel uitgereden met de breuk. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen kan het kwik oplopen naar 30 graden.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar, €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
11: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer in de Eredivisie. De coach van NEC krijgt die prijs na een bijzonder seizoen, waarin hij de Nijmeegse club naar de derde plaats leidde in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Schreuder behaalde NEC een historische eindklassering en plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League. Het was voor de Nijmegenaren de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie. En Schreuder nam NEC aan het begin van dit seizoen onder zijn hoede en zorgde voor een herkenbare speelstijl. Zijn ploeg maakte indruk met aanvallend voetbal en wist zich dus uiteindelijk tussen de traditionele topclubs te plaatsen. Voor de trainer van NEC is het niet zijn eerste Rinus Michels Award. Hij won de prijs ook al in 2023, toen als beste trainer van de keukenkampioendivisie, als trainer van PEC Zwolle toen. Schreuder bleef in de strijd om de prijs nu Peter Bos van PSV en Anthony Correa van Telstar voor. Bos was genomineerd na opnieuw een sterk seizoen met PSV. Correa maakte indruk met Telstar na de promotie naar de Eredivisie. En NEC maakt zich op voor een Europees vervolg, want binnenkort staan ze dan op het programma. De voorrondes van de Champions League.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zakelijk retour.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
13: Tour Update. De zesde etappe naar Gavarnie-Gedre is gewonnen door Tadej Pogacar. Na de 186 kilometer vanuit Po kwam hij solo over de streep. Jonas Vingegaard finishte op 2 minuten en 38 seconden. Isaac Del Toro werd derde. Thorstein Treen kwam ten val en leverde het geel weer in bij Pogacar.
14: Mats Pedersen draagt vandaag groen. Alex Baudet heeft de bolletjestrui aangetrokken. Morgen voert de zevende etappe naar Bordeaux. De start is om 1:15. De vlakke rit is 175 kilometer. De finish wordt rond 4:45 verwacht.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Bij Zevenaar is een rijstrook dicht, daardoor 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Op de A28 wordt aan de weg gewerkt vanuit Zwolle naar Groningen bij Staphorst. 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar. Die werkzaamheden houden 2 rijstroken dicht.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Günther Steiner heeft uitgelegd waarom de MotoGP-teams voorlopig geen deel van de winst krijgen uit de inkomsten van de raceklasse. Voormalig Formule 1-teambaas en huidig topman van Tech3 vindt dat een vaste vergoeding op dit moment de verstandigste keuze is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motorfabrikanten hadden tijdens de onderhandelingen aangedrongen op een systeem waarbij teams zouden meedelen in de opbrengsten van de MotoGP. Uiteindelijk bleef de huidige afspraak staan, waarbij de teams een vast bedrag per seizoen ontvangen. Voor de periode van 2027 tot en met 2031 is nu gekozen voor een nieuw commercieel contract, maar wel met de vaste vergoeding als basis. Steiner zegt dat iedereen graag meer inkomsten wil, maar dat een winstdeling ook risico's met zich meebrengt. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat de opbrengsten alleen maar blijven groeien. Als de winst later tegenvalt, dan kunnen teams volgens Steiner juist in een lastigere situatie terechtkomen. Italiaan denkt dat de MotoGP eerst verder moet groeien onder de nieuwe eigenaar, Liberty Media. Het bedrijf nam de commerciële rechten van MotoGP over en wil de sport nu verder gaan ontwikkelen. En volgens Steiner is het daarom beter om eerst even te kijken hoe de competitie zich ontwikkelt voordat er opnieuw wordt gesproken over een andere verdeling van de inkomsten. Steiner leidt het Tech3-team dat onderdeel is van de MotoGP-grid. Hij ziet de komende jaren als een periode waarin de klasse verder moet groeien. En dat is zowel sportief als commercieel.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Een TBS'er heeft eind mei in een natuurgebied bij het Brabantse Herpen iemand doodgestoken, meldt de Telegraaf. Het slachtoffer was een voetbaltrainer die daar toevallig liep. De verdachte zou erg in de war zijn. Hij was op voorwaarden vrij en werd behandeld omdat hij eerder een andere willekeurige voorbijganger had neergestoken. Op een islamitische school in Amsterdam is sprake van wanbeheer, meldt de onderwijsinspectie. Het gaat om het Cornelius Haga Lyceum, waar het bestuur lange tijd heeft nagelaten om het onderwijs te verbeteren. En daardoor is de leskwaliteit op de school al jaren slecht en mogelijk stopt de financiering nu. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. En dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag en beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En het wordt steeds spannender op het WK voetbal, want rond dit moment begint in Boston de eerste kwartfinale. Frankrijk-Marokko. En die wedstrijd wordt natuurlijk ook goed bekeken door Nederlandse Marokkanen. Marokko moet het wel doen zonder goaltjesdief Ismaël Saibari. Hij is nog steeds geblesseerd. Alleen in het noorden hebben ze nu wat wolken die tot morgenochtend blijven hangen, maar daarna schijnt overal de zon weer. Vannacht ongeveer 14 graden en morgen maximaal 30.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Goedemorgen.
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
9: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: The stories are true.
16: The story has just begun.
17: Disney's Vaiana, kom tot leven.
18: See her light up the night in the sea. She calls me.
19: Are you ready to be the hero?
17: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
19: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, takteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
21: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
20: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gaat lekker met Arthur Ferry. Hij heeft op Wimbledon een flinke financiële sprong gemaakt. De Brit verdiende tijdens het toernooi al meer prijsgeld dan hij in zijn hele tennisloopbaan hiervoor had verzameld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Wimbledon stond het totale prijzengeld van Ferry in zijn carrière op €760.000. Niet slecht, hè, voor een 23-jarige. Maar door zijn sensationele run naar de halve finale op het gras van Londen heeft hij daar nog eens ruim €1 miljoen aan toegevoegd. Waardoor hij zijn totale carrièreverdiensten in één klap meer dan verdubbelde. Financiële impact van Wimbledon is groot voor spelers, zeker die nog niet jarenlang op het hoogste niveau actief zijn. En het toernooi heeft in 2026 bovendien een recordbedrag aan prijzengeld beschikbaar, met een totale prijzenpot van €64,2 miljoen. Dat is ongeveer omgerekend €75 miljoen.

0: Harry is daardoor verzekerd natuurlijk van een flinke stijging van zijn carrière-inkomsten. Maar als hij nou nog verder komt en dus de finale haalt, dan kan het bedrag nog verder oplopen. De winnaar van het enkelspel ontvangt 3,6 miljoen pond. Verliezend finalist 1,8 miljoen. De Brit zelf, Harry dus, verdiende het grootste deel van zijn eerdere prijzengeld op kleinere toernooien. En stond voor Wimbledon nou niet bekend als een speler die grote bedragen bij elkaar sloeg. Grand Slam toernooi in Londen zorgt dus voor een grote verandering in zijn loopbaan, maar vooral dus ook in zijn financiële situatie.
1: Sportradio.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: 777.
10: Oh, wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmet Handzeep, 500 ml voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
15: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
16: Grand Prix Radio.
17: Tour update. De zesde etappe naar Gavani Gedre is gewonnen door Tadej Pogacar. Na de 186 kilometer vanuit Po kwam hij solo over de streep. Jonas Vingegaard finishte op 2 minuten en 38 seconden. Isaac Del Toro werd derde. Thorstein Treen kwam ten val en leverde het geel weer in bij Pogacar.
18: Mats Pedersen draagt vandaag groen. Alex Baudet heeft de bolletjestrui aangetrokken. Morgen voert de zevende etappe naar Bordeaux. De start is om 1:15. De vlakke rit is 175 kilometer... De finish wordt rond 17:45 verwacht.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Alex Molenaar heeft de Tour de France moeten verlaten. Na een zware val in de finale van de etappe naar Po. Nederlander liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Molenaar kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ten val in een chaotische slotfase. En ondanks zijn verwondingen wist de renner van Cagaroural de etappe nog wel uit te rijden. Maar na medisch onderzoek besloot de ploeg dat verder rijden geen optie meer was. Zijn team laat weten dat de gezondheid van Molenaar voorop staat en dat de renner nu tijd krijgt om te herstellen. Cagaroural spreekt waardering uit voor zijn optreden in de Tour, waarin hij eerder de bolletjestrui droeg en zich liet zien in de strijd om die bergpunten. De 25-jarige Nederlander beleefde daarmee een opvallende koers. Hij kwam in de eerste dagen vooral in beeld natuurlijk door zijn aanvallende manier van koersen. Mocht de trui van leider van het bergklassement dragen. Nou, de val in Po maakte aan alles een einde. Voor Molenaar blijft vooral zijn optreden in de openingsfase van de Tour over, waarin hij een van de herkenbare gezichten in het peloton was. En met het dragen van die bolletjestrui schreef hij bovendien een nieuw hoofdstuk in het boek van zijn loopbaan.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In Zaandam is vanavond een dode gevonden en de politie denkt aan een slachtoffer van een verkeersongeluk. De politie had een burgernetmelding verstuurd om uit te kijken naar een auto met een gebroken voorruit. En de auto is intussen aangetroffen. Er heeft zich ook iemand bij de politie gemeld en die is aangehouden. Minister Sjoerdsma voor ontwikkelingssamenwerking maakt zich zorgen nu de strijd tussen Amerika en Iran weer is opgelaaid. Het betekent dat er geen schepen kunnen varen in de Straat van Hormuz, waardoor delen van Afrika en Azië in de problemen komen. Volgens Sjoerdsma leidt het tot meer honger en dus meer vluchtelingen. Het lange wachten is bijna voorbij, want vannacht verschijnt het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Er waren al een paar nummers uitgebracht, waaronder de single In the Stars, en straks volgt de rest. Er doen ook andere grote artiesten mee op het album, zoals Paul McCartney en Robert Smith van The Cure. En terwijl het WK nog bezig is, zijn ook de eerste voorrondes voor Europees voetbal begonnen. Het Hongaarse Ferencváros heeft met 2-1 gewonnen van Vojvodina uit Servië in de voorronde van de Europa League. Volgende week is de return. De winnaar speelt in de volgende ronde tegen FC Twente. De verliezer moet een niveau lager tegen Ajax. Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt. Later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: Daar zit Sophie.
8: Hi.
7: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
7: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel 20 euro korting.
15: Elke maand weer.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Groningen heeft aangifte gedaan van oplichting rond transferdeals. Volgens de club maken criminelen gebruik van vervalste contracten en doen ze zich voor als medewerkers van FC Groningen om spelersmakelaars geld afhandig te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die werkwijze is volgens de technisch directeur van FC Groningen, Mo Allag, geraffineerd. Oplichters gebruiken documenten met logo's en gegevens van de club en sturen namens FC Groningen contractvoorstellen naar zaakwaarnemers. En daarna vragen ze geld voor bijvoorbeeld een medische keuring, reis of vlucht. Allag zegt dat in die nepcontracten opvallende fouten staan. Netto bedragen, waar in het profvoetbal normaal gesproken met bruto bedragen wordt gewerkt. Maar die fraude gaat ver. Zo ver dat een Engelse speler al naar Schiphol reisde in de veronderstelling dat hij zijn transfer naar FC Groningen zou gaan afronden. Maar toen niemand van de club hem kwam ophalen, bleek dus dat zijn zaakwaarnemer vermoedelijk slachtoffer was geworden van die oplichting. Volgens de hoofdscout van Groningen, Arno de Jong, had de speler zelfs andere geïnteresseerde clubs afgezegd. FC Groningen denkt dat er een georganiseerde groep achter de fraude zit. Er zijn ook andere clubs, waaronder Rode JC en PEC Zwolle, die te maken hebben gekregen met een vergelijkbare werkwijze. De club heeft de andere eredivisieclubs inmiddels gewaarschuwd en ook de KNVB en de

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
8: Grand Prix Radio.
9: Tour update. De 6e etappe naar Gavarnie-Gedre is gewonnen door Tadej Pogacar. Na de 186 kilometer vanuit Po kwam hij solo over de streep. Jonas Vingegaard finishte op 2 minuten en 38 seconden. Isaac Del Toro werd derde. Thorstein Treen kwam ten val en leverde het geel weer in bij Pogacar.
10: Mats Pedersen draagt vandaag groen. Alex Baudet heeft de bolletjestrui aangetrokken. Morgen voert de 7e etappe naar Bordeaux. De start is om 1:15. De vlakke rit is 175 kilometer. De finish wordt rond 4:45 verwacht.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes blijft gewoon vasthouden aan de eigen ontwikkelingsstrategie voor de Formule 1-auto van 2026. Ondanks de recente opmars van Ferrari en Red Bull kiest het team er niet voor om met één groot upgrade-pakket te komen, maar juist met kleine verbeteringen tijdens vrijwel ieder raceweekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Trackside Engineer Director, dat is Andrew Shovlin, zegt dat Mercedes vooral naar zichzelf blijft kijken. Volgens hem hebben Ferrari en Red Bull de afgelopen races duidelijke stappen gezet, maar wil Mercedes zich richten op een betrouwbare auto en een constante ontwikkeling. En waar concurrenten kiezen voor grote updatepakketten, spreidt Mercedes de vernieuwingen uit over het seizoen. Shovlin legt uit dat het team bij elke Grand Prix probeert extra prestaties te vinden, zodat het de voorsprong op de concurrentie kan behouden. Volgens Mercedes is de W17 bovendien een auto die op veel verschillende circuits goed presteert. Dat ziet het team terug op banen waarin het in eerdere seizoenen wat moeite had. Kijk naar Monaco of Oostenrijk. En toch verwacht Shovlin dat ieder circuit weer nieuwe uitdagingen met zich mee gaat brengen. Hij noemt Spa-Francorchamps een baan waar een goede voorbereiding belangrijk is. Mercedes gaat dus zonder koerswijziging verder, terwijl Ferrari en Red Bull met grote ontwikkelingsstappen proberen aan te sluiten, verwacht het team uit Brackley dat een reeks kleinere verbeteringen voldoende zal zijn om dus competitief te blijven.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: Middernacht.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. 3 tieners zijn deze week opgepakt voor het voorbereiden van een liquidatie in Amsterdam. Ze komen volgens regiozender NH uit Hoofddorp Amsterdam en Sassenheim. Eerder werden ook al 2 Scandinavische tieners aangehouden met een groot wapenarsenaal op hun hotelkamer. Een van hen is nog minderjarig. De man die eind mei een voetbaltrainer neerstak in het Brabantse Herpen was volgens de Telegraaf een TBS'er met verlof. Hij zou zijn gestopt met innemen van medicijnen en was erg in de war. De man had TBS gekregen omdat hij eerder ook al een toevallige voorbijganger had neergestoken. Het Haga Lyceum in Amsterdam zit diep in de problemen. Volgens de onderwijsinspectie is er al lange tijd sprake van wanbeheer. De kwaliteit van het onderwijs is al jaren slecht en het bestuur heeft niks gedaan om dat te verbeteren. De situatie is zo kritiek dat het niet meer aan de inspectie is om iets te doen, maar aan de minister. En het vliegveld van Palm Beach in Florida heeft de naam van Donald Trump gekregen. Om de naamswijziging te vieren landde zijn zoon met het privévliegtuig van zijn vader op het vliegveld, de Trump Force One. Het landgoed van de president ligt er vlakbij en de belangrijkste weg naar het vliegveld is ook al naar Trump vernoemd. Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt, later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app? Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
11: Vakantie!
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-trainer Michel wil een topsportcultuur creëren binnen de club. Volgens de Spanjaard beschikt de selectie over veel talent, maar is dat op zichzelf niet genoeg om weer mee te gaan doen om de prijzen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel zegt dat hij de spelers eerst uitgebreid heeft bestudeerd, maar dat hij hun kwaliteit pas echt leert kennen door dagelijks met ze te werken. Hij ziet veel potentie in de selectie, al benadrukt hij dat talent alleen niet voldoende is. Daarom wil hij een omgeving creëren waarin iedereen dezelfde richting opwerkt en dezelfde doelen nastreeft. De nieuwe trainer noemt een sterke topsportcultuur de basis voor succes. Volgens hem moet iedere speler bereid zijn om elke dag het maximale uit zichzelf te halen en samen te werken in het belang van het team. Alleen op die manier kan Ajax volgens Michel terugkeren naar het niveau dat volgens hem past bij de geschiedenis van de club. Michel noemt zijn overstap naar Ajax een droom die uitkomt. Hij spreekt van een grote uitdaging, zegt ook gemotiveerd te zijn om de club weer succesvol te maken. En daarbij wil hij niet alleen resultaten boeken, maar ook bouwen aan een herkenbare manier van werken die de basis vormt voor de toekomst. Hij benadrukt daarbij dat verandering tijd kost natuurlijk. Volgens Michel moet iedereen binnen Ajax, van spelers tot staf, dezelfde normen en verwachtingen hebben. En pas dan kan er vooruitgang worden geboekt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: Tour Update.
3: De zesde etappe naar Gavarnie-Gedre is gewonnen door Tadej Pogacar. Na de 186 kilometer vanuit Po kwam hij solo over de streep. Jonas Vingegaard finishte op 2 minuten en 38 seconden. Isaac Del Toro werd derde. Thorstein Treen kwam ten val en leverde het geel weer in bij Pogacar.
4: Mats Pedersen draagt vandaag groen. Alex Baudet heeft de bolletjestrui aangetrokken. Morgen voert de zevende etappe naar Bordeaux. De start is om 1:15. De vlakke rit is 175 kilometer. De finish wordt rond 4:15 verwacht.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer in de Eredivisie. De coach van NEC krijgt die prijs na een bijzonder seizoen, waarin hij de Nijmeegse club naar de derde plaats leidde in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Schreuder behaalde NEC een historische eindklassering en plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League. Het was voor de Nijmegenaren de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie. En Schreuder nam NEC aan het begin van dit seizoen onder zijn hoede en zorgde voor een herkenbare speelstijl. Zijn ploeg maakte indruk met aanvallend voetbal en wist zich dus uiteindelijk tussen de traditionele topclubs te plaatsen. Voor de trainer van NEC is het niet zijn eerste Rinus Michels Award. Hij won de prijs ook al in 2023, toen als beste trainer van de keukenkampioendivisie, als trainer van PEC Zwolle toen. Schreuder bleef in de strijd om de prijs nu Peter Bos van PSV en Anthony Correa van Telstar voor. Bos was genomineerd na opnieuw een sterk seizoen met PSV. Correa maakte indruk met Telstar na de promotie naar de Eredivisie. En NEC maakt zich op voor een Europees vervolg, want binnenkort staan ze dan op het programma. De voorrondes van de Champions League.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 1 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. Marokko is op het WK voetbal in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Het werd 2-0. Frankrijk was de hele wedstrijd beter en miste zelfs nog een strafschop. Pas in de slotfase schoot Marokko voor het eerst tussen de palen. Op het vorige WK won Frankrijk ook al van Marokko, maar toen gebeurde dat een ronde later, in de halve finale. Op meerdere plekken zijn fans van Marokko de straat op gegaan na de verloren kwartfinale. In de Haagse Schilderswijk reden veel mensen toeterend rond en klonken harde vuurwerkknallen. Dat gebeurde ook in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Op de meeste plaatsen heeft de politie iedereen opgeroepen naar huis te gaan. Iran zou president Trump willen vermoorden, schrijft de Wall Street Journal. Israël zou Amerika nieuw bewijsmateriaal hebben gegeven van die moordplannen. Trump hintte er zelf ook naar tijdens de NAVO-top in Ankara, door te zeggen dat hij op alle lijsten staat. Hij vindt wel dat hij tot nu toe geluk heeft gehad. En een man heeft in een plaatsje in de buurt van Frankfurt zijn eigen moeder in brand gestoken. Ze heeft het niet overleefd. Het gebeurde tijdens een ruzie waarbij ook zijn 103-jarige oma zwaar gewond raakte. De man is na de aanval op de vlucht geslagen, maar werd na een uitgebreide klopjacht aangehouden. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
0: Grand

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Günther Steiner heeft uitgelegd waarom de MotoGP-teams voorlopig geen deel van de winst krijgen uit de inkomsten van de raceklasse. Voormalig Formule 1-teambaas en huidig topman van Tech 3 vindt dat een vaste vergoeding op dit moment de verstandigste keuze is. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motorfabrikanten hadden tijdens de onderhandelingen aangedrongen op een systeem waarbij teams zouden meedelen in de opbrengsten van de MotoGP. Uiteindelijk bleef de huidige afspraak staan, waarbij de teams een vast bedrag per seizoen ontvangen. Voor de periode van 2027 tot en met 2031 is nu gekozen voor een nieuw commercieel contract, maar wel met de vaste vergoeding als basis. Steiner zegt dat iedereen graag meer inkomsten wil, maar dat een winstdeling ook risico's met zich meebrengt. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat de opbrengsten alleen maar blijven groeien. Als de winst later tegenvalt, dan kunnen teams volgens Steiner juist in een lastigere situatie terechtkomen. De Italiaan denkt dat de MotoGP eerst verder moet groeien onder de nieuwe eigenaar, Liberty Media. Het bedrijf nam de commerciële rechten van MotoGP over en wil de sport nu verder gaan ontwikkelen. En volgens Steiner is het daarom beter om eerst even te kijken hoe de competitie zich ontwikkelt voordat er opnieuw wordt gesproken over een andere verdeling van de inkomsten. Steiner leidt het Tech 3 team dat onderdeel is van de MotoGP grid. Hij ziet de komende jaren als een periode waarin de klasse verder moet groeien. En dat is zowel sportief als commercieel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zeg. Als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio.
3: Tour update. De zesde etappe naar Gavarnie-Gedre is gewonnen door Tadej Pogacar. Na de 186 kilometer vanuit Po kwam hij solo over de streep. Jonas Vingegaard finishte op 2 minuten en 38 seconden. Isaac Del Toro werd derde. Thorstein Treen kwam ten val en leverde het geel weer in bij Pogacar.
4: Mats Pedersen draagt vandaag groen. Alex Baudet heeft de bolletjestrui aangetrokken. Morgen voert de zevende etappe naar Bordeaux. De start is om 1:15. De vlakke rit is 175 kilometer. De finish wordt rond 4:15 verwacht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gaat lekker met Arthur Ferry. Hij heeft op Wimbledon een flinke financiële sprong gemaakt. De Brit verdiende tijdens het toernooi al meer prijsgeld dan hij in zijn hele tennisloopbaan hiervoor had verzameld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Wimbledon stond het totale prijzengeld van Ferry in zijn carrière op €760.000. Niet slecht, hè, voor een 23-jarige. Maar door zijn sensationele run naar de halve finale op het gras van Londen heeft hij daar nog eens ruim €1 miljoen aan toegevoegd. Waardoor hij zijn totale carrièreverdiensten in één klap meer dan verdubbelde. Financiële impact van Wimbledon is groot voor spelers, zeker die nog niet jarenlang op het hoogste niveau actief zijn. En het toernooi heeft in 2026 bovendien een recordbedrag aan prijzengeld beschikbaar, met een totale prijzenpot van £64,2 miljoen. Dat is ongeveer omgerekend €75 miljoen. Ferry is daardoor verzekerd natuurlijk van een flinke stijging van zijn carrière-inkomsten. Maar als die nou nog verder komt en dus de finale haalt, dan kan het bedrag nog verder oplopen. De winnaar van het enkelspel ontvangt €3,6 miljoen. Verliezend finalist €1,8 miljoen. De Brit zelf, Ferry dus, verdiende het grootste deel van zijn eerdere prijzengeld op kleinere toernooien. En stond voor Wimbledon nou niet bekend als een speler die grote bedragen bij elkaar sloeg. Grand Slam toernooi in Londen zorgt dus voor een grote verandering in zijn loopbaan, maar vooral dus ook in zijn financiële situatie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In de Haagse Schilderswijk hebben Marokkaanse voetbalsupporters de uitschakeling op het WK op straat verwerkt. Buurtvrijwilligers zorgden ervoor dat het lang goed ging, maar uiteindelijk moest de politie ingrijpen. In Rotterdam moest de politie ook in actie komen om mensen weg te sturen. Daar waren zo'n 15 busjes en de ME voor nodig. In het zuiden van Spanje zijn zeker 6 doden gevallen door de bosbranden daar. Volgens een lokaal radiostation werden 6 mensen gevonden in hun auto. De bosbranden waren zo hevig dat het dorpje Bedar geëvacueerd moest worden. Daar liep een man brandwonden op. Door de branden was de belangrijkste toegangsweg naar het dorp geblokkeerd. In Iran is voormalig Ayatollah Ali Khamenei begraven, ruim 4 maanden na zijn dood. De begrafenis zelf was besloten, maar Iran had wel een week van nationale rouw. Miljoenen mensen deden daaraan mee. Aanhangers van Khamenei zien hem als een martelaar die is gesneuveld in de strijd tegen een veel sterkere vijand. En er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens de Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
2: Grand Prix Radio.